0: Brussel. Ook via DAB+ en de Topradio BE-app.
1: 6 uur topheadlines krijg je van Thomas.
2: Goedemorgen. Er is dan toch nog twijfel over het Vlaamse begrotingsakkoord. Vooruit gaat voorlopig niet akkoord, omdat er volgens hen een fout in de tabellen staat. Daardoor zou er veel minder geld naar welzijn gaan. Dat is een bevoegdheid van vooruitminister Genee. Zowel minister-president Diependalen als minister van Begroting Weitz, allebei van N-VA, geven de fout toe en beloven ze zo snel mogelijk recht te zetten. Straks om 10 uur is er nog een vergadering om alles definitief vast te leggen. Amerikaans president Trump mag migranten die illegaal in de VS verblijven opnieuw zijn land uitsturen. Zelfs als dat niet naar hun land van herkomst is. Dat heeft het Hoge Rechtshof beslist. Volgens een rechter waren de uitzettingen van Trump niet wettig, omdat de veiligheid van de migranten zo mogelijk in het gevaar komt. Maar het Hoge Rechtshof draait die beslissing nu terug. En een belangrijke zege voor onze jonge rode duivels. De belofte wonnen hun voorlaatste EK-kwalificatiewedstrijd tegen Wales met 1-0 en blijven zo leider in hun groep. Volgende dinsdag spelen ze hun laatste wedstrijd tegen eerste achtervolger Denemarken. De groepswinnaar mag rechtstreeks naar het EK, de beste tweede van alle groepen ook. De andere tweedes, die moeten nog barrage spelen. De dag begint nog zonnig. Geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust en vallen er buien, maximaal rond 27 graden in het binnenland. Morgen opklaringen en droger bij een graad of 20.
0: Dit is Top. De Ochtendclub. Brian en Louis.
1: Ben ik de enige die het gevoel heeft dat hij gisteren iets gemist heeft?
3: Hoe dat, iets van nieuws of zo?
1: Nee, gewoon een soort beleving, ik weet het niet.
3: Oei.
1: Ja?

0: Je hebt iets gemist, zei je.
1: Ja, ik heb dat gevoel wel, ja. Mijn hoofd was niet, wat zal ik zeggen, voorbereid op die 28 graden gisteren.
0: Ah ja, dat is juist. Ja, dat was een nieuw dagrecord zelfs gisteren.
1: Ja, ik rond het even af, want ik denk dat het 27 en een beetje was, maar ik weet het nu niet 100%
0: zeker. Nee, 28,3 graden in
1: Drukko. Upfant, ongelooflijk. En ik heb daar eigenlijk totaal niks mee gedaan. En deze morgen toen ik opstond, was ik naar de weer-app aan het kijken, werd het uiteraard weer een pak koeler. Nog altijd warm voor de tijd van het jaar, zeer zeker. Onze weerman Erwin zou zeggen, we leven boven onze stand. Ik bedacht mezelf, non de godver, ik moest gisteren op een terrasje zitten en ik heb dat niet gedaan.
0: Ik ga eerlijk bekennen, ik heb dat ook niet gedaan. Ik heb het ook zo'n beetje allemaal gemist.
1: Zie je?
0: Meer zelfs, ik ben in een zaal gaan voetballen waar het snik heet was.
1: Ja, maar dat is dan ook weer overdreven natuurlijk. Ja.
2: Dit is de Ochtendclub. Brian en Louis. Ja,
1: daarvoor moet je Louis Bernhard heten natuurlijk.
0: Ja, dat was niet... Allee, dat was beter buiten geweest of zo, maar goed.
1: En, prangende vraag, ben je gewonnen?
0: Zeker, 18-5. Winst.
1: Hallo. Wees er nu 18-5?
0: Jawel.
1: Wat? 18-5?
0: 18-5, ja.
1: Maar waar ga je niet bij de Rode Duivels shotten in plaats
0: nee,
1: van
0: die? Nee, het was tegen SC de Kampioenen, dus...
1: Huh?
0: Nee, het is gewoon, ja, goed, ja. We waren in vorm, zoveel is duidelijk.
1: Ah, en is dat dan zo een lokale, hoe moet ik dat zien, wat is dat? Neem me mee, neem me mee.
0: Minivoetbal.
1: Ja, dat snap
0: Kleine
1: ik.
0: Kleine kolletjes ja. in een ja, zaal, zo. Voetbal, ja, de bal moet in de goal tegen de netten van...
1: 18 tegen?
0: 5.
1: Maar zot.
0: Ja, ik weet het, we hebben 5 doelpunten te veel in een gat.
1: Ah, wacht. Oké, en hoeveel heb jij er daarvan gescoord?
0: Ja, geen.
2: Jouw dagelijkse dosis.
1: Ja, zo kan ik ook gemakkelijk zeggen. Oh, 18 man. Oh,
0: maar echt, het lukte mij niet. Het ging er gewoon niet in.
1: Nee, ja, dat heb je wel.
0: Soms vaker. Heb je van die dagen.
1: Ja, dat is zo. Hey, goedemorgen. Het is woensdag 30 september, 6:06 ondertussen. En ik zou heel graag de dag dus starten met iets zomers. Omdat we dat gisteren toch ja, min of meer wat gemist hebben.
0: Een beetje schade inhalen.
1: Ja, exact. Een klein beetje inhalen wat we gemist hebben. Dus waarmee wil jij je dag starten? Kom maar door in de Top Radio BE. Het is trouwens heel belangrijk. Want anders zouden we no music hebben. Ah ja, eigenlijk nu ook. Ja, stom.
0: Ah ja, dat is Reggie.
1: Reggie, no music. Enfin, ja, dat wordt het niveau vandaag. Heb je goed gehoord?
0: Oei, oei.
1: Staat in de krant trouwens, die Reggie vandaag. Is blijkbaar een heel moeilijk manneke, volgens Linda.
0: Ik snap het wel, ja, goed.
1: Dat is talenten. Dan ben ik ook een moeilijke.
0: Goed, als je dus een goede suggestie hebt voor de dagelijkse dosis, dan mag je het laten weten via de app.
2: Wel.

0: Gisteren is het dagrecord gesneuveld. Een ideaal moment is om een zonnige plaat te kiezen als dagelijkse dosis.
1: De dagelijkse dosis van...
2: En ik denk dat we iemand aan de lijn hebben die dat ook kan. Emiel uit Ingelmunster, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Top Radio.
2: Hey. Ja, zeg maar Brian en Louis, hè. Dat is ook goed. Zeg, jij bent onderweg naar het werk.
3: Ja, inderdaad.
2: Super, ja, heel boeiend allemaal. Maar hoe ziet jouw woensdag er nog uit? Heb je ook nog leuke plannen vandaag?
3: Ja, werken. Ja. En ik amuseer mij wel op mijn werk, dus dat is wel leuk.
2: Dat is
0: goed. Dat niet het mooiste wat er is als je kan amuseren op je werk, Emiel?
2: Dat zou ik ook willen.
3: Inderdaad.
2: Wat doe je van werk, Emiel? Ben ik wel benieuwd naar dan.
3: Wij leggen nieuwe riolering, buizen, nu voor het moment, en knokken voor de firma Persijn.
2: Oh, Persijn?
4: Persijn?
0: Ja, voor de kunstgrassen.
4: Dat is van de grasmatten.
3: Dat wij niet.
0: Dat is te gemakkelijk, hè.
2: Nee, het is oké, hoor, Emiel, dankjewel. Welke plaat wil je heel graag horen op deze woensdagochtend?
3: Cake by the Ocean van DNCE.
2: Oh, en waarom exact dan?
3: Omdat jullie zeiden een zomerse plaat, en gelijk welke zomerbar of strandbar je haat in de zomer, is dat wel een plaat die veel gedraaid wordt.
2: Kijk, voilà. Een kus van de juffrouw en bank vooruit. Zo simpel is dat. Gaan we doen. Dankjewel, Emiel. En fijne woensdag dan daar tussen al de rioleringen.

0: zometeen heb ik voor jou iets leuks, iets lekkers. Een pikantje.
1: Wat?
0: Ja.
1: Een,
0: Ja, echt. Iets heel pikants.
1: Oei.
0: Ja.
1: Ja, de kleren toch aanhouden, hoop ik.
0: Nee, het gaat over nieuws van de dag.
1: Ah.
0: Ja. En ik ga mijn kleren aanhouden, dat ook. Ja.
2: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
3: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
3: Ja, ja.
2: En die prijzen, zijn die gecheckt?
3: Absoluut.
2: De Ford Kuga vanaf €24.500.
3: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Leest jij de rest maar.
3: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
4: Oh, zalig, hè?
5: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
4: Oh.
5: Oei.
4: Met een enkel.
5: Schat, ça va?
4: Nee.
5: Wat kunt er nog op staan?
4: Zo'n beetje.
5: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
4: Sst. Hé, hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
5: Ah, dat is in orde dan.
2: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
6: Profel.
7: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
5: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
7: Voor de volle 100% met de pro van...
6: Profel.
7: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
8: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
9: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
10: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedes-benz.be.
11: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imoscoopman.
10: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
11: Imoscoopman!
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
12: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen-crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
13: Nu ook in je Maxizo-winkel.
14: Hallo!
13: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
15: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
16: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
15: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met puur NEPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
16: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
15: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
17: In september krijg je voor de verjaardag van Ixina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
18: Ixina.
17: Info in je winkel of op Ixina.

0: Dat is blijkbaar een van zijn taken in de regering. Interessant. Maar goed, die vindt het wel kunnen, want hij vindt dat de opdracht past binnen inclusie en diversiteit.
1: Ja, ik denk dat als je een uitleg wilt vinden, dat je er wel altijd een uitleg zult voorvinden, ongeacht wat de mening is, denk ik. Maar ik weet niet of dat we ervan moeten wakker liggen of zo.
0: Ik bedoel,
1: of
0: nee, ik ook niet, maar goed, ik vond het wel grappig om te zien.
1: Ja, sowieso. Maar om daar nu echt zo van die parlementaire vragen aan te werken...
0: Dat zou ik ook niet doen.
1: Dat is goed voor de statistieken, denk ik dan.
0: Ja, klopt. Wel, moeilijkere discussies in het belang van Limburg. Vooruit trekt Vlaams begrotingsakkoord in uren na live aankondiging. Om 7 uur 's avonds klonk het nog. We hebben een akkoord, aldus Diependalen. En dan rond 11 uur 's avonds was er plots geen akkoord meer, omdat vooruit de stekker alsnog uit het akkoord trok. Omdat blijkbaar was er ergens een foutje gemaakt in de berekeningen voor het welzijnsbudget. En daarmee konden ze niet akkoord gaan natuurlijk, als vooruitzijnde. Ze hebben ondertussen wel gezegd dat het vandaag opgelost moet zijn. Het was gewoon ergens een rekenfoutje.
1: Ja.
0: En heel de septemberverklaring en weet ik wat nog allemaal vandaag zou gewoon moeten kunnen doorgaan.
1: Ze zitten er natuurlijk ook maar met 18 man op te kijken.
0: En wat is dat? Dat foutje kan gebeuren,
1: ja,
0: dat begrijp ik.
1: Tuurlijk.
0: En dan nog één van die beslissingen, die komt ook aan bod in het laatste nieuws. Poetshulp Natasha komt daar aan het woord over die dienstenchecks die vanaf nu duurder zullen worden. Ze zegt daarbij, 1 klant belde al, sorry, ik kan je niet meer betalen.
1: Eentje, ça va nog.
0: Ja, het gaat over de beslissing van de Vlaamse regering om dienstenchecks duurder te maken. De prijs zou gaan van 10 euro naar 12 euro per dienstencheck, dus per uur.
1: Mm-hmm.
0: En dat is natuurlijk een serieuze prijsstijging.
1: Ik weet dat dat niks te maken heeft met het uurloon van de mensen die dan komen, van de huishoudhulpen zelf, dat weet ik.
0: Ja.
1: Maar mag ik daar nu eens heel eerlijk over zijn? Ik vind
0: dat mag zeker.
1: 12 euro voor iemand die u een uur komt helpen, goh, ça va wel. Allee, het is een grote surplus, hè, ten opzichte van de vorige. Hè.
0: Ja,
1: zeker,
0: 20% meer. Hè.
1: Ja, akkoord. Maar 12 euro aan zich, vind ik nu niet. Zou jij 12 euro betalen voor iemand die bij u komt kuisen?
0: Ja, wij hebben ook iemand die helpt in het huishouden nu en dan. Ja, klopt.
1: Ook met dienstchecks.
0: Ja, en ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat niet erg, maar ik vind vooral stom en jammer dat dat geld niet naar die persoon gaat.
1: Dat is waar.
2: En wat vind jij daar nu eigenlijk van?
1: Dat klopt.
0: Ja, die hele prijsstijging, geen probleem voor mij. Als die mensen dan meer betaald worden, die verdienen dat ook, die werken daar hard voor, dat snap ik. Maar gewoon 2 euro extra om op die manier de begroting wat op te vullen, dat vind ik wel snel, wat kort door de bocht.
1: Ja, het is natuurlijk... Ja, de Vlaamse regering heeft daar natuurlijk niks aan.
0: Nee, dat weet ik. Ja, goed.
1: We moeten het een beetje in zijn context zien, denk ik. Maar ik snap het, ik snap het. Je hebt daar ook gelijk en er valt ook niks op aan te merken. Hè. Dat is ook zo, hè. Maar natuurlijk is dat niet de discussie waarom dat hem... Ja, ik snap het. Dat zijn twee moeilijke dingen die... Ja,
0: en op die manier maak je het ook toegankelijk. Als het niet veel kost, dan kunnen meer mensen daarop beroep doen. Volgens mij is het enkele voordeel dat dat niet heel veel kost. Zowel voor de personen die het werk doen, als de personen die er beroep om doen.
1: Ja, maar dan vind ik dat, want het is zo dat de Vlaamse regering daar nu heel veel bij toesteekt. Hè? Bij die dienstencheck, dat die daar nu echt miljoenen aan bijpassen om die sector eigenlijk draaiende te houden, zeg maar, omdat dat anders niet zou rendabel zijn. Dus dan vind ik dat dat moet verschoven worden. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, ik snap het wel ergens, ja.
1: Dus het is... Enfin,
0: het is een moeilijke kwestie.
1: Wij gaan er niet uit geraken, dat is duidelijk. Laat eens even weten wat jij erover denkt via de Topradio BE-app. Dan hebben we het er zo meteen over.
3: Are you drunk?

0: toch iets waar mensen over bezig zijn. Over die duurder wordende dienstenchecks. Die is zo'n beetje de leeggemolken melkkoe die nog een beetje verder wordt leeggemolken, denk ik. Maar als jij nog ergens een reactie hebt, laat maar komen in de Topradio BN.
1: Sorry, ik dacht dat tegen je zeggen als je nog ergens een koe hebt staan.
0: Ah, ook? Sorry, ja? Kunnen we gebruiken?
1: Twee plaatsen momenteel waar je meer dan 10 minuten verliest richting Mechelen. Vertragen op de E19. 25 minuten extra tussen Vilvoorde de Luchthavenlaan en Mechelen-Zuid. Komt daar door een ongeval. En ook richting Antwerpen op de E313 verlies je een kwartier tussen Massenhoven en Wommelgem.
2: Ontdek echt vakmanschap bij Verandas van der Bouwheden. Tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be. Elke woonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Verandas van der Bouwheden je zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Vanderbouwheden en geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Verandas van der Bouwheden op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
3: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback, dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt, technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
4: Nog voor jij kan denken...
5: Ik heb geluk geen energie.
4: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
6: Oh, mijn rug zit vast.
4: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
5: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
7: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
8: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
9: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
10: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van.
11: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
12: Een voorraad kattenbakvulling inslaan. Er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
13: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes...
14: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
13: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
15: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
13: Doen we wel. Argenta.
16: Zo simpel kan het zijn.
17: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
18: Iedereen gelukkig.
17: Enkel in de winkels van
19: Leonidas.
17: Voorwaarden op leonidas.com.

0: er bestaat toch wel wat discussie over die dienstenchecks. Hè? Misschien ook wel terecht.
1: De drie van Louis.
2: Ja, want een van die beslissingen van het nieuwe begrotingsakkoord van de Vlaamse regering is dat de dienstenchecks van 10 euro naar 12 euro gaan. En dat is natuurlijk een serieuze stijging die we allemaal wel een beetje gaan voelen. Alle, toch degene die broed doen op iemand met dienstenchecks. Zo stuurt Tibo ook in onze app door. Ja, de poesvrouw komt bij ons 3 uur, dan is dat 36 euro in plaats van 30. Dat klopt natuurlijk al snel op dat je meer betaalt op die manier.
0: Klopt, dat is ook zo.
2: Je komt per uur 2 euro bij natuurlijk.
0: Ja, ja, ja, ja, dat is waar. Die kost zal stijgen. En er is ook nog Bram uit Desselgem die zegt... Ja, kijk, de lonen stijgen, het leven is sowieso al duurder dan vroeger. Dus lijkt het mij niet meer dan normaal dat die dienstenchecks dan ook duurder worden. Vooral wetende dat de regering de rest van die mensen hun uurloon bijpast. Zodat wij als voltallige bevolking, want daar gaat het dan uiteindelijk over, niet de volle pot moeten betalen. En enkel de gebruikers van die dienstenchecks.
2: Dat is ook wel waar, want ja, als gebruiker betaal je 12 euro nu voor iemand die werkt onder dienstenchecks. Mm-hmm. Maar de regering past inderdaad bij om die volledige loon te kunnen betalen. En dan is het ergens wel logisch als die lonen geïndexeerd worden dat je ook meer moet betalen voor die dienstenchecks.
0: Klopt.
2: Alleen vind ik nu gewoon een grote sprong van 10 naar 12 euro en zou het in mijn ogen gewoon logischer zijn dat dat klein, beetje per beetje wordt aangepast. Snap je telkens een indexering volgt dat er, ik zeg maar iets, 5 cent, 10 cent bij komt of zo. Dat
0: dan voel je het niet eigenlijk.
2: Dan voel je het minder en dan gaat het ook gewoon mee met jouw loon. Allee, gradueel zo'n beetje.
0: Ja.
2: Op die manier.
0: Ja, het is een moeilijke discussie. Dat sowieso. Ik moet ook eerlijk toegeven, heb misschien een bepaald standpunt omdat ik er zelf geen gebruik van maak. Ook
2: wel, dat snap ik. Ja.
0: Ook wel. Ik voel het niet. Dus voor mij is het gemakkelijk om te zeggen dat ik het niet erg vind. Dat het,
2: Klopt, maar wat je ook wel zei, 10 à 12 euro voor een uur iemand zijn hulp in huis, dat is eigenlijk nog altijd.
0: Ja, en gelukkig verdienen die mensen ook iets meer dan enkel die 12 euro. Dat is...
2: En terecht ook.
0: En terecht, absoluut verdiend.

0: kwart voor zeven op deze woensdagochtend. En elke dag rond dat tijdstip.
1: Zometeen in de ochtendclub.
0: Voegen wij iemand toe in onze ochtendclub.
2: Ja, gisteren hadden we DJ Motto aan de telefoon. Het was Igor uit Deinzen. Die had als voorwaarde dat we op zoek moesten gaan naar iemand die ook met een motto rijdt.
0: Ja, dus ben jij zo iemand? Laat dan even van je horen in de Topradio BEF.
1: Intertires, jouw bandenspecialist voor zowel auto's, tractoren als vrachtwagens en industriële voertuigen. De mobiele units van Intertires staan 24/7 klaar voor depannage. Intertires.be. Is je shoppingbudget voor kleren te groot of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
3: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame. Als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. Het is maar eens een kamionette dat geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van modu van dat ingericht en ja, maar toeverstaan ik het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer.
4: Bestelwagen nodig voor werk of verhuis? Geen zorgen. Bij Autoverhuur Meerschaert vind je meteen de juiste bestelwagen. Praktisch, flexibel en betrouwbaar.
5: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
3: Modu van. Wie er maakt je dressing, je kamionette, een zak slimmer.
6: Ga jij in die kleren naar dat feest?
7: Is het niet goed?
6: Nee, we gaan naar Cabano 67 in Oostkamp. Daar vind je direct iets dat perfect past.
8: Cabano 67 heeft de outfit voor de moderne man. Cabano67.be. Real menswear.
9: Ben jij meer trekpaard dan zetelpaard?
10: Slagerij Maartens zoekt mensen met goesting.
9: En handen die vanzelf werk zien.
10: Voor verkoop en atelier in Zijzelen en Brugge.
9: Vacatures voor flexie, parttime en fulltime.
10: Check maartensbrugge.be. Maartens met AI.
11: Op zoek naar een job als operator of technieker? Ontdek de wereld van Agristo en kom er een patat op geven. Tijdens de Agristo jobdagen op donderdag 1 en zaterdag 3 oktober te Wielsbeke.
12: Het is weekend van de klant bij Waasland Shopping!
13: Wat lief?
12: Weekend van de klant bij Waasland Shopping op 3 en 4 oktober.
14: Laat je verrassen door onze fashion show op zaterdag of omverblazen door onze windturbine vol prijzen op koopzondag. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.
15: Amai, ja, schone vallen. Dat is niet de beste openingszin voor bij je lief, maar wel als je bij Bandencentrale Stevens wilt werken. En we zoeken nog volk. De vallenhersteller Poederlaar. Proper werk van een handige mens. Check it out.

0: Elke ochtend voegen we iemand nieuws toe aan onze ochtendclub. Die moet wel voldoen aan een bepaalde voorwaarde.
1: Dat zeker.
2: Welkom in de ochtendclub.
1: En vandaag is die voorwaarde dat je iets moet hebben met een motto. Dus een motto-liefhebber, je rijdt met een motto. Allemaal dat soort zaken. Ben jij iemand die...
0: Ik zelf niet. Ik heb al één keer denk ik op de motto gezeten. Maar ik weet niet, het spreekt me niet per se aan... Om zelf een motto te kopen of zo.
1: Nee, dat, mijn vader had vroeger eentje en dan kon ik daar als kind op meerijden. Dat vond ik altijd hilarisch en leuk, tot mijn vader dan eens onderuit gegaan is, ja, zonder mij op de motto.
0: Ja.
1: En toen was mijn liefde over.
0: Ja, dat snap ik wel. Ja, ook een beetje haatliefde, denk ik.
1: Ja, kijk. Laat eens even weten hoe het bij jou zit. Ben je fan, ben je geen fan? Vooral als je fan bent, wil ik je heel graag horen, want dan voegen we je zo meteen toe aan onze ochtendclub. Na

0: Nou, fan van Motto, allemaal heel tof. We hebben, wat is het, 15 mensen gebeld of zo? En er pakte bijna niemand op.
1: Ja, maar in de motto, op een Motto kan je de gsm niet oppakken natuurlijk.
0: Dat is waar.
2: Welkom in de ochtendclub.
0: Dave, dat wil zeggen dat jij op dit moment niet op de Motto zit, toch?
3: Nee, inderdaad. Ik zit in de graafmachine momenteel.
0: Dat is een ander voertuig.
1: Dat is een ander soort Motto, inderdaad. Ja, Dave, wat voor Motto heb je dan zelf?
3: Ik heb verschillende motto's. Yamaha RZ, race motto, BMW voor op de baan. Mijn zoon die race in Amerika in de Moto Amerika.
0: Amai!
1: Amai, dan kunnen we spreken van een echte motto-liefhebber. Dave, je bent meer dan welkom in onze ochtendclub, man. Ik heb ook nog 5 vragen voor jou om je iets beter te leren kennen. De eerste is misschien ook wel toepasselijk. Wat is je levensmotto?
3: Mijn levensmotto. Je leeft maar één keer.
0: Voilà.
1: Dat is een mooie, dat is een mooie. Wat is je favoriete bestemming met de motto?
3: Vooral de zuiderste landen, hè. Italië, Spanje.
0: Nu dacht ik toch dat je als echte motorliefhebber zou zeggen, onderweg.
1: De derde vraag, welke BV zou je graag eens meenemen op de moto?
3: Ik heb wel met Veerle Bates samengewerkt in de film Rookie en ook met Matteo Simoni. Hij heeft al met mijn motos gereden, dus...
1: Amai.
0: Dat is ongelooflijk. Vriend van de BV, zie je.
1: Ja, inderdaad. Dat is ideaal. En als je moet kiezen, altijd met de auto of altijd met de motto, wat wordt het dan? Ik heb al een licht voorgevoel wat het antwoord zal zijn.
3: op de baan liever met de auto, op de liever met de motto.
0: Oké. Toch, goed. Dat is een verrassend antwoord.
3: Het is gevaarlijk op de baan tegenwoordig. Nice. Veel te druk, ja.
1: Dat snap ik. En dan tot slot, wat is je favoriete club?
3: De ochtendclub
1: natuurlijk. Ah, super Dave, super.
0: Keigoed. Ja, Dave, dan rest er mij eigenlijk nog maar één vraag. En dat is, wat is dan de voorwaarde voor de luisteraar morgen?
3: Dus morgen liefst een machinist die graafmachines of machines werkt.
1: Oké.
0: Een machinist. Oké, super, leuk. Keigoed, dankjewel. Dave, heb je gewoon een drukke werkdag voor de boeg vandaag?
3: Nog hele drukke werkdag, ja.
0: Dan ga ik u daar gewoon verder aan laten...

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
2: Code Yellow!
3: Dit is Top! In heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
4: 7 uur top headlines krijg je van Thomas.
5: Goedemorgen. Toch nog twijfels over het Vlaamse begrotingsakkoord. Vooruit klacht aan dat er een fout in de tabellen staat. Daardoor zou er veel minder geld naar welzijn gaan, een bevoegdheid van vooruit minister Gené. Zowel minister-president Diependalen als minister van Begroting Weitz, allebei van N-VA, geven de fout toe en beloven om ze zo snel mogelijk recht te zetten. Politiek journaliste Isolde van den Einde schat de situatie in. Straks om 10 uur komt de Vlaamse regering opnieuw samen. Deze namiddag trekt Diependalen naar het Vlaams parlement voor zijn uitgestelde septemberverklaring. Nu, er is al een en ander bekend over dat akkoord. De Vlaamse regering bespaart ruim 3 miljard tegen 2029. Onder meer wie een kind krijgt of een huis wil kopen, gaat dat voelen. Maar ook de overheid gaat serieus besparen op zichzelf. Je hoort opnieuw Isolde van den Einde. En dat brengt 17 miljoen euro op. Nog in het akkoord een stijging van de lonen in de zorg. Daar trekt de Vlaamse regering 150 miljoen vooruit. In Antwerpen hebben Vooruit en CD&V een akkoord gesloten om Jeannie Beels uit de provincieraad te krijgen. Vooruit wil haar weg omdat ze niet loyaal genoeg is, maar Beels wil zelf niet vertrekken. Vooruit diende daarom een motie van wantrouwen in. CD&V en N-VA steunen die. CD&V mag in ruil de plaats van Beels innemen. Marokko krijgt voor het eerst een vrouwelijke premier. De koning heeft Fatima Zahra El Mansouri officieel benoemd. Ze is 50 jaar en burgemeester van Marrakesh. Haar partij won vorige week de parlementsverkiezingen. El Mansouri moet nu een nieuwe regering vormen. Onze jonge duivels staan dicht bij een ticket voor het EK. Ze wonnen gisteravond hun voorlaatste kwalificatiewedstrijd met 1-0 tegen Wales en blijven leider in hun groep. Het was wel niet de beste wedstrijd van de belofte, dat zag ook bondscoach Gilles Swerts.
6: Aan de ene kant een goed gevoel omdat je 3 punten hebt en een clean sheet. Aan de andere kant weten wij als staf zijn, als ploeg zijn, ook de jongens, dat zag je op het veld straks, weten dat het gewoon veel beter moet.
5: Volgende week dinsdag spelen de jonge duivels tegen de eerste achtervolger Denemarken. De groepswinnaar gaat rechtstreeks naar het EK, net als de beste tweede van alle groepen. De andere tweedes spelen barrages. In de Nations League heeft wereldkampioen Spanje ook zijn tweede groepswedstrijd gewonnen met 4-1 tegen Kroatië. In dezelfde groep ging Engeland met 0-2 winnen in Tsjechië. Spanje is leider in de groep met 6-6. Engeland en Kroatië hebben elk 3 punten. Tsjechië heeft er nog 1. De dag begint zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust. Er vallen buien ook, maximaal rond 27 graden in het binnenland. Morgen opklaringen en droger bij 20 graden. Vanaf vrijdag vrij zonnig weer en zo'n 20 graden.
7: Op dit moment 3 plaatsen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Mechelen op de E19, 3 kwartier aanschuiven tussen Vilvoorde Luchthavenlaan en Mechelen-Zuid komt daar door een ongeval. Richting Antwerpen op de E313, 20 minuten erbij tussen Masshoven en Antwerpen-Oost. En ook 20 minuten richting Antwerpen op de E17. Door een ongeval verlies je daar 20 minuten tussen Sint-Niklaascentrum en Kruijbeke.
4: Louis, een klein snel vraagje. Je weet dat ik gisteren niet zo helemaal 100% was. Hè? Zo wat last van mijn maag.
7: Hè? Ja.
4: Is vandaag al een beetje beter, maar ik heb daar wel nog een vraag. Want ik had gisteren mijn boterhammetjes mee.
7: Mm-hmm.
4: Maar die liggen nog altijd in de frigo. En ik, ja, weet wat ding is?
3: Dit is Top! De Ochtendclub. Brian en Louis.
4: Het is mijn préparé. Zou ik die dan nog opeten zometeen?
7: Maar ze liggen in de frigo.
4: Ja.
7: Waar zou ik dat doen, joh?
4: Ja?
7: Ja, toch?
4: Maar ik weet dat niet. Ik vertrouw het niet gewoon. Hè.
3: Top!

0: Dat vind ik niet lief. Ik vertel hier over mijn boterhammetjes die nog in de frigo liggen van gisteren. Die ik eergisteravond heb gesmeerd.
1: De Ochtendclub met Brian en Louis.
0: Zegt die Els, dat wel jalo weekend. Heet jij dat maar vrolijk op? Ja, maar.
2: Ah, dank u Els. Ja.
0: Maar dat zijn mijn boterhammen, hè. Dat vind ik nu wel niet tof. Nee, ik vind dat er zit licht preparé tussen en ik ben daar een beetje... Ja, ik heb er wat schrik voor. Net omdat Geert ook zegt in de app... Ja, Brian, jij wilt zeker graag terug ziek zijn. Dus, ja,
2: ik vind er niets aan. Ik vind dat je dat gewoon moet opeten, eerlijk gezegd. Staat ook in de krant vandaag, trouwens.
0: Ah.
2: Vlaams gezin gooit elk jaar 68,4 kilogram voedsel weg.
0: 68,4 kilogram?
2: Dat zijn ongeveer in proportie 3 winkelkarren dat je hebt gekocht voor Piet Snot.
0: Oei. Ja. Daar zal Piet Snot gelukkig mee zijn.
2: Nee, maar die belanden gewoon in de vuilbak.
0: Dat is wel jammer. Dat is echt zonde. Ja. Nu, bij mij valt dat oprecht al bij al goed mee.
2: Maar nu ben je wel aan het twijfelen over je boterhammetjes met de preparé.
0: Ja, ik weet het. Maar goed, daarmee... Met, wat is het? 4 boterhammetjes met preparé ga ik niet aan 68 kilo komen natuurlijk.
2: Nog niet, maar het is wel het begin.
0: Dat is waar.
2: Als je elke dag zo'n portie weggooit, dan kom je op het einde van het jaar aan 68,4 kilogram.
0: Nou, misschien is dat inderdaad wel het probleem. Ja, ik weet het. Ik zag ook, iemand een bericht sturen, Hannes. Die zei, ja, maar wat is eigenlijk het verschil tussen in de frigo, tussen uw boterham, of in de frigo in een potteke?
2: Ik ga het je zeggen, er is geen verschil, Brian.
0: Sorry, ik maak ook weer van een muggenolifant natuurlijk.
2: Ik zeg gewoon, die boterhammetjes opeten, dat gaat smaken.
0: Ja, ik zal het je proeven, is het goed?
2: Ja, doe.

0: De Ochtendclub.
1: Blijkbaar gooien we per Vlaams gezin jaarlijks zo'n 68,4 kilogram voedsel weg. Brian, je bent net begonnen met je boterhammetjes met préparé in de hoop zo minder voedsel te moeten weggooien. Hoe smaken ze?
2: Ja, belangrijk detail daarin. Die boterhammetjes heb ik eergisteravond al gesmeerd. En die zijn hier gisteren blijven liggen eigenlijk. Maar ja. Ça va, ja, ik weet het niet. Ik ben een beetje, hoe noemen ze dat? Een beetje wantrouwig, maar op zich voel niks speciaals.
1: De afvalberg dankt je alvast.
2: Dat is graag gedaan, afvalberg.
1: Heb je naast die boterhammetjes nog iets anders gezien in de frigo?
2: Nee, enfin, ja, maar ik niet opgelet.
1: Ik heb daar mijn potje gezet, met ook restjes van gisteren. Dat doe ik altijd, als ik iets over heb van de dag ervoor, dan neem ik die gewoon mee.
2: Ah ja.
1: Omdat je op die manier ook iets leuks hebt voor bij de lunch, vind ik. Allee, als er zo'n restje is, toch altijd lekker. En op die manier gaat het ook niet naar de vuilbak.
2: En wat is het restje?
1: Iets met wok. Wok, ja, wok, groentjes.
2: Vind ik het jammer dat je nu mijn boterhammetjes met préparé laat opeten. En ik gewoon een restje aanbied. Maar ja, goed, dat is misschien...
1: Ja, het was ook niet zoveel en zo. Het is niet genoeg voor twee personen.
2: Hoe zit dat bij jou? Ben jij iemand die van die restjes kan genieten? Of denk je van, nee, bij mij gaat het gewoon los de vuilbak in? Zou kunnen, hè?
1: Want kan altijd natuurlijk, maar het is jammer toch.
2: Laat die 68 kilogram, die moet ergens vandaan komen. Laat eens even weten hoe het bij jou zit via de Topradio

0: De beste volle van maken. Dat kan tellen.
1: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel. Eigenlijk wel.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
1: Maffa.
0: Lidl, dat kan tellen.
2: Nu ook in je Maxizo-winkel.
3: Hallo!
2: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
4: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
5: Minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
6: De Missed You Dutchess van Connections.
7: Zeg, de USOV, toch over de Golden Gate Bridge gefietst, hè?
8: Tjoe, dat heb ik gemist.
9: Dus geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections.
10: Ka-ching! Ja, je hoort het goed. Het is ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Ka-ching! Corendon. It's a
11: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

0: Ja, Bor die stuurt een bericht en boterhammen met preparé van gisteren. Morgen heb jij een speckloos van het vat.
1: De Ochtendclub.
2: Dat is dus mijn angst, hè, Louis?
3: Ja, dat snap ik. Maar goed, moeten we misschien met z'n allen ook proberen om die gigantische afvalberg van 78 kilo voedsel dat we gewoon weggooien per Vlaams gezin per jaar een beetje te beperken. Want ik merk ook dat dat €375 per jaar kost. Zoiets.
2: Akkoord, maar dat ga ik niet doen door speculoos van het vat op te lopen, hè, Louis?
3: Maar goed, een beetje speculoos pasta is toch altijd lekker.
2: Ja, oké. Tom die stuurde een bericht in het op Radio B. Net zoals heel wat andere luisteraars. Die zegt, ik had vroeger alle restjes op. Gevolg gastric bypass vorig jaar.
3: Dat is ook niet zo goed. Nee. Christophe die heeft een andere oplossing. Die stuurt, onze restjes gaan gewoon naar de kippen en de ganzen. Dat vind ik ook wel een goede manier. Maar goed, het is nog altijd voedsel die eigenlijk op een bepaalde manier de vuilbak ingaat.
2: Ja, klopt. Hannes die heeft een betere oplossing. Die zegt, weet je wat, ik eet alles gewoon op. En daardoor heb ik nooit restjes.
3: Dat snap ik ook natuurlijk.
2: Dat vind ik een hele goeie. En dan hebben we ook nog een Pascal aan de lijn. Pascal, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Hey, vertel eens, wat doe jij zoal?
4: Is dat gebakken is of gekookt, ja, dan eet ik zonder problemen. Maar zo, ja, preparé of gewoon iets raar eet ik gewoon niet op. Dan is dat gewoon van, ja, ik gooi dat gewoon weg.
2: Oei, ja, maar nu begin ik al te zweten, Pascal. Want ik heb net boterhammetjes met preparé opgegeten van een tweetal dagen terug. Vind je dat overdreven of ça va?
4: Ja, iedereen zijn mening natuurlijk.

Ochtendclub met Brian en Louis.

0: Ik neem de luisteraar eventjes mee achter de schermen hier, want ondertussen laat jij ook al boertjes zijn, weet ik wat nog allemaal. Is dat allemaal van dat boterham ik mij prepareer?
1: Ja, het is... Ja.
0: Allee, Brian, alsjeblieft.
1: Sorry, mijn excuses. Ja, kijk, ik heb gezegd dat ik het niet moest doen. Ja.
0: Ben je de volgende keer de studio verlaten als je dat doet?
1: Ja, dat is goed.
0: Goed, drie plaatsen momenteel waar je meer dan een kwartier verliest. Richting Antwerpen is nog steeds druk op de E17. 35 minuten file tussen Sint-Niklaas en Kruibeke komt daardoor een ongeval. Verder richting Antwerpen op de E313 ook 20 minuten tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En tenslotte richting Brussel op de E19 verlies je nog 20 minuten tussen Zemst en Machelen.
1: Sorry.
2: Echt vakmanschap bij Verandas van der Bouwheden. Tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
3: Vroeger had ik iets van, hoe jonger, hoe liever. Maar nu mag het voor mij wel eens wat rijper en voller zijn. Ik kan tegenwoordig echt zo eens goesting hebben in zo'n ouwe sneken. Pittige smaak, puur natuur. En als je Beemster één keer geproefd hebt, geloof me vrij, dan kunnen er niet meer afblijven.
4: Beemsterkaas!
5: Lekker! Echt lekker!
6: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
7: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
8: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
7: Zeker, en daarom twee praline doosjes kopen, één doosje met Gia Pralines gratis.
8: Oh, met praline, die gouden.
7: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
6: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop twee praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
9: Het Slagerfestival, de Disco Fever editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn discobol. Met onder andere Willy Sommers, Christophe, de Romeo's, Yves Segers en Laura Lin. Info en tickets via slagerfestival.be.
5: Lekker! Echt lekker!
9: Dit is Top. We make you move. De Ochtendclub.

0: van gisteren heeft er dus een dagrecord gesneuveld, werkelijk waar. Erwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, dag Brian en Louis.
0: Gaat er vandaag ook weer ergens zo'n dagrecord sneuvelen?
1: Nee, vandaag niet meer. De laatste van de maand. Het wordt wel opnieuw een zachte, bijna warme woensdag met temperaturen tot 20 graden aan zee. 23 in het centrum en tot nog 26 in de provincie Limburg. Maar dat is niet genoeg om een dagrecord te laten sneuvelen. Het is in elk geval een droge start vanmorgen. Veel wolken, straks misschien nog een enkele opklaring en het is droog. Maar dat blijft niet duren. Vanmiddag neemt de bewolking verder toe en dan begint het aan de kust te regenen en die regen die breidt zich later vanmiddag en vanavond uit over de rest van het land. Dus ja, toch een beetje minder.
2: Gaat die regen dan ook wat blijven hangen en zorgen voor wisselvallige dagen de komende dagen?
1: Morgen wel, die blijft wat hangen. Morgen de minst goede van de week. Veel wolken, af en toe een beetje regen. Bij wellicht net wel of net geen 20 graden meer. Maar dat weerdipje, dat gaat niet lang duren. Want zowel vrijdag, zaterdag als zondag en wellicht begin volgende week wordt het gewoon zonnig en droog bij temperaturen. Ja, die 30 graden die zijn we natuurlijk kwijt. Maar toch nog altijd 20, 21 graden.
2: Ja, toch een klein applausje, een nazomerapplausje.
0: Ja,
2: zo
0: absoluut.
2: Beetje.
0: Mooi. Goed, fantastisch. Ja, leuk.
1: Voilà.
0: Plezant nieuws om de woensdag mee te starten, dat is zeker.
1: Zo is dat.
0: Absoluut. Erwin, merci. Tot morgen.
1: Tot morgen.

0: Gisteren hebben Bram en Thibault een nieuwe finalist bekendgemaakt.
1: Word topstudent 2026.
0: Want we zijn nog altijd op zoek naar de topstudent van 2026. En de winnaar daarvan die wint een top kotfeest voor alle vrienden, inclusief pastabar en top DJ. Een prijs dat serieus de moeite is. Het enige wat je daarvoor moet doen is gewoon je meest gênante studentenverhaal delen met ons. En er is ook al redelijk wat gênants gepasseerd deze dagen. Dus dat is altijd leuk om te horen natuurlijk.
2: Ja, ook iets heel mooi, want de finalist van gisteren was iemand die een vriendin gevonden heeft met zijn verhaal.
0: Ja, het kan ook een mooi verhaal zijn natuurlijk.
2: Ja, dat is heel tof. Laat even weten in topradio.be of topradio.be wat voor een verhaal jij hebt. Louis, ik wil daar eigenlijk wel nog iets over zeggen.
0: Oei.
2: Ja, ik vind het heel leuk dat Bram en Thibault dat kunnen weggeven. Zo'n kotfeest en pasta en jee, yippie, yay. Allemaal heel tof, maar ik vind dat wij ook iets moeten doen.
0: En dat is?
2: Niet voor een student, maar voor de leerkracht, bijvoorbeeld. Of gewoon iemand die zin heeft in een feestje.
0: Dat kan. Heb je iets in gedachten?
2: Ja, ik heb iets in gedachten en ik ga er zometeen alles over vertellen.

0: perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Schatje, wat doe jij op die ladder?
3: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
4: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers, rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
5: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jeku bij Begin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jeku Begin. Torhoutse Steenweg in Oostende of begin.be.
6: Achtung, Bebelgem! 3 oktober. Das grootste outdoor Oktoberfest. Festival von Belgien mit Gebrüders Co. 5 Stages, Kermis und 4 Party.
7: Tickets oktoberfestwebelgem.be.

0: Deze week is er dus de finale van Topstudent 2026. Maar Brian, jij wilde ook iets doen voor de leerkracht.
1: Word Topstudent 2026.
2: Jazeker, want allee, al die studenten, allemaal heel tof. En iedereen kent wel een student. En iedereen gunt elkaar een kotfeest. Zeer zeker, absoluut. Maar er zijn natuurlijk ook een hele grote groep mensen die geen student zijn. Of die geen kot meer hebben. Of wat dan ook. En daarom dacht ik... Weet je wat, laat mij iets regelen. En ik heb dat ook gedaan. In Wellebroek is er dit weekend de Nacht van de Leerkracht.
0: De Nacht van de Leerkracht, dat klinkt... is dat met jezelf zoals de begrotingsonderhandelingen?
2: Nee, dat is leuk.
0: Ah, oké, goed.
2: Nee, dat is, ik snap die link niet helemaal, maar...
0: Dat is ook onder s'nachts dat ze dat doen?
2: Nee. Dat is een stevig feestje in Willy's Moustache. Dat is een hele toffe discotheek in Willebroek. Je vindt me daar wel eens goed toegeven, ja. En ik mag daar 5 duo-tickets voor weggeven.
0: Dat is leuk.
2: Dat is absoluut leuk. Nu vrijdag, 2 oktober, is het feestje te doen. Om 8 uur begint het spel. En als je er wil bij zijn, dan mag je van mij.
0: En wat moet je daarvoor doen dan?
2: Ah, wel, geen studentenfail of zo doorsturen. Nee, ik hou het allemaal heel gemakkelijk. Gewoon even, ik wil in de Top Radio BM.
0: Gewoon ik wil.
2: Ja.
0: Dat is makkelijk. Ja, dat is echt makkelijk.
2: Voilà. Dus als jij zin hebt in een stevig feestje op de Nacht van de Leerkracht, nu vrijdag, 2 oktober, in Willy's Moustache, dan stuur je nu... Ik wil naar de Top Radio BE-app. Met een beetje geluk stuur ik je ernaartoe. Of sturen wij jou daar naartoe.
0: Ja, ik wil.
2: Ja, wilt je?
0: Ja. Nou,

0: is gegeerd hoor, die duo-tickets voor de nacht van de leerkracht vrijdag in Willy's Moustache in Willebroek.
1: Ik snap het, ja, tuurlijk.
0: De Top Radio B-app is werkelijk ontploft, vind ik leuk. Kenny, Tom, Cindy, Gregory en Christophe, proficiat. We gaan jullie nog een berichtje sturen en dan wordt dat duo-ticket jouw richting uitgestuurd.
1: Vanavond trouwens bij Bram en Thibaut gaan ze verder met de kiezen van de finalisten van Topstudent 2026. Ze hebben al een kleine tip van de sluier aan mij verteld over wie vanavond de finalist wordt. Kan je alvast vertellen, dat is redelijk straf. Een gênant studentenverhaal.
0: Ja?
1: Ja, het is de moeite.
0: Gênanter dan jij in je onderbroek?
1: Zeker, wacht. Ja, ja, we gaan verder. Bibi Rexha is dit. Sad Girls zijn met onderbroek ook aan in de ochtend van Top.
0: Dat is jammer. Ja.

0: topstudent maakt van alles mee. Met een kater in de les zitten. Je hond die je cursus verslindt. Of een iets te persoonlijke foto in de verkeerde WhatsApp-groep zetten. Wat is jouw ultieme studentenfail? Stuur jouw gênante verhaal nu door via topradio.be of de Topradio BE-app. Word topstudent 2026 en win een kotfeest voor jou en je vrienden. Top. We make you move. We make you move. Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
1: 8 uur, nieuws krijg je van Thomas.
2: Goedemorgen. Toch nog twijfels over het Vlaamse begrotingsakkoord. Vooruit klaagt aan dat er een fout in de tabellen staat. Daardoor zou er veel minder geld naar welzijn gaan. Dat is een bevoegdheid van Vooruit-minister Genee, politiek journalist Karel Latré.
3: Het gaat om de budgetten voor welzijn. Bij de regeringsvorming is afgesproken dat de Partij Vooruit daar 1,1 miljard euro extra budget zou voor krijgen. Dat zou teruggebracht worden naar 800 miljoen. En daarop zou nog 150 miljoen euro komen voor extra lonen in de zorgsector. Net op die cijfers, daarover is er nog discussie.
2: Zowel minister-president Diependalen als minister van Begroting Weitz, allebei van N-VA, geven de fout toe en beloven om die zo snel mogelijk recht te zetten. Straks om 10 uur komt de Vlaamse regering opnieuw samen. Deze namiddag trekt Diependalen dan naar het Vlaams parlement voor zijn uitgestelde septemberverklaring. Er is al een en ander bekend over het akkoord. De Vlaamse regering bespaart ruim 3 miljard tegen 2029. Onder meer wie een kind krijgt of een huis wil kopen, gaat dat voelen. Maar de overheid bespaart ook serieus op zichzelf. Politiek journaliste Isolde van den Einde. En dat brengt 17 miljoen euro op. De lijn krijgt 25 miljoen minder dan gepland en kleine bedrijven 43 miljoen minder voor opleidingen. Daarnaast trekt de regering dus wel 150 miljoen uit voor hogere lonen in de zorg. De hulplijn Stop It Now heeft dubbel zoveel oproepen binnengekregen na de start van de docureeks Het Bestaat op Streams. Daarin getuigen zowel slachtoffers als daders van seksueel misbruik. Onder hen ex-radiopresentator Sven Pichal. Bij Stop It Now kan je terecht als je je zorgen maakt over seksuele gevoelens en gedrag tegenover minderjarigen, bij jezelf of bij anderen. Een opvallende sponsordeal van de Nationale Loterij. Dat geeft financiële steun aan een pornofilmfestival in Brussel. Dat schrijft het Nieuwsblad. De oppositie stelt zich daar vragen bij, maar bevoegd minister Jan Bon ziet geen probleem. Volgens hem past de steun perfect binnen het subsidieplan en moet de loterij inclusie en diversiteit steunen. Amerikaans president Trump heeft een akkoord ondertekend met de belangrijkste topmannen uit de AI-sector. Daarin staan regels over hoe ze AI veilig kunnen ontwikkelen in de toekomst. De bedrijven gaan vooral elkaar controleren. Trump noemt het akkoord de grondwet voor de artificiële intelligentie. En onze jonge rode duivels staan dicht bij een ticket voor het EK. Ze wonnen gisteravond hun voorlaatste kwalificatiewedstrijd met 1-0 tegen Wales en blijven leider in hun groep. Volgende week dinsdag spelen de jonge duivels tegen de eerste achtervolger, dat is Denemarken. De groepswinnaar die gaat rechtstreeks naar het EK, net als de beste tweede van alle groepen. De andere tweedes die spelen barrages. De dag begint nog zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust en vallen er buien, maxima rond 27 graden in het binnenland. Morgen opklaringen en droger, 20 graden dan. Vanaf vrijdag vrij zonnig weer en opnieuw 20 graden.
4: 4 plaatsen op dit moment waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat er richting Antwerpen op de E313. Een half uur vertragen tussen Masshoven en Antwerpen-Oost. We hebben er ook file rijden op de A12. Een 20-tal minuten vanaf Boom. Op de bindering rond Brussel 20 minuten file tussen Expo en Machelen. En tot slot op de E19 richting Brussel ook een kwartier tussen Zemst en Machelen.
0: Dit is Top. De Ochtendclub. Brian en Louis.
4: Ja, het meest opvallende nieuws uit de top-headlines was zonder twijfel toch dat we met de Nationale Loterij dat filmfestival sponsoren, niet?
5: Ja, filmfestival. Porno-filmfestival.
4: Ja, maar ja,
5: dat is een
4: goed
5: groot verschil. Ja. Dat zijn iets meer sterke zitters.

0: قالوا تيتيو بورنو
1: Zo werkt het niet.
0: Ja, maar ja, daarnet in Top Headlines nieuws over onze nationale loterij die een pornofilmfestival sponsort in Brussel, voor mocht je niet weten wat dat exact is. Vraag het eens aan de mama en papa, ze leggen het met plezier uit.
2: Ja, ik wou het ook uitleggen, dus ik wou wat meer informatie opzoeken hier op de pc in de studio, maar ik ga eerlijk zijn, ik raak er niet op de website.
0: Neem maar dan.
2: Die is geblokkeerd.
0: Misschien beter. We've lost
2: dancing. Aan de collega's die nog komen vandaag...
0: Zoek het eens even.
2: Ja. Die geschiedenis is niet van mij, dat is van iemand anders.
0: En ik ken er een paar die dat

through this, what comes next will be marvelous.

0: Wat vind jij zelf een heel vieze beesten?
1: Oei.
2: De Ochtendclub.
1: Goh, dan denk ik dat toch zo wat spinnen of alles wat vliegt in de buurt gaat komen, denk ik.
0: Nog andere zaken? Iets met een staart?
1: Met een staart?
0: Ja, zo'n vieze...
1: Ah, ratten!
0: Ja.
1: Ja, is dat het punt?
0: Ja, daar wil ik hier naartoe gaan.
1: Waarom?
0: Blijkbaar zitten we met een rattenplaag in Vlaanderen.
1: Oei!
0: Ja.
1: Vertel.
0: De afgelopen jaren, en vooral door de droogte van deze zomer, zitten er meer en meer ratten die ook naar de stad komen, omdat er gewoon geen water genoeg is, ja, op het land. Waardoor er meer en meer ratten zijn, ook ratten echt met rattenplagen zitten in de steden.
1: Zot.
0: Ja. Heb je nog nooit gemerkt?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee.
0: Ik ga eerlijk zijn, ik heb het wel al gehad dat ik ergens door het park liep, door de stad. En plots zie ik dan zo in een struikje zo nog snel zo'n staartje wegduiken.
1: Stop, stop, stop,
0: ik vind dat verschrikkelijk.
1: Staartje, maar dat
0: ja,
1: is...
0: Ja, zeg maar staart. Ja.
1: Ja, ik vind dat bij mij ook... Waar ik woon, daarachter is zo'n beetje een wandelpad, zeg maar. En ik ga daar regelmatig wandelen en dan bougeert er van alles in die struiken.
0: Ja, ratten, hè?
1: Ja, en voilà, dat ga ik dus nu ook in mijn hoofd hebben. Ah, wat vieze. Ah, ik moet het niet weten, ratten vind
0: nee,
1: ik
0: ook niet.
1: Ja. Laat eens weten hoe jij daarover kijkt. Vind jij ratten leuk of niet?
0: Nee,
1: zou het iemand zijn? Ik weet het niet. Kom maar door.

0: Nu ook in je Maxizo-winkel.
1: Hallo!
0: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: In het leven is het altijd een deadlines halen, een kids ophalen, een zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
5: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
6: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
7: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
8: Bell & Bo.
9: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
10: De Kinepolis Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.
11: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
12: Xina.
11: Info in je winkel of op xina.be.

0: Leon, toch geen rattenplaag zeker?
1: De Ochtendclub. Brian en Louis.
2: Ja, we zitten blijkbaar met een echte rattenplaag in Vlaanderen en dan vooral in de steden. De stad Brussel investeerde zo al 100.000 euro aan de bestrijding van de beestjes en hebben er op die manier ook al meer dan 1.000 gevangen. Maar het is dweilen met de kraan open, zeggen ze, want er blijven er gewoon bij komen. Het is vooral door etensresten en afval dat blijft liggen dat er extra ratten bij komen.
0: Ja, ik zag Hanna een bericht sturen in de Topradio B-app. Ah, ik vind het verschrikkelijk. Er komen eigenlijk alsmaar ratten bij. Wij hebben er bijna dagelijks in onze vallen zitten. En de toppen, die zijn dan niet bang, hè, als er plastic buiten staat of zo. Nee, die eten die brikken melk en al gewoon helemaal op. Er blijft niks van over.
2: Er zijn ook luisteraars die een andere oplossing hebben. Svensson stuurt door. Gewoon wat bakken met paprika en ajuintje daarbij. En dan is er een muskusrat. Lekker.
0: Ja, maar ik ga doen alsof ik
2: dat
0: dan
2: niet hoor. Dat vind ik niet zo smakelijk.
0: Nee, dat vind ik nu niet zo. Justine, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Brian en Louis.
0: Hey, zeg, jullie hebben ook iets meegemaakt. Vertel eens.
3: Ja, dus ik kwam thuis van het werk en ik zag daar iets zitten op de oprit en het was dus een rat. En die rat was echt al zo aan het doodgaan.
2: Oei.
3: Want het had sowieso vergif gegeten. En ik vond dat vies, maar ik wou dat ook natuurlijk niet aanraken. Dus ik heb gewoon met mijn voet die rat een beetje in de struiken gedaan, zodat ik ze niet meer zag.
2: Voilà, uit het zicht is het probleem opgelost.
0: Opgelost, ik zie het niet meer, voilà.
3: Die ligt daar sowieso nog helemaal verrot, maar ik ga niet meer kijken, ze ernaar.
2: Ja, maar ik zou misschien toch nog een keer kijken, Justine, want ik heb eventjes opgezocht. Kunnen dode ratten ook andere ratten aantrekken? Het antwoord is, naarmate de dode rat begint te rotten, wat het geval is, zeg je net, komt er een sterke geur vrij wat andere ratten aantrekt.
3: Oei.
2: Oei.
3: Oké.
0: Okay. Ja. Werk aan de winkel. Dat is, en ik zou het niet met uw voet doen.
3: Als je tijd komt, nog eens kijken.
0: Ja, dat is goed. Succes, Justine.
3: Ja, merci.

0: No.
1: De prijs voor de strafste luisteraar, dat wilde ik zeggen als ik de kans kreeg van Brian. Maar goed,
2: sorry.
1: Bij deze opgelost. Die gaat volgens mij naar Diego. Die stuurt een foto door van een rat dat hij thuis heeft gevangen. Het is echt zo met zo'n koekendoosje. Allee, zo van bij de koffie.
2: Ja, van die crumblewafeltjes. Dat is zo echt zo heel, eigenlijk een redelijk klein doosje zo.
1: Ja, maar ik vind dat straf dat hij dat gewoon vangt in huis en dan hopla.
2: Ja. Peter, als ik dat wist nu, zie stilzitten op die foto, dan ziet er dat eigenlijk nog redelijk schattig uit. Maar...
1: ja, maar de staart staat er niet op. Dat is het.
2: Ja, klopt. De staart. Ja, het is ook zo. Klopt. Ja.
1: Ondertussen 3 plaatsen onderweg waar je meer dan 20 minuten verliest. Op de bindering rond Brussel een half uur extra tussen Expo en Machelen. Richting Antwerpen op de E313-25 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En ook richting Antwerpen op de E17, 20 minuten file tussen Antwerpen-West en Haastdonk.
2: Maar ze het daarna ook gaan loslaten gewoon in het land. Zo, dus karma restored, zegt hij dan.
1: Dat is straf, ik zit echt nooit durven.
2: Ja, pluspunten voor Diego.
3: Ontdek echt vakmanschap bij Verandas van der Bouwheden tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
4: Is het een vliegtuig? Is het een boom?
5: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
6: Okay. Op, alles is op.
5: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
6: Oké,
5: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
7: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
9: Go Yellow!
10: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
11: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
12: Iedereen gelukkig.
11: Enkel in de winkels van
13: Leonidas.
11: Voorwaarden op leonidas.com.
14: Dit is...
15: We make you move.
16: De Ochtendclub. Brian en Louis.
17: Tot

0: LSO, One Republic and In Your Eyes. En dat komt goed uit, Louis, want ik zie in uw ogen dat je fier bent.
1: Ja, toch wel, ja.
2: The Missing Link.
1: Ja, want elke maand maken we een nieuwe website, omdat we vinden, er bestaan al heel wat websites online, maar toch ontbreken er nog enkele. Een website waar we deze maand aan bezig zijn, is een soort online rage room die we zelf gemaakt hebben met behulp van Macaulay AI. En in die rage room kan je gewoon al je frustraties kwijt.
0: Handig. Ja, absoluut. Leuk.
1: Klopt. We waren nog steeds op zoek naar suggesties, wat we kunnen toevoegen eventueel, zaken die we moeten aanpassen. En Larissa, die had iets doorgestuurd en ik denk dat het een heel goed idee is wat ze heeft doorgestuurd. Dus misschien moeten we haar zo meteen gewoon eventjes bellen.
0: Ah ja, dat is misschien inderdaad een tof idee. Doen we zo meteen. Naar Felix Jane en Ray Dalton.

dure brandstofprijzen ook de? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts €23.290. Kia Begin in Oostende en Brugge. Of begin.be.

0: fundament. Remix is the one.
1: The one voor kwaliteit.
0: Remix recycleert.
1: Circulariteit. Laten brengen of komen halen. Remix is uw mengcentrale.
0: Remix in de Filierstreef in Deinze en op remix-beton.be.
2: Dit is een Infinity Tea. De match tussen jou en je ambitie.
3: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
4: Zeg, Jokke, jij stapt precies minder aan een afpomp.
5: Ga zo wakker, ja.
6: Ik heb mijn auto laten optimaliseren bij BR Performance. Meer trekkracht, minder verbruik. En dat voelde ruddy.
2: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
7: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
8: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
7: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
8: Sun wiener?
7: Sun Systems.
9: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
8: Ja, chique ding is dat, hè.
7: Sun Systems. Ja, hallo maat.
10: Start het najaar goed.
11: Tijdens het koopweekend van 2 tot en met 5 oktober wordt Brugge de place to be voor shoppers.
10: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
11: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.

0: Hallo, met Larissa.
1: Hey, Larissa, met Brian en Louis van Top.
0: Hallo.
2: Hallo.
1: Zeg, wij zagen jouw berichtje binnenkomen in de app in verband met de Rage Room.
0: Ja.
1: Welk idee had jij juist?
0: Mijn idee was om een foto van mijn ex in de Rage Room te plaatsen.
3: Hey, Larissa, heb je nodig om wat extra frustraties te uiten of zo, op die manier?
0: Ja, dat zou heel veel helpen eigenlijk. Ja. Er af en toe iets naar zijn hoofd te gooien, weliswaar een foto, maar...
3: Ja, ik snap het, dat kan opluchten natuurlijk.
1: Weet je wat, misschien is het een goed idee om de foto inwisselbaar te maken. Dus dat je dan zo eigenlijk elke keer de foto van je ex kunt uploaden. En stel, hè, uw huidig lief zou uw ex worden, dan kunnen zij een foto pakken. Ik zeg maar iets.
0: Ja, mag eigenlijk wel de foto van mijn ex blijven.
1: Ja, ik denk vooruit, hè, dat snap je.
3: Ik denk dat het wel mogelijk moet zijn om daar iets in te bouwen in onze Rage Room, waarbij dat we een soort foto, misschien aanpasbaar per luisteraar, kunnen verwerken om je eventjes volledig te kunnen afreageren. Ik denk dat dat haalbaar moet zijn.
0: Ja, dat zou top zijn.
1: Ik vind dat een goed idee. Larissa, merci, hè.
0: Ja, dat is goed. Dank u.
3: Doei.

0: Ik vind dat je nu wel al heel lang zo properkes op je toetsenbord aan het klikken.
1: De missing link.
0: Ja, ik weet het niet.
2: Ja, dat is het voordeel. Ik moet zelf niet programmeren. Ik kan het gewoon vragen aan Macaulay AI om die aanpassing te maken. En op die manier komt dat dan ook erbij op die website. Ik heb het eventjes getest. Dus Larissa wilde iets waarbij dat je een specifieke frustratie kon uiten tegenover iemand of iets.
0: Haar ex, ja.
2: Ja, zij had het over haar ex, maar dat kan even goed, ik zeg nu maar iets, die rat zijn die op je oprit zat en dat je denkt van, oh, die moet weg.
0: Een baas.
2: Kan ook.
0: Kan ook. Kan perfect. Alles kan, ja, tuurlijk.
2: Dus ik heb eventjes een nieuwe kamer gemaakt in onze Rage Room die de persoonlijke frustratie, die benoemt eigenlijk. Je kan dan een foto uploaden van iets wat je frustreert. Bijvoorbeeld, ik heb deze ochtend mijn kleine teen gestoten tegen een kastje in onze living.
0: Ja.
2: En ik dacht, ik ga die foto gewoon uploaden. En dan zie je die in een kadertje staan en dan kan je erop slaan, jong. En dan... Oh. Oh. Gaat die kapot en kapot en nog kapot. Ja. En dan is het helemaal kapot, natuurlijk.
0: Ja.
2: Het lucht wel op.
0: Ja, als je evenveel frustratie hebt, dan Louis, toprageroom.be. Daar kan je voor terecht om die even uit te gaan.

0: Er komt ondertussen ook reactie op onze Rage Room. Die staat vanaf nu officieel online onder toprageroom.be. Yannick die stuurt, is er het optie om een oud werk te gebruiken in de Rage Room? Yannick, dat kan perfect. Gewoon eventjes een foto uploaden van je oude werkomgeving en dan kan je even al je frustraties kwijt. En ook Christophe stuurt door, misschien gaat een van jullie exen wel een foto van jullie uploaden. Kan perfect, Christophe. Mag ook. Als op die manier alle frustraties weg zijn, dan is dat ideaal voor ons.
1: Morgen in de Ochtendclub.
2: Ja, morgen gaan we weer onze vocabulaire een beetje aanscherpen, onze woordenschat uitbreiden met het donderdagse dialectje. Dus als jij nu een woord hebt uit jouw eigen dialect waarvan jij denkt dat we het nooit gaan kunnen raden, kom maar door in de Topradio BE-app. Dan kunnen we het morgen misschien wel behandelen. Onderweg naar 9 met de top headlines. En daarna Alexander, die zorgt voor een fantastische woensdagvoormiddag. Dit is Lady Gaga.

0: DAB+ en de Topradio BE-app.
1: 9 uur top headlines met Thomas.
2: Goedemorgen. CD&V wil euthanasie bij dementie altijd mogelijk maken. Dus niet meer alleen als je er nog zelf bewust voor kan kiezen, maar ook als je dat niet meer zelf kan. Toch als je vooraf een wilsbeschikking stelt. Dat zegt voorzitter Sammy Medi.
3: Dat betekent dus dat je niet langer te vroeg zou moeten sterven, omdat het anders te laat is. Wanneer dat mensen ouder worden, moeten we daar ook mee omgaan. Het is belangrijk dat mensen heel duidelijk aangeven wat de precieze voorwaarden zijn, wanneer dat zij van mening zijn dat hun leven niet meer menswaardig is. En dan moet daar ook respect voor zijn.
2: Het voorstel van CD&V is opmerkelijk, want de voorbije jaren was de partij altijd streng voor euthanasie. Medi hoopt alles nog dit jaar goedgekeurd te krijgen. De Vlaamse regering komt straks opnieuw samen om de plooien over de begroting glad te strijken. Minister-president Diependalen kondigde gisteravond een akkoord aan, maar later op de avond kwam Vooruit daarop terug. Door een fout in de tabellen, waardoor Vooruit-minister Genee een pak minder geld zou krijgen voor welzijn. Diependalen geeft de fout toe en gaat het rechtzetten, zegt hij. Op het assiseproces in Brugge tegen Chris van Haverbeke komen vandaag de laatste getuigen aan het woord. De man staat er terecht voor de moord op zijn twee dochters in Waardamme. Journalist Klaas Daneel is daar.
4: Zo meteen komt eerst de directeur getuigen waar Maud en Ona les volgden. En dan later deze voormiddag is het de beurt aan twee medegedetineerden van Chris van Haverbeke. Hij zou aan hen gevraagd hebben om buiten de gevangenismuren een huurmoordenaar te zoeken om zijn ex-vrouw te doden. En hij gaf ook een foto mee van zijn ex-vrouw.
2: Vanaf morgen beginnen de pleidooien. Vrijdag verwachten we de uitspraak. Van Haverbeke riskeert levenslang. De hulplijn Stop It Now heeft dubbel zoveel oproepen binnengekregen na de start van de docureeks Het Bestaat op streams. Daarin getuigen zowel slachtoffers als daders van seksueel kindermisbruik. Onder hen ex-radiopresentator Sven Pichal. Bij Stop It Now kan je terecht als je je zorgen maakt over seksuele gevoelens en gedrag tegenover minderjarigen, bij jezelf of bij anderen. Amerikaans president Trump heeft een akkoord ondertekend met de belangrijkste topmannen uit de AI-sector. Daarin staan regels over hoe ze AI veilig kunnen ontwikkelen in de toekomst. De bedrijven gaan vooral elkaar controleren. Trump noemt het akkoord de grondwet voor de artificiële intelligentie. En Alexander Bloks is meteen uitgeschakeld op het tennistoernooi in Tokio. Bloks verloor in de eerste ronde van de Monegasque Vachereau de nummer 18 van de wereld in twee sets, 2 keer 7-6. Bloks is 28ste op die ranglijst. Vanuit het westen neemt de bewolking traag toe met regen. In het oosten blijft het dus nog een tijdje zonnig, maxima in het binnenland rond 25 graden. Morgen keert de regen terug vanuit het oosten, 20 graden dan. Vanaf vrijdag af en toe zon, droger en ook 20 graden.
1: Een hele goede morgen. Ik heb nog 4 files van een kwartier of langer en ik begin waar je het langst moet aanschuiven. Dat is op de Brusselse binnenring, dik 20 minuten extra tussen Expo en Machelen-Woluwelaan. Op de A12 van Boom naar Antwerpen een kwartier extra vanaf Boom. E313 dan van Lummen naar Antwerpen een kwartier erbij tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En tot slot op de E17 van Sint-Niklaas naar Antwerpen ook nog een kwartier extra tussen Haasdonk en Antwerpen-West.
0: Dit is Top! Alexander Balkens.
1: We zitten met een Indian Summer en dat merk je niet alleen aan de temperatuur, maar ook aan de muziek tijdens je werkdag met Another en 54 Ultra.

Eerste complimenten voor die online rage room van Brian en Louis komen al binnen in de Top Radio BE-app. Een hele goede morgen, vrienden. Het is woensdag. Dat betekent maar één ding. De start van het komende weekend is dichterbij dan de start van het vorige weekend. Als dat geen positieve boodschap is om mee aan die werkdag te beginnen. Die is trouwens ook zeer goed gevuld met extra veel zonnige muziek. Zometeen Gordo en Ranier Zonneveld na Calvin Harris en Tom Grennan.

0: Loco, wordt jouw woensdag eigenlijk? Is dat gewoon werken, 9 to 5? Of vul je die woensdag met iets totaal anders op? Je mag het mij gerust even laten weten in de Top Radio BE-app. En stuur er gerust ook een foto bij van jouw uitzicht op dit moment. Onderweg in de playlist van Top Muziek van Daft Punk en ook Kygo.
1: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
2: Van plastic, metaal of drankkarton.
1: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
3: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
5: Harta, harta, voeten.
6: Voel uw kat haar zalig zachte vacht.
7: Ai, poesje.
6: Voelt hoe een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
7: Ah, poesje.
6: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
7: Een stoute kaart.
6: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend.
5: Horta, Horta.
6: Compleet zot van tuin en dier.
8: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
9: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
10: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
9: Nee, schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met puur en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
10: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
9: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
11: It's a Sunweb holiday.
12: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.

0: zondagavond naar Antwerpen, deze Maupi. Je krijgt hem met zijn nieuwste Just A Little Bit More. Zometeen de nummer 1 in de Top Hit 40. Maar eerst nog twee plekken waar je meer dan een kwartier verliest op onze Vlaamse snelwegen. Dat is op de kleine ring rond Brussel. 20 minuten extra tussen de Annie Cordie-tunnel en de Madou-tunnel. Dat komt daardoor een defect voertuig. En op de Brusselse binnenring ook nog 20 minuten extra tussen Expo en Vilvoorde Koningslo.
1: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
2: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
3: Voilà, ze. Ons huis is verzekerd.
2: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
4: Zeg, schat.
3: Ja?
4: Die badkamer, daar is een lek geweest.
3: Oei.
4: Dat is een zwembad. Wat nu?
3: Oh, ik bel direct de makelaar.
2: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
5: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.

0: Student 2026.
1: Nu vrijdag kennen we de locatie van het legendarische kotfeest dat we gaan organiseren om het academiejaar goed mee af te trappen natuurlijk. Dan komen de vier finalisten van Topstudent 2026 naar hier tussen 4 en 6 bij Wouter in de Partyroom XL. Bram en Thibaut zijn die finalisten deze week aan het selecteren. Ze gaan door al die verhalen die binnenkomen op topradio.be en kiezen daar de leukste uit. Maandag hebben ze een eerste finalist bekendgemaakt. Dat was toen luisteraar Charles. En gisteren was het aan Fleur met haar gênante studentenverhaal. En dat is eigenlijk al gebeurd, nog voor ze goed en wel student was. Ze was op een kennismakingsbezoek bij een potentiële verhuurder van een kot. En de student die dat kot, die kamer op dat moment huurde, zou daar ook aanwezig zijn om de deur open te maken.
2: Maar dat gebeurde niet. Dus de godpaas die dacht dat zij niet aanwezig waren. En zij maakte de deur open en wij lopen gewoon naar binnen, niks aan de hand. Want ja, wij hoorden niks. En we staan zo in het living gedeelte, om het zo te noemen. En opeens zag ik mensen. En ik kijk omhoog en ik dacht, oh, ja, hier moet ik niet zijn. Het leek alsof de mensen boven dus het bed aan het opmaken waren, maar dat was niet.
3: Ah, wacht. Ze waren bezig met...
2: Ja.
1: Belangrijke tip dus, niet je bed opmaken als de kotbaas op bezoek komt. We hebben ook een tweede finaliste voor Topstudent 2026. En vanavond selecteren we een derde.

0: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
1: De Raamfabriek.
0: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
1: De Raamfabriek.
0: Ja, we hebben een winnaar.
2: De Raamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
3: Ik raag dan niet om u, hè.
4: Schat, ik had al dus kies gezegd. Kijk de keer bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
3: Goosses, mijn geen op nee.
4: Het moet weer al juist zien, hè.
3: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op 102 heftrucks.
4: Dat kan je niet voor sukkel, hè.
3: Goosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.

0: I won't show you how the world is big and beautiful.
1: De toon is gezet met dat gênante studentenverhaal van luisteraar Fleur. Ze is de tweede finaliste voor Topstudent 2026. En vanavond leer je finalist nummer 3 kennen bij Bram en Thibaut. Ik ben nu al heel benieuwd om dat gênante studentenverhaal te horen. En vrijdag is er dan de grote finale bij Wouter tussen 4 en 6. Dan weten we wie de lucky star is.

0: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
1: Zo simpel kan het zijn.
2: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
3: 10 uur Top Headlines met Thomas.
4: Goedemorgen. Opnieuw een ontploffing in Antwerpen. Deze keer was een huis in de wijk Luchtbal het doelwit. Je hoort Kim Bastiaans van de politie. Het is al de vierde explosie in Antwerpen in anderhalve week tijd. CD&V wil euthanasie bij dementie altijd mogelijk maken. Dus niet meer alleen als je er zelf nog bewust voor kan kiezen. Maar ook als je dat niet meer kan. Je moet dan wel vooraf een wilsbeschikking opstellen. Dat zegt CD&V-voorzitter Sammy Meri. Het voorstel is opmerkelijk, want de partij was de voorbije jaren altijd streng over euthanasie.
5: Als een partij die het leven menswaardig vindt, moet je er ook voor zorgen dat het einde van het leven menswaardig is. Wanneer dat mensen ouder worden, moeten we daar ook mee omgaan. En uiteraard moet je dat doen op een respectvolle manier, door de familie goed te betrekken, door de artsen een juiste context te geven. Maar deze stap is volgens mij ook vanuit een christendemocratisch perspectief het juiste om te doen.
4: Medi hoopt alles nog dit jaar goedgekeurd te krijgen. En in het zuiden van Frankrijk wordt gewaarschuwd voor overstromingen en veel schade door hevige regen en onweer. De weerdiensten hebben de regio in code rood geplaatst. Er kan 100 mm neerslag vallen in een uur tijd, waardoor het water in de rivieren snel kan stijgen. Vanaf het westen wolken en regen, in het oosten nog lang zon en tot 27 graden. In binnenland is dat rond 24 graden. Morgen vooral in het oosten regen en een graad of 20.
3: Het is 9:55 en ik heb nog één plek waar je 10 minuten verliest op onze Vlaamse snelwegen. Dat is op de binnenring rond Brussel. Je moet daar dus 10 minuten bij tellen tussen Expo en Vilvoorde de Koningslo.
2: Dit is Top. Alexander Balkens.
3: Ik zorg voor de gepaste soundtrack tijdens jouw werkdag met Just Stay en Sam Harper. En eerst dat andere duo Shakira en Burna Boy. Die, die.
2: Top.

ga richting de magische grens van 1000 euro. In de pot van Vollenbak, want die maakt elke avond bij Bram en Thibaut kans op een budget om mee te gaan tanken. Gisterenavond zat er 850 euro aan tankbudget in onze pot, maar Ilse uit As kon niet winnen. Daarom komt er vandaag dus opnieuw geld bij en vanavond spelen we voor 950 euro aan tankbudget. Dat kan van jou zijn als je 5 actualiteitsvragen goed kan beantwoorden binnen de 30 seconden. En dat is moeilijker dan het op het eerste gezicht lijkt. Dus een klein beetje oefening kan nooit kwaad. Het is voor vanavond.

0: Eva Max, Million Dollar Baby, straks terug naar 1995 met Tupac.
1: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
2: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
3: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
2: Zeker, en daarom twee praline doosjes kopen, één doosje met Gia pralines gratis.
3: Oh, met praline, die gouden.
2: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
1: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop twee praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com. Discamania,
4: Mania bij Carrefour. De Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
6: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
5: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
7: Ja, dat was de deur.
6: Ja.
7: En wat nu?
6: Ik bel direct de makelaar.
5: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
8: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
9: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim. Go
10: Yellow! Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
11: Oei, dan moet ik rap zijn.
10: Info op telenet.be.
12: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
13: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
14: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
13: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie Expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
14: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
13: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
15: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel. Xina. Info in je winkel of op xina.be.

Alesso en Hatesmith, I Like It. Maar wat vind je van de nieuwe van Timmy Trumpet? Mogen we die een plek geven in de playlist van Top of niet? Dat bepaal je straks in Hit of Shit.

0: Stefan uit Merchten vindt het heerlijk om deze nog eens terug te horen. Tupac en California Love, we zaten in 1995. Straks Miley Cyrus, maar zonder de Cyrus.
1: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
2: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je, oké?
3: Op, alles is op.
2: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
3: Oké,
2: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
4: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
5: Wat?
4: Hier staat op alle modellen.
5: Ja, ja.
4: En die prijzen, zijn die gecheckt?
5: Absoluut.
4: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
5: Yep.
4: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Leest jij de rest maar.
5: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
3: Ford.
6: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
7: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
8: Voor mij 2 grote met mayonaise.
7: Mm-hmm.
8: En dan ook nog 2...
7: Yee!

0: Was dat alles, meneer?
1: Geef mij ook nog één.
0: Ja, en die twee... Moet dat medaillantjes?
1: Ja, en currysaus.
0: En dat is voor hier op het eten? Of?
1: Nee, het is voor...
2: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
3: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
4: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
3: Op en top professioneel, met de pro van...
5: Profel.
3: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
6: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomenco.com.
7: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
8: Het Slagerfestival, de Disco Fever editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn discobol. Met onder andere Willy Sommers, Christophe, de Romeo's, Yves Segers en Laura Lin. Info en tickets via slagerfestival.be.
9: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar €10. Ren dus snel naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: De Kinepolis Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.
12: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
13: Iedereen gelukkig.
12: Enkel in de winkels van
14: Leonidas.
12: Voorwaarden op leonidas.com.

0: onderweg ergens haar familienaam kwijtgespeeld. Miley van Miley Cyrus, maar dan zonder de Cyrus. Bass Persuades bij Top, de eerste single van op haar nieuwe album.
1: Hit of shit.
0: Timmy Trumpet komt eind oktober ook met een nieuwe plaat. Revelations zal die heten en in aanloop daarnaartoe is hij volop aan het teasen op de socials en ook met muziek. Zijn eerste single van op dat nieuwe album, Chase the Feeling, zit deze week in Hit of Shit. Dus ik wil gewoon van jou weten wat je ervan vindt. Wil je hem nog vaker horen in de playlist van Top of niet? Stuur Hit of Shit in de Top Radio.

0: is de nieuwe track van Timmy Trumpet, Chase the Feeling. Ik zie de mening van Koen uit Tervuren al binnenkomen, maar wat vind jij ervan? Mag hij vaker passeren bij Top of toch liever niet? Met andere woorden, hit of shit, stuur maar door in de Top Radio BE-app. We make you move. Top. We make you
1: move. De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar. In een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
2: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
3: Met z'n allen op stap, maar geen vervoer?
4: Geen zorgen.
3: Met Autoverhuur Meerschaert zit iedereen samen in één minibus. Comfortabel, ruim en snel geregeld.
5: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
6: Schatje, wat doe jij op die ladder?
7: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
8: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
9: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
10: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
11: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jeku bij Begin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jeku Begin. Torhoutse Steenweg in Oostende of begin.be.
12: Geen zittend gat, wel goesting?
13: Slagerij Maartens zoekt enthousiaste mensen voor verkoop en atelier in Sijsele en Brugge.
14: Een afwisselende job in een warme ploeg en goed loon.
13: Vacatures voor flexie, parttime en fulltime.
14: Check maartensbrugge.be. Maartens met AI.
15: Start het najaar goed.
16: Tijdens het koopweekend van 2 tot en met 5 oktober wordt Brugge de place to be voor shoppers.
15: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
17: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
18: Het is weekend van de klant bij Waasland Shopping.
19: Wat lief?
18: Weekend van de klant bij Waasland Shopping op 3 en 4 oktober.
20: Laat je verrassen door onze fashion show op zaterdag of omverblazen door onze windturbine vol prijzen op koopzondag. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.

schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE. Top. We make you move.

0: moet zich allang niet meer bewijzen. Vaste waarde in onze Dance Top 1000. Sigma, Paloma of Faith en Changing. Maar wat vind jij van de nieuwe van Timmy Trumpet? Deze Chase the Feeling zit deze week in Hit of Shit.
1: Hit of Shit.
0: En daardoor mag jij er je mening over geven via de Topradio BE-app, zolang er maar ergens een hit of een shit in je berichtje staat. Juri uit Kortrijk heeft dat gedaan. Hij stuurt: ik vind het een leuke vibe. Hit. Nancy uit Herk de Stad is niet helemaal overtuigd. Niet mijn ding. Shit. Bradley uit Zonnebeke vindt het een leuke plaat. Mogen we zeker vaker draaien. Hit. Dries uit Halle zegt ook: hit mag zeker in jullie playlist. En Silke uit Moerbeke zegt: shit, ik ga het niet erg vinden als de week erop zit. Want dat is inderdaad hoe het gaat. Je hoort die Chase the Feeling van Timmy Trumpet sowieso de hele week nog. Elke ochtend rond 10:40. Jouw mening blijft dan meer dan welkom in de Topradio BE-app. En vrijdagmiddag telt Bart-Jan alle stemmen op in de Top Hit 40.
1: Dit is de Top Tune of the Week.
2: Hugo en David Guetta.

Begin van de zomer zat hij nog in Hit of Shit. En nu is het onze top tune of the week. De nieuwe van Yugal en David Guetta, Shine. Zo zie je maar, zo snel kan het gaan. Misschien ook wel voor die nieuwe van Timmy Trumpet. Chase the Feeling, je hoort hem dus morgen en overmorgen rond 20 voor 11. Jouw mening blijft uiteraard welkom in de Topradio BE-app. Na 11 uur is het aan Koen van der Sloten, want we gaan weer niet zwanzen, maar dansen. Deze

0: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
1: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
2: Dit is Top! In heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
3: Het nieuws van 11 met Delphine.
4: Goedemorgen. Opnieuw een ontploffing in Antwerpen. Deze keer was een huis in de wijk Luchtbal het doelwit. Je hoort Kim Bastiaans van de politie. Het is al de vierde explosie in Antwerpen in anderhalve week tijd. Verschillende energieleveranciers hebben een klacht ingediend tegen iChooser. Dat is de belangrijkste organisator van groepsaankopen in ons land. Dat systeem zelf vindt de sector geen probleem, maar wel dat er gemorreld wordt aan de algemene voorwaarden. Mark van den Bosch van sectorfederatie VEPEG.
5: Leveranciers hebben een aantal wettelijke verplichtingen. Bijvoorbeeld dat je een klant 2 maanden op voorhand moet verwittigen dat zijn contract afloopt en je moet een nieuw contractueel voorstel doen. Maar dat zou niet meer mogelijk zijn met de huidige voorwaarden die iChooser zegt. Dus eigenlijk de voorwaarden van de groepsaankopen moeten afgestemd zijn op de wettelijke verplichtingen die de energieleverancier heeft.
4: En de vroegere leider van terreurgroep Sharia for Belgium, Fouad Belkacem, heeft asiel aangevraagd in ons land. Hij zit al 14 jaar in de gevangenis, maar kan volgend jaar vrijkomen. De rechter nam hem zijn Belgische nationaliteit af, waardoor hij eigenlijk meteen moet terugkeren naar Marokko. Maar Belkacem wil in België blijven. Hij heeft hier ook een vrouw en 3 kinderen. Vanaf het westen wolken en regen, in het oosten nog lang zon en tot 27 graden. In het binnenland is dat rond 24 graden. Morgen vooral in het oosten regen en rond 20 graden.
2: Dit is Top. Niet zwanzen, maar dansen. Koen van der Sloten.
3: Dat klinkt allemaal geweldig op deze woensdagvoormiddag. Welkom bij Top met Last Frequencies. Dit is Live It All.

Je hebt zo een bepaald momentje in deze track van Lost Frequencies dat je denkt van, en nu gaat de fanfare beginnen spelen. Dat was Live It All. 11:05 geworden vandaag op woensdag. Woensdag 30 september 2026. Het is vandaag een speciale dag. Je hebt elke dag wel zo een bepaalde dag. Wel, vandaag is het Dog Separation Awareness Day. Dat is een bewust dag om aandacht te geven aan de paniek en de angst die honden hebben als ze alleen zijn. Want in tekenfilms is dat allemaal heel gezellig. En als de baasjes weg zijn, dan gaan de poppen aan het dansen. Maar in het echt hebben die het moeilijk. Want in het echt zijn die eenzaam, zijn die alleen en wachten die op het moment dat jij thuiskomt. En als jij thuiskomt, is dat wel een mooi momentje. Dan zijn ze blij om je te zien. Eigenlijk alles wat ik zou willen, wat mijn kat doet, maar niet

0: We zitten in 2022 met deze Tom O'Dell en Another Love in de Tiësto remix.
1: De zwans van de dag.
0: Yes, woensdag is het vandaag en opnieuw vandaag moeten we het hebben over de begroting. Want de septemberverklaring, gaat die vandaag nog in september gehouden worden of niet? Dat is een beetje de vraag en het begon eigenlijk allemaal met wat deze ochtend in het nieuws zat.
2: Minister-president Diependalen kondigde gisteravond een akkoord aan, maar later op de avond kwam Vooruit daarop terug. Door een fout in de tabellen.
0: Ja, een foutje in de tabellen. En Ben Weitz, die had die Excel-file waar dus ook die tabellen gemaakt moesten worden. Hij had blijkbaar een foutje gemaakt. Maar je weet hoe dat gaat in Excel. Dat is nooit gemakkelijk met die codes en zo. En er is altijd dan iets dat fout loopt. En Ben Weitz, die had dat dus ook aan de hand. En ze zitten opnieuw samen om te kijken of dat foutje kan worden opgelost. Ik heb breaking news, want ik heb deze ochtend Ben Weitz even kunnen spreken. Want hij heeft dus een foutje gemaakt in de Excel-tabellen. En we zijn te weten gekomen over welk bedrag het gaat.
3: Het is maar 100 euro. Oh, het is maar

0: mevrouw de makelaar. Kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
1: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
2: Immoscoop, man!
1: Een zeer serieuze partij.
0: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
2: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
1: Ja, dat zijn een cape.
0: Ah, een cape?
2: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoop, man!
5: Joehoe!
2: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
5: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
2: Oh my, zalig, merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
6: Bepat.
4: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bepat-inzamelkubus in je brievenbus.
7: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
8: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
9: Luister, ik wil nu niet opschippen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
8: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
9: Maffa.
8: Lidl, dat kan tellen.
10: Ka-ching! Ja, je hoort het goed. Het is ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Ka-ching! Corendon.
11: It's a Sunweb holiday.
12: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

on three burners. En ik probeer mij dat ook visueel voor te stellen. Iemand die in de keuken staat en alle potten op het vuur heeft staan. Alleen niet alle potten, maar toch veel. Koedefeu, zoals dat heet, denk ik, in de keuken. Dat is toch zo? Als je op restaurant zit en het is heel druk, dan zeggen ze toch, het is koedefeu, hè? Ja, ofwel ligt het aan mij, het zou kunnen, hè, maar iemand heeft me dat ooit wijsgemaakt. Goede fun. Enfin, het is woensdag vandaag, het is een beetje bewolkt. Ze hadden het aangekondigd als een mooie dag, maar misschien gaat dit wel helpen. Dit is de Bausa, Lose My

0: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
1: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
3: Gast, wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
4: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet.
5: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
6: Profel.
7: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
8: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
9: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
10: Van plastic, metaal of drankkarton?
9: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
11: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
14: Go Yellow!
15: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
16: Oei, dan moet ik rap zijn.

0: Ja, ja, ze willen het. De liefde samen Dua Lipa en Let's Get Physical.
1: De zwans uit de krant.
0: En het is even geleden dat we Donald Trump gehoord hebben in het nieuws. Nee, dat is een dagelijkse gewoonte. Ik weet het wel. Maar we hebben hem nog niet gehad met de zwans uit de krant. En het is zo dat Donald Trump van alles aan het doen is met AI. Want gisteren heeft hij bepaald dat de naam van AI gaat veranderen. En dat vanaf nu. Misschien moeten we even luisteren wat hij gezegd heeft.
2: Renaming. Artificial intelligence, because it's not artificial. We all agree on that. And we're going to be renaming it superintelligence, officially renaming it. It is an unbelievable feeling in this room. Sort of a feeling of love for our country.
0: Ik moet toegeven, ik zie de beelden erbij. En je ziet eigenlijk een ruimte met Donald Trump. En je ziet er 25 ja-knikkers bij zitten die eigenlijk niks durven zeggen. Dus well, ik moet nu wel zeggen, je moet de beelden ook eens bekijken. Maar goed, vanaf vandaag dus geen AI, maar het is SI.

0: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
1: De Raamfabriek.
0: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
1: De Raamfabriek.
0: Ja, we hebben een winnaar.
2: De Raamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
3: Ja, dames en heren, je hoort het. Er is hier heel wat sfeer op de Ree-Eggermond-tribune. En de vraag die we telkens stellen, laten we een container leveren of gaan we naar het containerpark van Ree-Eggermond? En we zijn vertrokken. De ambiance is fenomenaal. Ongezien. En goal! Goal! Ree-Eggermond blijft de kampioen in afval.
4: Ree-Eggermond, filiersdreven Deinzen. Voor als je wil scoren. Ree-Eggermond.be.
5: Hallo, mijn moeder van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame, als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. En het is maar eens een kamionette dat een geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van moeder van dat ingericht heeft. Ja, maar toeverstok het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Moeder van, wie er maakt je kamionette een zak slimmer.
6: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
5: Modu van. Wie er maakt je dressing? Je kamionette een zak slimmer.
7: BR. Zeg, Sjokke, je bent zo aan het lachen. Gisteren prijs gaat zeker?
8: Nee. Mijn auto is getuned door BR Performance. Meer vermogen, meer rijplezier. Dan is het elke dag prijs, René.
9: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
10: Op zoek naar een job als operator? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tolle ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
11: Amai, ja, schone vallen. Dat is niet de beste openingszin voor bij je lief, maar wel als je bij Bondencentrale Stevens wilt werken. En we zoeken nog volk. De vallenhersteller Poederwaar. Proper werk van een handige mens. Check it out op stevensbonden.be.
12: Dit hoor je op Top Schaamteloos.

0: just in the house, just in the house.
1: Mogen we dit de naam geven van One Hit Wonder? Ik denk het wel, aan deze Cassius 99. En dat was Cassius. Het kan maar zo gemakkelijk zijn. Komen ook spraakberichtjes binnen in Niet Zwansen, maar dansen. Even luisteren.
2: Bonjour, Koen. Het is hier met uw kopij Balthazar.
1: Ah?
2: Stop eens met zwansen over die AI en SI en draai eens een beetje muziek, want ik wil dansen, mijn gedacht.
1: En wel, dansen zal je kunnen doen ook zo meteen tussen 12 en 1, want dan gaan we in de mix de zotste 60 minuten die bestaan. En eigenlijk kan je nu ook al beginnen met dansen. Dit is Peggy Goe.

0: van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
1: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
2: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
3: Het nieuws van 12 met Thomas.
4: Goedemiddag. De Vlaamse regering zit opnieuw samen over de begroting. Gisteravond was er een akkoord, maar vooruit ontdekte een fout in de berekening op welzijn. Minister-president Diependalen gaf dat ook toe en zei dat de cijfers snel aangepast zouden worden. Vandaar dit laatste overleg. Politiek journalist Karel Latré.
5: De Vlaamse ministerraad is begonnen, maar we hebben geen enkele minister gezien. Ze hebben een zij-ingang gebruikt. De verwachting vooraf is dat het wel zou lukken, dat de cijferdiscussie uitgeklaard is op het niveau van kabinet. Cheffen. De vraag is nu of het politiek voor elke partij nu voor eens en voor altijd ook in orde is.
4: Diependalen stelt straks een beleidsplan voor in het Vlaams parlement. De Vlaamse regering heeft ook tijdelijk een gouverneur voor West-Vlaanderen aangeduid. Dat is nodig omdat Karel de Caluwe na 15 jaar met pensioen gaat. Zijn vervanger, voor 4 weken dan toch, dat wordt zijn kabinetchef Koen Essurdiacourt. Intussen zoekt de regering een fulltime vervanger. De naam van CD&V-minister Hilde Krevits gaat al lang rond. Tanken wordt morgen weer een klein beetje duurder. 1 cent voor zowel diesel als benzine. Voor diesel betaal je zo maximaal €2,43. Voor benzine 95 is dat €2,02. Tanken was vandaag pas goedkoper geworden. De vroegere leider van terreurgroep Sharia for Belgium, Fouad Belkacem, heeft asiel aangevraagd in ons land. Hij zit al 14 jaar in de gevangenis, maar kan volgend jaar vrijkomen. Gerechtsjournalist Farouk Özgünes.
6: Fouad Belkacem heeft met Sharia for Belgium een belangrijke rol gespeeld in de radicalisering van jongeren, omdat onder zijn impuls tientallen jonge mensen als strijder naar Syrië zijn vertrokken om zich daar aan te sluiten bij IS of een andere terreurorganisatie.
4: De rechter nam Belkacem zijn Belgische nationaliteit af, waardoor hij eigenlijk meteen moet terugkeren naar Marokko. Maar hij wil in België blijven dus. Minister van Asiel en Migratie Van Bos-Zuid die wil daar niet van weten en zegt dat ze er alles aan zal doen om Belkacem het land uit te krijgen. Een mogelijk steekincident op een passagiersvliegtuig van Dubai naar Tel Aviv in Israël. Volgens Israëlische media heeft de co-piloot de piloot meerdere keren gestoken met een mes. Volgens berichten op sociale media kon een passagier hem overmeesteren. Het vliegtuig maakte uiteindelijk een noodlanding. Volgens een hooggeplaatste Israëlische functionaris is een tweede 9-11 voorkomen. En zijn er aanwijzingen dat de co-piloot het vliegtuig wou laten crashen. De Israëlische veiligheidsdiensten vermoeden dat het een terreuraanslag was. En het gaat hard voor Clouseau. Ook hun tweede concert in het Koning Boudewijnstadion in Brussel is in een mum van tijd uitverkocht. 2 keer 55.000 fans, dus op 4 en op 6 augustus volgend jaar. Benieuwd of ze er dadelijk ook nog een derde show bij doen. Vanmiddag en vanavond meer wolken en regen vanaf het westen bij 24 graden in het binnenland. In het oosten schijnt de zon wat langer en kan het tot 27 graden worden. Morgen vooral in het oosten regen, rond 20 graden dan. Vrijdag en in het weekend soms zon, droog en ook een graad of 20.
2: Dit is Top. Koen van der Sloten. Niet zwansen, maar dansen. Mixed by DJ W. Stop. We make you move.
3: Zometeen kunnen wij beginnen aan niet zwansen, maar dansen. Maar ik zie op dit ogenblik een journalist binnenkomen. Allee jongen, vertel eens. Wat wilde jij weten?
7: Wat ik mij ook nog afvraag.
3: Ja?
7: Er wordt al langer gefluisterd.
3: Ja, gefluisterd. Er wordt van alles gefluisterd over u ook, hè, Pieter-Jan. Mag toch Pieter-Jan zeggen, hè? Wel, Pieter-Jan, stel uw vraag maar.
7: Dat u eigenlijk eent op een overstap naar een...
3: andere zender? Nee, dat is helemaal de bedoeling niet. En weet je wat ze mij hebben ingefluisterd een aantal weken geleden? Dat Criss Cross Amsterdam en Willy William eindelijk eens een liedje gaan maken waar ze niet gaan roepen. Want

0: En dan nu de track die je kan kennen van de videoclip met de zotte mannetjes in Blue Dabadi Dabada. Het lijkt wel alsof ze van een andere planeet kwamen.
1: E.T. van
0: David Guetta.

0: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be. Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina, ja aan je dromen.
1: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
2: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
1: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
3: Oh, dat was de brievenbus van onze buren.
4: Wat nu?
2: Ik bel erop de makelaar.
1: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
5: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
6: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
7: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
6: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia Pralines gratis.
7: Oh, met praline, die gouden.
6: Daar gouden we allemaal van, hè?
5: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
8: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
9: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, dat is volledig grijs.
10: Och, en onze auto staat op de oprit. Oei, dat staat hier vol bomen.
9: Ja.
10: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
9: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
10: Oef, dat is een pak van mijn hart.
9: Ja, ja, oh. Ja, schatje, wat voor.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
11: Het is geen media, media bij Carrefour.
12: De Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
13: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
14: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
13: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
14: Hallo.
13: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
0: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
2: Xina.
0: Info in je winkel of op xina.be.
15: We make you move. Woensdagmiddag niet zwansen, maar dansen op...
16: Top, top.
15: Ja, ja. Top.
16: Top.
17: Wat is dat, top?
15: En wel, dat zijn wij gewoon

0: Oh, stop, stop, stop.
1: Het is nog niet gedaan, hè? Wacht even, begin nu gewoon opnieuw van Bound to... Ja, ba... Bound to be. Voilà, zie je wel dat je het kunt.

0: Joehoe!
1: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
0: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
1: Oh my, zalig, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt.
3: Bebat.
2: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.

0: week de nieuwe Bebad inzamelkubus in je brievenbus.
1: Profel.
2: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
3: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
6: Iedereen gelukkig.
5: Enkel in de winkels van
7: Leonidas.
5: Voorwaarden op leonidas.com.
8: Dit is Top. Koen van der Sloten. Niet zwanzen, maar dansen. Mixed by DJ W.
9: Top. We make you move.
10: Hip, a hip, a hip to the hip.

0: Niet zwansen, maar dansen. Om duimen en vingers vanaf te likken vandaag.
1: First of all...
0: Yes, Madonna.
1: I would like to thank my fingers.
0: Het is een beetje speciaal wat ze zegt, maar we zullen het deze middag door de vingers zien.
2: Niet

0: Winter Tires. Jouw bandenspecialist. Voor zowel auto's, tractoren als vrachtwagens en industriële voertuigen. De mobiele units van Intertires staan 24/7 klaar voor depannage. Intertires.be.
1: Schatje, wat doe jij op die ladder?
2: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
0: Dan doe je beter beroep op Bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
3: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
4: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
5: Ik raag dan niet om uges, hè.
6: Zat katholduskis gezet. Kijk de kip bij Gooses af, trucks en locristi.
5: Gooses, mijn geen op nee.
6: Het moet weer al juist te zien, hè.
5: www.gooseshefdrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op onder tweedehands heftrucks.
6: Dat kan je niet van sukkel, hè.
5: Gooses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
7: Autostuk? Of plots een extra wagen nodig? Geen zorgen. Kies uit het ruime aanbod van Autoverhuur Meerschaert. Comfortabel en betrouwbaar.
8: Bestel in een paar klikken op verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
9: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
10: Die dure brandstofprijzen ook de? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts €23.290. Kia Begin in Oostende en Brugge. Of begin.be.
11: Ga jij in die kleren naar dat feest?
12: Is het niet goed?
11: Nee, we gaan naar Cabano 67 in Oostkamp. Daar vind je direct iets dat perfect past.
13: Cabano 67 heeft de outfit voor de moderne man. Cabano67.be. Real Menswear.
14: Op zoek naar een job als operator of technieker? Ontdek de wereld van Agristo en kom er een patat op geven. Tijdens de Agristo jobdagen op donderdag 1 en zaterdag 3 oktober te Wielsbeke.
15: Achtung, Bevelgem! 3 oktober, das grootste Outdoor-Oktoberfest-Festival von Belgien. Mit Gebrüders Co. 5 Stages, Kermis und viel Party.
16: Tickets oktoberfestwebelgem.be.
17: Het is Weekend van de Klant bij Waasland Shopping.
18: Wat blieft?
17: Weekend van de Klant bij Waasland Shopping op 3 en 4 oktober.
19: Laat je verrassen door onze fashion show op zaterdag of omverblazen door onze windturbine vol prijzen op koopzondag. Waasland Shopping, dat is plezier. Winkelen.
20: Amai, ja, schone vallen. Dat is niet de beste openingszin voor bij je lief. Maar wel als je bij Bandencenter alle stevens wilt werken. En we zoeken nog volk. De vuilnaarstaller poederlaar. Proper werk van een handige mens. Check it out op stevensbanden.be.
21: Sta je nu weer in de file? En ben je je weer te pletter aan het ergeren?
22: Luister.

0: En dan nu in Niets Wansen bij Dansen. Muzikale genieën, waarschijnlijk nog met vettig haar, maar ze weten wat ze doen.
1: Sorry, maar ik vind mijn toon echt ongepast.
0: Nee, het is een compliment, want woensdagmiddag, dat is toch...
2: Frietjes, frietjes!
0: Het zal wel zijn. Nooit gedacht dat ik dit ging mogen aankondigen. De Red Hot Chili Peppers bij Top. Dit is Other Side.

Misschien moeten we gewoon wat lawaai maken op deze woensdagmiddag. Allee, kom aan. En mocht je het nog niet weten,

0: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
1: Het is 1 uur en Thomas heeft nieuws.
2: Goedemiddag. Er is dan toch een akkoord over de Vlaamse begroting. Gisteravond meldde minister-president Diependalen dat ook al, maar vooruit ontdekte achteraf dat er foute cijfers in de tabellen van minister van Begroting Ben Wijd stonden en dat welzijnsminister Genee minder kreeg dan afgesproken. Dat is nu rechtgezet, zegt Wijts.
3: Een begroting maken, vanzelfsprekend, zorgt dat voor heel veel discussie, heel veel drama en heel veel theater. Maar één keer dat stof neerdwarrelt, is het resultaat dat telt en zijn de rekeningen op orde. En we gaan ervoor zorgen dat we niet alleen volgend jaar een begroting in evenwicht hebben, maar ook in 28 en in 29 en de volgende jaren.
2: Een definitief begrotingsakkoord betekent dat Diependalen straks om 2 uur zijn uitgestelde septemberverklaring kan afleggen in het Vlaams parlement. De Vlaamse regering heeft ook een tijdelijke gouverneur voor West-Vlaanderen aangeduid. Dat is nodig omdat Karel de Caluwe na 15 jaar met pensioen gaat. Zijn vervanger, voor 4 weken, wordt zijn kabinetchef Koen Surdiacour. Intussen zoekt de regering een fulltime vervanger. De naam van CD&V-minister Hilke Vits die gaat al een tijdje rond. Tanken wordt morgen weer een klein beetje duurder. 1 cent voor zowel diesel als benzine. Voor diesel betaal je zo maximaal €2,43. Voor benzine 95 is dat €2,02 per liter. Tanken was pas vandaag goedkoper geworden. Minister van Asiel en Migratie van Bos-Zuid wil Fouad Belkacem absoluut het land uit. Ze zegt dat ze er alles aan gaat doen. Belkacem was de vroegere leider van terreurgroep Sharia for Belgium en zit al 14 jaar in de cel. Volgend jaar kan hij vrijkomen. Terreurexpert Farouk Özgünes.
4: Fouad Belkacem heeft met Sharia for Belgium een belangrijke rol gespeeld in de radicalisering van jongeren, omdat onder zijn impuls tientallen jonge mensen als strijder naar Syrië zijn vertrokken om zich daar aan te sluiten bij IS of een andere terreurorganisatie.
2: De rechter nam Belkacem zijn Belgische nationaliteit af, waardoor hij eigenlijk meteen moet terugkeren naar Marokko, maar hij wil dus in België blijven. De Israëlische veiligheidsdiensten zijn een terreuronderzoek gestart na een incident op een passagiersvliegtuig dat onderweg was van Dubai naar Tel Aviv. Oorlogsjournalist Robin Ramakers weet meer. Israël zegt dat een tweede 9-11 vermeden is. Het gaat hard voor Clouseau. Ook hun tweede concert in het Koning Boudewijnstadion in Brussel is in een mum van tijd uitverkocht. 2 keer 55.000 fans, dus op 4 en 6 augustus volgend jaar. Er wordt nu bekeken of er een derde show kan komen. Vanmiddag en vanavond meer wolken en regen vanaf het westen bij 24 graden in het binnenland. In het oosten wat langer zon en tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten regen, 20 graden dan. Vrijdag en in het weekend soms zon, droog en een graad of 20.
1: Eén lange file, E313 richting Antwerpen. Tussen Ranst en Antwerpen-Oost verlies je op dit moment 20 minuten.
0: Dit is Top. Bart-Jan de Prateren.
1: Hier kloppen de tabellen wel. We beginnen aan de tweede helft van de werkweek met Henri PFR. Dit is Sola Sola. Goedemiddag allemaal.

Toen dit een hit was, zag ik Usher in het Sportpaleis. En ik herinner mij nog, hij had een heel speciale microfoon. Die zat niet vast op een grondstatief, maar die hing eigenlijk aan een gigantisch lange kabel die bijna tot in het dak van het Sportpaleis ging. En wat deed hij daarmee? Hij gooide eigenlijk die microfoon over het publiek. En die microfoon kwam, ja, aangezien hij aan een soort van koord hing, kwam die terug. Maar dan moest wel goed getimed worden, want hij moest natuurlijk hem terug in zijn handen hebben om de volgende zin te zingen, na een refrein bijvoorbeeld. Ik vond dat heel spannend, nooit vergeten. Zometeen de spinback terug naar 98.

Vandaag terug naar de vierde week van september 1998. Als derde president in de Amerikaanse geschiedenis werd Bill Clinton onderworpen aan een impeachmentonderzoek dat kon leiden tot zijn afzetting. En dat gebeurde uiteindelijk ook. Hij had natuurlijk een seksuele relatie gehad met Paula Jones en Monica Lewinsky. En dat was niet echt netjes. Hij werd afgezet. Ik moet zeggen, ik zag Bill Clinton onlangs nog op televisie. Voor zijn staat van dienst en zijn leeftijd zag hij er eigenlijk nog behoorlijk goed uit. En TMF Vlaanderen startte zijn uitzendingen in die vierde week van september 1998. We kenden al MTV, maar Vlaanderen kreeg ook zijn eigen presentatoren en programma's met The Music Factory. Het gaf meteen ook een boost aan de Belgische dancemuziek en dat konden ze wel gebruiken natuurlijk. In de hitlijsten luisterden wij naar dit. De McKenzie en Jesse scoorden toen met Falling in Love. Als je deze nog eens wilt terughoren, stuur je nu A via de Topradio BE-app. Of je kan ook voor dit kiezen. Het was Mark van Dalen die deze een beat gaf. Water Verve heette dit. Dit is B. A voor McKenzie en Jesse. B voor Mark van Dalen. Welke wil jij nog eens terughoren? Binnen dit en 10 minuten draai ik die met...

0: stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immos Koopman.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immos Koopman!
4: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
5: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
6: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
5: Zeker, en daarom twee praline doosjes kopen, één doosje met Gia pralines gratis.
6: Oh, met praline, die gouden.
5: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
4: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop twee praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
7: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
8: Hallo.
7: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
8: Ja, ik wil autotechniek studeren.
7: Ah, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
8: Maar ja, tuurlijk. Want dat is goed voor het milieu.
7: Ja.
8: En dan krijg ik misschien wat centjes.
7: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
9: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
10: Het Slagerfestival, de Disco Fever editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn discobol. Met onder andere Willy Sommers, Christophe, De Romeo's, Yves Segers en Laura Lin. Info en tickets via slagerfestival.be.
11: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
12: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
13: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK.
14: Op, alles is op.
13: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
14: Oké,
13: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
15: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
16: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
17: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
16: Nee, schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
17: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
16: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
18: It's a Sunweb holiday.
19: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.

Vandaag keerden we terug naar de vierde week van september 1998 met twee dansplaten waar jij kon uitkiezen. En ik moet zeggen, ik schrok een beetje van de stemming, omdat ik het niet zo uitgesproken verwacht had. Want de winnaar, zeg ik je nu al, wint met 91% van de stemmen. En dat is veel, wetende dat je kon kiezen tussen Mackenzie en Jesse met Falling in Love of Mark van Dalen met Water Verve. Van die tweede sowieso eigenlijk een grotere hit was dan die eerste. Maar het is duidelijk wat jullie betreft Belgische dansmuziek boven. Om het met de woorden van Joris te zeggen, AAA wil ik horen. En hij bedoelde niet de batterijen. Het geeft wel een extra energieboost, denk ik, deze.

0: Een van de nieuwe hits van Top deze week. Ik ben er blij mee. Het is Duits. Glockenbach heet het met Collide. En Callum Scott, dat was de gekende stem die het inzong trouwens. Zometeen Ida Korn nog eens met Let Me Think About It. En we trakteren alweer op een drankje met Another Drink van Marshmallow die eraan komt. Eén lange file, E313 richting Antwerpen. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost verlies je op dit moment een half uur.
1: Het zijn Amazon Prime-deal dagen op.

0: 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
2: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
3: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
2: Absoluut, met de pro van
4: Profel.
2: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
5: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
8: Ixina.
7: Ixina. Ja aan je dromen.
9: Go yellow!
10: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
11: Oei, dan moet ik rap zijn.
10: Info op telenet.be.
11: Joehoe!
12: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
11: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom je helpen met uw verhuis.
12: Amai, zalig, merci.
13: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
14: B-Bad.
13: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelkubus in je brievenbus.
15: De beste volle van maken, dat kan tellen.
16: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel. Eigenlijk wel.
15: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo.
16: Maffa.
15: Lidl, dat kan tellen.
17: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.

0: Fundament. Remix is the one.
1: The one voor kwaliteit.
0: Remix recycleert.
1: Circulariteit. Laten brengen of komen halen. Remix is uw mengcentrale.
0: Remix in de Filierstreef in Deinze en op remix-beton.be.
2: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
3: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
4: Hallo, mijn moeder van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame, als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. En het is maar eens een kamionette dat geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van moeder van dat ingericht heeft. Ja, maar toeverstok het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Moeder van, wie er maakt je kamionette een zak slimmer.
5: VR. Zeg, Sjokke, zit jij nu al terug met je kamionet?
6: Camionet? Een vlamionet. Sinds ik ze platen tunen bij BR Performance, vlieg ik over de A12. En zonder boete zijn er nee.
7: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
2: Moduvan. Wie er maakt je dressing, je camionette, een zak slimmer.

In Amerika sluiten ze een van de strafste rollercoasters ooit gemaakt. Het gaat over de X2 in het Amerikaanse pretpark Six Flags Magic Mountain. En dat ding ging zo hard dat ze nu eigenlijk gewoon genoodzaakt zijn om het te sluiten. Want je zou denken, ja, ze sluiten het omdat die gewoon einde carrière is. Het is versleten en over. Nee, ik zal even de balans meegeven. De afgelopen 20 jaar hebben ze daar 2 overlijdens gekend. Dus 2 mensen die met die rollercoaster overleden zijn. Daar komt het op neer. En meer dan 100 mensen hebben een hersenletsel overgehouden aan die rollercoaster. In Amerika is er ook zo'n beetje de cultuur om bedrijven te gaan voor de rechtbank dagen. En er zijn nu echt advocaten daarop gesprongen die honderden en honderden mensen hebben die allemaal zeggen van ja, kijk, ik heb er dit aan overgehouden, dat is slecht gegaan bij die rollercoaster. Dus ze zijn eigenlijk verplicht om die nu te gaan sluiten, omdat ze anders gewoon veel te veel rechtszaken aan hun been gaan hebben. Wel jammer, want naar het schijnt zou het een ongelooflijke belevenis zijn. Ik moet zeggen, de strafste die ik ooit gedaan heb, en het was goed voor 1 keer, dat was de Tomorrowland bij Plopsaland. Ik kan je zeggen, als je die overleeft, vooral als je omgedraaid wordt, dan heb je het al gemaakt, vind ik. Dat vind ik in ons land alvast de strafste. Misschien heb jij er een andere mening over. Laat het gerust achter bij ons via de Topradio BE-app. Dit is Madonna.

0: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
1: Wat?
0: Hier staat op alle modellen.
1: Ja, ja.
0: En die prijzen, zijn die gecheckt?
1: Absoluut.
0: De Ford Kuga vanaf €24.500.
1: Yep.
0: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
1: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
2: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, graag iets Japandi.
4: Ibiza.
5: Ruim.
4: Ja, niet te groot, hè.
3: Kleurrijk.
4: Ja, met veel beige.
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
6: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
7: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
8: Het is 2:00 en Thomas heeft nieuws.
9: Goedemiddag. Rond deze tijd legt Vlaamse minister-president Diependalen zijn beleidsplannen uit in zijn uitgestelde septemberverklaring in het parlement. Vanmiddag bereikte de Vlaamse regering dan toch een akkoord over de begroting. Dat was gisteravond al gelukt, leek het, maar vooruit vond nog foute cijfers in de tabellen. Dat is nu rechtgetrokken, maar politiek journalist Karel Latré is scherp over de manier waarop dit allemaal gelopen is.
10: Dit soort discussies is iets wat je altijd, in elke omstandigheid, onder elkaar kan regelen. Het feit dat vooruit publiek wil gaan met de kritiek en zegt dat de minister-president geen begrotingsakkoord meer heeft, 2 uur nadat hij dat live op televisie kwam toelichten, dat is ongezien.
9: In verschillende landen is de politie binnengevallen in 100 panden van de motorbende Hells Angels, ook in Limburg, in ons land. Het kaderde allemaal in een groot onderzoek naar criminele organisaties en het witwassen van geld. In totaal werden meer dan 70 mensen opgepakt. In Duitsland is ook bijna €50 miljoen in beslag genomen. En het Amerikaanse leger is volledig vertrokken uit Irak na meer dan 20 jaar. De laatste soldaten zijn weg, net als het materieel. De VS trok Irak in 2003 binnen, eerst om dictator Saddam Hussein weg te krijgen, later door de strijd tegen terreurgroep IS. Officieel is die in Irak al jaren geleden verslagen, maar helemaal weg is IS niet. Nu de Amerikanen vertrokken zijn, viert Irak 4 dagen lang dagen van de soevereiniteit. Vanmiddag en vanavond meer wolken en de regen vanaf het westen bij 24 graden in het binnenland. In het oosten schijnt de zon langer, kan het tot 27 graden worden. En morgen vooral in het oosten regen en rond 20 graden dan.
8: Eén lange file, E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Wommelgem, momenteel een 30 minuten aanschuiven.
7: Dit is Top! Bart-Jan de Prateren.
8: Voor iedereen die een klein woensdagnamiddag dutje aan het doen is, ik heb Chris Brown voor jou. Don't wake me up, ik vrees ervoor.

Zometeen mag de radio een klein beetje harder, want dan spelen we weer Raad de Plaat voor 2 filmtickets. Ik laat jou een grote danshit horen en ik vraag jou titel of artiest alleen. Hoor jij niet alle instrumenten? Dat is de handicap. Tiny Tempa eerst en Sarah Larsson, Girls Like.

0: de plaat.
1: Elke dag rond dit uur vraag ik jou om een song te herkennen en mij de titel en artiest door te sturen. In ruil 2 filmtickets bij Kinepolis Film naar Keuze, Dag naar Keuze. Ook vandaag is dat weer het geval. Geen zang krijg je te horen en ook niet alle instrumenten, maar ik denk het belangrijkste in de song toch wel. Er gaat zeker een belletje rinkelen, maar kan je ook exact zeggen wie het is? Dat is de vraag. Stuur het mij door via de Topradio BE-app. Kort stukje, dit is de opgave. En dat moet volstaan. Titel en artiest via de Topradio BE-app als je kans wil maken op die 2 filmtickets bij Kinepolis. En nu, Stroma.

0: Mania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
2: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
1: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
3: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
2: Bel op onze makelaar.
1: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
4: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
5: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang €10 korting. Meer info op bel-bo.be.
6: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
7: De Kinepolis Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.
8: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
9: Xina.
8: Info in je winkel of op xina.be.

0: Raad de plaat.
1: Ik dacht dat het een makkie was vandaag, maar dat is het blijkbaar niet. Ik laat nog even de opgave horen. Ik vroeg jouw titel en artiest door te sturen via de Top Radio BE-app. Dit moet je proberen herkennen. En ja, daar is veel uitgehaald. Alleen de baslijn blijft over en de beat, maar de zang en de melodie en bijna alles is eruit. Vandaar dat ik ook niet zoveel goede antwoorden heb, maar Jelle uit Kuringen, jij weet wel wie dit is. Vertel.
2: Hallo Bart-Jan, het was de Black Eyed Peas met I Got a Feeling.
1: Dat was hem. Het is wat ze noemen in de song, denk ik, The Bridge. En dat was misschien net iets moeilijker herkenbaar dan het gewone refrein. Maar goed hoor, jij krijgt van mij 2 filmtickets en die mag je opdoen in de Kinepolis bioscopen. Zeg, jij bent vanmiddag alleen met je dochter thuis. Het is woensdagnamiddag. Wat is het favorietste wat zij met jou doet op een woensdagnamiddag? Waar kan zij geen genoeg van krijgen in zo'n papa-dochternamiddag?
2: Spelen in de tuin en een fietstocht te maken, dat doet ze wel graag.
1: Maar kijk, en daar in Hasselt is er groen genoeg om te fietsen, dat weet ik. Leuk, als de regen overblijft, moet je dat zeker doen. Geniet ervan, Jelle, tot de volgende.
2: Dankjewel.

0: Vandaag is de dag dat heel veel mannen weten of ze mee moeten volgend jaar naar Clouseau of niet. Vandaag is de dag dat de voorverkoop gestart is. Ik kan je zeggen, het is al hard gegaan. Ik geef je zo meteen even de balans mee waar ze staan met die voorverkoop. Op de weg is het aanschuiven op de Brusselse kleine ring tussen de Anicordie-tunnel en de Naamse Poorttunnel verlies je een half uur. E313 richting Antwerpen tussen Herentals-West en Wommelgem 20 minuten. En ik eindig op de E19 richting Antwerpen tussen Sint-Job en het Goor en Kleine Bareel, ook daar 20 minuten bij.
1: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
2: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
1: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
3: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
3: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
8: Van plastic, metaal of drankkarton?
3: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
10: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
11: Iedereen gelukkig.
10: Enkel in de winkels van
12: Leonidas.
10: Voorwaarden op leonidas.com.

0: Gisteren kon iedereen met een soort van voorrang al tickets kopen voor de Clouseau-concerten in grote arena, in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Nu, vooraf was er gezegd één concert. Iedereen wist wel dat het niet om één concert ging gaan natuurlijk. Vandaag officieel de verkoop voor iedereen. Je kon vanaf vanmorgen daarvoor intekenen. Ze zaten al snel aan een tweede concert. 4 augustus is het eerste, 6 augustus is het tweede concert. En ook dat is dus ondertussen uitverkocht. Ik ben er bijna zeker van, want dat tweede is op een vrijdag. Dat ze de dag erna, 7 of 8 augustus, nog wel een concert gaan bij inplannen. Dat kan toch bijna niet anders.
1: Ja, oh my god, zo.
0: Ja, ook voor jou, met je kort, fris kapsel.

0: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Schatje, wat doe jij op die ladder?
3: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
4: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers, rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
5: Ik raag dan niet om u, hè.
6: Schat, ik had al dus kies gezegd. Kijk de keer bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
5: Goosses, mijn geen op nee.
6: Het moet weer al juist zien, hè.
5: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hulder tweedehands heftrucks.
6: Dat kan je niet van sukkel, hè.
5: Goosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehands elektrische heftrucks en nog veel meer.
7: Bestelwagen nodig voor werk of verhuis? Geen zorgen. Bij Autoverhuur Meerschaert vind je meteen de juiste bestelwagen. Praktisch, flexibel en betrouwbaar.
8: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
9: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
10: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jeku bij Béguin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jeku Béguin. Torhoutse Steenweg in Oostende of Béguin.be.
11: Ga jij in die kleren naar dat feest?
12: Is het niet goed?
11: Nee, we gaan naar Cabano 67 in Oostkamp. Daar vind je direct iets dat perfect past.
13: Cabano 67 heeft de outfit voor de moderne man. Gabano67.be. Real menswear.
14: Ben jij meer trekpaard dan zetelpaard?
15: Slagerij Maartens zoekt mensen met goesting.
14: En handen die vanzelf werk zien.
15: Voor verkoop en atelier in Zijzelen en Brugge.
14: Vacatures voor flexie, parttime en fulltime.
15: Check maartensbrugge.be. Maartens met AI.
16: Op zoek naar een job als operator? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tolle ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
17: Het is weekend van de klant bij Waasland Shopping!
18: Wat lief?
17: Weekend van de klant bij Waasland Shopping op 3 en 4 oktober.
19: Laat je verrassen door onze fashion show op zaterdag of omverblazen door onze windturbine vol prijzen op koopzondag. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.
20: Amai, hey, schone vallen. Dat is niet de beste openingszin voor bij je lief, maar wel als je bij Bandencenter alle stevens wilt werken. En we zoeken nog volk. Vallenherstelder Poederaar. Proper werk van een handige mens. Check it out.

Rihanna is dichtbij, want haar man A$AP Rocky die is op tour door Europa. Toert nog de hele maand oktober ook door heel veel Europese landen. En zij is mee met de kinderen erbij. Ik vind dat leuk om te zien en te horen dat je dat als gezin kan. Dus dat is wel fijn. Alleen gaat ze nooit mee op het podium. Dat is wel jammer. Over concerten gesproken. Vandaag en gisteren zijn weer wat namen bekendgemaakt. Onder andere Ray komt naar Werchter Boutique volgend jaar.

0: Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
1: Het is 3 uur, er is nieuws.
2: Goedemiddag. Minister-president Matthias Diependaal heeft zijn septemberverklaring afgelegd in het Vlaams parlement. De Vlaamse regering gaat 3 miljard euro besparen. Diependaal probeert het parlement ervan te overtuigen dat het gaat om meer dan cijfers.
3: Onze welvaart is geen verworven recht. En dat zal het ook nooit worden. Een begroting mag daarom niet alleen een boekhouding zijn. Nee, een begroting moet ook richting geven. En de juiste richting is die van gezond financieel beleid. Dat zorgt voor zekerheid op lange termijn. Gezonde overheidsfinanciën zijn een noodzakelijke voorwaarde voor een warm Vlaanderen.
2: Vrijdag volgt het debat over de septemberverklaring ook in het Vlaams parlement. Bij 10 huiszoekingen in een drugsonderzoek in ons land en Nederland zijn 8 mensen opgepakt. Dat laat de Nederlandse politie weten. De hoofdverdachte is een man van 42 uit Eindhoven. Hij zou synthetische drugs maken en verkopen. In ons land gebeurden de huiszoekingen in Pelt in Noord-Limburg. En de VS heeft zich volledig teruggetrokken uit Irak na meer dan 20 jaar. Alle soldaten en al het materiaal zijn daar nu weg. De missie van de VS in Irak loopt al sinds 2003. Eerst om dictator Saddam Hussein weg te krijgen, nadien tegen terreurgroep IS. De Iraakse regering heeft nu 4 nationale feestdagen afgekondigd. Vanmiddag en vanavond meer wolken en regen vanaf het westen bij 24 graden in het binnenland. In het oosten schijnt de zon wat langer en tot 27 graden daar. Morgen vooral in het oosten regen, graad of 20. Vrijdag en in het weekend soms droog, zon en ook 20 graden.
1: Eén lange file die staat op de Brusselse kleine ring tussen de Annie Cordy-tunnel en de Troontunnel. Daar verlies je op dit moment een kwartier.
0: Dit is Top. Bart-Jan de Prater.
1: Straks doen we nog eens Belleke Trek. Lang geleden, maar altijd leuk. H komt eraan met Ring My Bell naar Justy en Sam Harper. Just a little.

Ik heb thuis een deurbel die niemand heeft. Daar ben ik 100% zeker van, omdat ik ze nog nooit ergens anders heb gehoord. Het is zelfs eigenlijk geen bel als je aanbelt bij mij aan de deur. Het is een vogel. Het zit wel elektronisch, dus ik heb dat ooit gevonden in het eerste huis wat ik heb gekocht. En sindsdien, telkens ik verhuisde, heb ik mijn deurbel mee uitgebroken en meegenomen. Dus een vogelgeluid. De meest gekende deurbel in ons land. Ik denk misschien voor 70% in ons land als je aanbelt hoor je dit. Dat is hem. Dat is de ding-dong.

Zou Ed Sheeran al een beetje bekomen zijn van het Macklemore debacle? Ik hoop voor hem van wel dat hij nog een goede tour heeft daar in de Verenigde Staten. Zometeen een vergeet mij beatje, een song die je lang niet meer hebt gehoord, of in dit geval kan het zelfs een song zijn die je nog nooit hebt gehoord. Maar het komt wel van een van de founding fathers van de Piano House Music. Zometeen een vergeet mij beatje van Todd Terry.

0: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en alsjeblieft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
2: Voor mij 2 grote met mayonaise.
1: Mm-hmm.
2: En dan ook nog 2...
1: Wat is dat alles meneer?
2: Geef mij ook nog 1...
1: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
2: Ja, en currysaus.
1: En dat is voor hier op te eten? Of?
2: Nee, het is voor...
3: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
4: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
5: It's a Sunweb holiday.
6: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

0: Vergeet mij bietje.
1: Het Vergeet mij bietje van vandaag komt van Todd Terry en Keep on Jumping. We zijn dan 1996 in New York, waarbij Todd Terry daar echt de DJ is en producer bij uitstek als het gaat over van die typische piano house classics. Hij kent het oude nummer van Muziek. Dat was een discogroepje uit 1977 die het liedje ook al hadden uitgebracht, die Keep on Jumping. Maar hij dacht, ik kan dit beter. En al zeker als ik de stemmen upgrade met Martha Wash en Jocelyn Brown. En dat heeft hij gedaan. Het is wereldwijd tot op de dag van vandaag nog altijd zo'n typische house piano classic op naam van Todd Terry.
0: Een vergeet mij bietje.

0: Jan. Ik verbleef onlangs op hotel en ik keek daar in de spiegel. En ik was een small. Terwijl ik heel goed weet dat ik tegenwoordig een medium ben. Ik ben er dan ook van overtuigd dat er spiegels bestaan. En vooral in hotels en zo in lobby's waar iedereen altijd kijkt. In liften ook. Die er jou beter doen uitzien dan je eigenlijk bent. Als je ook die ervaring hebt, deel dat even met mij. Of had ik het even moeilijk in mijn hoofd? Dat zou ook kunnen. Maar ik dacht dat het wel zo was. Op de weg aanschuiven, R1, richting Nederland. Er staat een defect voertuig tussen Sint-Anna-Linkeroevere en Antwerpen-West. 20 minuten erbij. En ook op de R1 richting Nederland gaat het moeizaam. Daar staat een defect voertuig tussen Antwerpen-West en Berchem. Een kwartier extra rekenen.
1: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
2: Wat?
1: Hier staat op alle modellen.
2: Ja, ja.
1: En die prijzen, zijn die gecheckt?
2: Absoluut.
1: De Ford Puma vanaf €19.900.
2: Yep.
1: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
2: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
3: Oh, zalig, hè?
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
3: Oei. Met een enkel.
4: Schat, ça va?
3: Nee.
4: Wat kunt er nog op staan?
3: Zo'n beetje.
4: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
3: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
4: Ah, dat is in orde dan.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten.

0: Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
1: Nu bij Zeeman. Dames, basic t-shirts lange mouw, 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers, 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

Lekker funky is hij. De nieuwe top tune of the week. Hugo en David Guetta zitten er ook alweer voor iets tussen. Het heet Shine. Dus benieuwd of hij vrijdag al binnenkomt in de top hit 40. Het zijn de 40 meest gedraaide songs van de afgelopen week. Ik presenteer ze jou elke vrijdag namiddag van 1 tot 4. Milky Chance is dit. Stolen Dance.

0: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
1: De Raamfabriek.
0: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
1: De Raamfabriek.
0: Ja, we hebben een winnaar.
2: Deraamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
3: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
4: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
5: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw toffe?
6: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zitten. Hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen. Hè. Dat is dus een beetje zo dan.
5: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
6: Sun wie?
5: Sun Systems.
7: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
6: Ja, chique ding is dat. Hè.
5: Sun Systems. Ja, hallo maat.
8: Start het najaar goed.
9: Tijdens het koopweekend van 2 tot en met 5 oktober wordt Brugge de place to be voor shoppers.
8: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
10: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.

De gasten van Goldband waren afgelopen zomer nergens te zien. Die skipten even de festivalzomer. En ik denk dat sommige festivalmedewerkers dat niet zo erg vonden. Want het is en blijft een stelletje ongeregeld die vaak de boel een beetje vuil achterlaat. Staan ze voor bekend. Het is

Bram en Thibaut komen eraan zometeen na 4 uur bij Top. Er is deze week een KOT studentenfeest te winnen, dat weet je. Topstudent 2026 gaan we naar op zoek. Dat wil zeggen drank, eten en een DJ. Straks weer een finalist te bespeuren. En er is ook de volle bak die ondertussen is opgelopen tot €950. Dat wil zeggen dat je dat allemaal kan winnen aan brandstof bij hem.

0: een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
1: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
2: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Top Radio BE-app.
3: Het is 4 uur, tijd voor de Top Headlines.
4: Goedemiddag. Minister-president Matthias Diependalen heeft zijn septemberverklaring afgelegd in het Vlaams parlement. De Vlaamse regering gaat 3 miljard euro besparen. Diependalen probeerde het parlement ervan te overtuigen dat het om meer gaat dan cijfers.
5: Onze welvaart is geen verworven recht. En dat zal het ook nooit worden. Een begroting mag daarom niet alleen een boekhouding zijn. Nee, een begroting moet ook richting geven. En de juiste richting is die van gezond financieel beleid. Dat zorgt voor zekerheid op lange termijn. Gezonde overheidsfinanciën zijn een noodzakelijke voorwaarde voor een warm Vlaanderen.
4: Vrijdag volgt het debat over de septemberverklaring in het Vlaams parlement. Er raken intussen meer maatregelen bekend uit de begroting. Zo zal de VRT 7 miljoen euro moeten besparen. Vlaams minister van Media Sieltje van Achter zegt dat de VRT moet focussen op haar kerntaken. Zo moet de VRT het aantal exclusiviteitscontracten met presentatoren afbouwen en moet de omroep kritischer zijn voor dure rechten op sportevenementen. Er is opnieuw een chauffeur betrapt van busmaatschappij Tros Beiaert die te veel gedronken had. Dat bevestigt de lijn voor wie Tros Beiaert in onderaanneming rijdt. De controle gebeurde vlakbij de plek waar in mei nog 4 doden vielen bij een busongeval met een chauffeur van het Tros Beiaert. Die maatschappij kwam daarna al meermaals in opspraak. Vanmiddag meer wolken vanaf het westen met regen bij maxima tot 27 graden. Ook morgen regen bij temperaturen rond 20 graden. Vrijdag en in het weekend droog met zonnige perioden en een graad of 20.
3: Eén plek op onze Vlaamse snelwegen waar je meer dan een kwartier kwijt bent. Dat is op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar ben je 20 minuten kwijt tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Als je op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment niet meer dan een kwartier.
2: Dit is Top! Bram en Thibault.
3: Het gaat goed vlot naar huis. En het gaat nog beter gaan als je Top laat aanstaan. Zometeen Jean-Paul, Wee Wee Burnin en nu Lost Frequencies.
2: Top!

0: Het is vandaag woensdag.
1: Bram en Thibo.
0: Nieuws van de dag is de septemberverklaring met heel veel besparingen. Dingen die we allemaal zullen voelen. Gelukkig zijn er ook dingen vandaag om blij van te worden. Ik heb gezien dat Peter van den Begin zijn nieuwe tv-programma heeft aangekondigd. Het wordt eerst op streams gelanceerd. Ik vind het echt wel een leuk concept. Wat gaan ze doen? Wel, 10 bekende Vlamingen droppen in een chalet in de Ardennen met maar één spelregel. Lachen is verboden.
2: Oh, dat is moeilijk. Ik zou dat niet kunnen. Ik zou het echt niet kunnen. Ik moet al lachen met Peter van den Begin. Begin zelf en hij is de presentator.
0: Ja, inderdaad. Dus dat wordt een hele moeilijke opdracht en dat gaat wel leuke televisie opleveren. Eind deze maand dus te zien op streams. Wij gaan kijken.

0: vandaag heel veel gegoogeld. Wat gaat mij dat kosten, al die nieuwe maatregelen van de Vlaamse regering? Daarover gaan we het even niet hebben. Er zijn wel nog wat andere dingen die ons zijn opgevallen.
1: Vandaag om
0: 2 uur vanmiddag
1: werd massaal via Google gezocht naar
0: de voetballer Cristiano Ronaldo.
2: Portugal is in rep en roer, want er is een rel tussen Cristiano Ronaldo en de nieuwe bondscoach Jorge Jesus. Het gaat dus over de Portugese nationale ploeg hier. En CR7 die zat afgelopen zondag 90 minuten lang op de bank. En dat vond hij blijkbaar niet zo fijn, want de bondscoach die had hem nogthans beloofd dat hij een half uur mocht invallen. Is dus niet gebeurd.
0: Beloofd is beloofd.
2: Ja, beloofd is beloofd, maar het is niet gebeurd. En nu voelt Cristiano zich een beetje verraden door hem. Hij vindt het niet leuk, zijn eigen woorden. En vanavond, het is zelfs zo erg dat er vanavond een crisisvergadering gepland staat tussen Cristiano Ronaldo, de bondscoach en de bondsvoorzitter, die komt er ook bij zitten.
0: Ja, zijn ego zal een beetje gekrenkt zijn.
2: Het komt daar eigenlijk een beetje
0: om. Gaat zijn ego daar binnen kunnen in die vergaderruimte?
2: Dat gaat moeilijk zijn.
1: Okay. En om
2: 10 uur vanochtend
1: werd gezocht naar
2: SI.
0: SI staat voor Super Intelligence. Zo wil Trump dat we AI voortaan noemen. Hij heeft daarover een nieuw decreet ondertekend. Hij wil dus dat we voortaan niet over AI spreken, maar wel over SI, omdat de technologie volgens hem veel meer doet dan menselijke intelligentie nabootsen. Maar waarom heeft Trump altijd zo de drang om dingen van naam te veranderen? Weet je nog, de Golf van Mexico, dat moest dan de Golf van Amerika worden. En zo is er wel nog een lijstje.
2: Het is eigenlijk, wat is er mis met AI, denk ik dan?
0: Ik ben eerlijk gezegd al blij dat hij het niet TI heeft genoemd. Trump Intelligence.
2: Oh,
0: dat had ook gekund natuurlijk.
2: Hem kennen ze zeker.
0: Ja, maar goed.
2: Je mist de kans.
0: SI dus, weet je wel nog.

0: Het Slagerfestival, de Disco Fever editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn discobol. Met onder andere Willy Sommers, Christophe, De Romeo's, Yves Segers en Laura Lin. Info en tickets via slagerfestival.be.
1: Mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
2: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
1: Nee, schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
2: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
1: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
3: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
4: Xina.
3: Info in je winkel of op xina.be.

0: Het is tijd voor
1: de Beat Blender.
0: Met vandaag, omdat het maar een grijze dag is, muziek om blij van te worden. Ik heb vandaag dit meegebracht. Leuk toch?
2: Ja.
0: Leuk meezingen onderweg naar huis met Dolly Parton. Working 9 to 5, dat is keuze 1.
2: En ik was trouwens vandaag shocked, want ik kwam op TikTok deze video hier tegen.
3: 9 to 5 means 9 hours a day, 5 days a week. I thought fucking 9 to 5 meant you start at 9 a.m. and end at 5 a.m. Am I the only fucking crazy one that thought that? Did you know that?
0: Dus 9 to 5 betekent niet van 9 uur in de ochtend tot 5 uur in de namiddag werken, maar...
2: 9 uur 5 dagen lang werken juist.
0: Maar dus is dat ook helemaal niet?
2: Nee. Allee, blijkbaar is dat dus de betekenis van 9 to 5, working 9 to 5. 9 uur per dag, 5 dagen lang. Dat
0: ja,
2: is het eigenlijk.
0: Ja, klopt dat?
2: Want TikTok
0: niet alles
2: zegt
0: geloven,
2: het. Ja, nee, TikTok zegt het, dus het klopt.
0: TikTok beweert het. Oké, als iemand dat kan bevestigen, we willen het heel graag weten.
2: Ja.
0: Let's go. Tibo, wat heb jij mee?
2: Robbie Williams en Rock DJ.
0: Keuze 2 kan ook in de Beat Blender. Jij laat het nu weten. 1 of 2 berichtje insturen via de Top Radio BE app, want die staat nu helemaal open voor jou. Ja, die 9 werkuren op de dag zitten er dan nog niet op, hè. Nog even. Zij het anders interpreteren, want het is bijna 5 uur.

0: Wat mag er zo meteen in onze beatblender? Ofwel dit. Keuze 1, Dolly Parton, 9 to 5. Of wil jij dat wij wat extra beat toevoegen aan... Dat kan ook. Keuze 2, Robbie Williams en Rock DJ. Trouwens, over die 9 to 5 nog eventjes. Jij beweerde, Thibaut, dat de betekenis daarvan is 5 dagen per week, 9 uur lang werken, gezien op TikTok.
1: Ja,
0: klopt. Ik moet dat wel tegenspreken, want ik vind daar eigenlijk verder... Los van jouw TikTok-bron, niks over op het internet.
2: Nee, dus, TikTok gaat weer fout zijn.
0: Ja, niet alles zomaar geloven.
2: Maar ik weet niet, is het echt onderzocht? Ik weet het niet, hè? Maar
0: als je TikTok gewoon kan juist googelt, zijn. De 9-to-5-mentaliteit, dat is gewoon werken van 9 uur 's ochtends tot 5 uur 's avonds. Ik bedoel, meer moet je daar volgens mij ook niet achter.
2: Ik heb me weer laten doen door TikTok, daar komt het op neer.
0: Ja, en ik snap wel dat zo'n filmpje haalt heel veel bereik en likes en reacties en zo. Want iedereen denkt van, oh my god, dat wist ik nog niet.
2: Voilà, want ik kijk dan en daar staat dan 50.000 likes en dan denk ik, ja, dat moet wel kloppen, want dat heeft veel likes.
0: Ja, maar nee, dus blijkbaar niet.
2: Oké. Sorry voor de foute informatie.
0: Nu graag juiste info.
2: Ja, 4 plekken waar je meer dan een kwartier kwijt bent op onze Vlaamse.

0: Lekker!
1: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
2: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
3: Bell & Bo.
0: Lekker! Echt lekker!
4: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedes-benz.be.
5: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Ka-ching! Ja, je hoort het goed. Het is ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Ka-ching! Corendon.
7: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
8: Iedereen gelukkig.
7: Enkel in de winkels van
9: Leonidas.
7: Voorwaarden op leonidas.com.

0: Jonas Blue, om toch een beetje zomer op de radio te hebben vandaag.
1: De Beat Blender.
0: Dag Simon, goedemiddag.
2: Goedemiddag, dag Bram en Tigo.
0: Hoe was jouw werkdag?
2: Ja, druk en zeer vroeg begonnen.
0: Hoe laat dan wel?
2: Van 6 tot 4.
3: Ah, van 6 tot 4.
4: Niet 9 to 5.
0: Geen 9 to 5.
2: Zeker niet, zeker niet.
0: Oké, benieuwd dan voor wat jij gaat. Keuze 1, Dolly Parton, 9 to 5, ofwel. Zeg het maar, Simon.
2: Voor mij mag het Dolly Parton zijn,
0: alsjeblieft. Ah, toch?
3: Ah, ja, ik snap het wel.
0: Toch, heeft niets met je werkuren te maken.
2: Het is al vroeg opstaan.
0: Ja, je hebt nood om een beetje te ontspannen en mee te zingen. We begrijpen het helemaal. We gaan hem in onze blender stoppen, wat extra beat aan toevoegen. En zo gaat die rit wat vlotter naar huis. Goed?
2: Ja, zeker goed.
0: Dankjewel.
1: De Beat Blender.

0: woensdagnamiddag. Dus
1: waarom is een hockeystick krom?
0: Je krijgt elke woensdag een sportvraag waarop jij het antwoord niet weet. Met vandaag:
2: waarom worden sporters steeds jonger wereldkampioen? Ja, denk aan Remco Evenepoel, die was 22 jaar bijvoorbeeld. Simona Biles, turnster, die werd op haar 16e wereldkampioen. Lamine Yamal, afgelopen WK, 18 jaar toen hij wereldkampioen werd. En ga zo maar verder.
0: Terechte vraag dus, waarom worden sporters aan de topsport of topsporters steeds jonger wereldkampioen? Zometeen het antwoord en dit komt er ook aan. Rumors van Thomas Gray.

0: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
1: De Raamfabriek.
0: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
1: De Raamfabriek.
0: Ja, we hebben een winnaar.
2: De Raamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
3: Intertires, jouw bandenspecialist voor zowel auto's, tractoren als vrachtwagens en industriële voertuigen. De mobiele units van Intertires staan 24/7 klaar voor depannage. Intertires.be.
4: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame. Als ik het goed verstaan, zie je de slordigheid van je vent beu. En het is maar eens een camionette dat geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van modu van dat ingericht heeft. Ja, maar toeverstok het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wie er maakt je camionette een zak slimmer.
5: Start het najaar goed.
6: Tijdens het koopweekend van 2 tot en met 5 oktober wordt Brugge de place to be voor shoppers.
5: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
6: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
4: Modu van. Wie er maakt je dressing, je camionette een zak slimmer.
7: Het is weekend van de klant bij Waasland Shopping.
8: Wat lief?
9: Weekend van de klant bij Waasland Shopping op 3 en 4 oktober.
10: Laat je verrassen door onze fashion show op zaterdag of omverblazen door onze windturbine vol prijzen op koopzondag. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.
11: Amai, heya, schone vallen. Dat is niet de beste openingszin voor bij je lief, maar wel als je bij Bondencenter alle stevens wilt werken. En bezoek nog volk, de vallenhersteller poederaar. Proper werk van een handige mens. Check it out.

0: Woensdagnamiddag duik ik altijd met onze Thibaut in de wereld van de sport.
1: Waarom is een hockeystick krom?
0: En de waarom-vraag van deze week is: waarom worden sporters steeds jonger en jonger wereldkampioen? Denk aan Remco Evenepoel, Simona Biles, Lamine Yamal. Er zijn heel veel voorbeelden. Ze worden steeds jonger en jonger.
2: Ja, klopt. Een kleine kanttekening wel. Afgelopen weekend was het WK wielrennen. En dan, daar is Brandon McNulty wereldkampioen geworden. 28 jaar. Dus toch een beetje onkracht. Maar kijk, in het algemeen klopt het wel. In alle sporten worden de grote kampioenen jonger en jonger.
0: En hoe komt dat dan eigenlijk? Ze zeggen toch altijd dat je fysiek op en top bent, zo rond je 26e, 28e?
2: Ja, klopt nog altijd. Maar jonge sporters staan vandaag gewoon veel verder dan vroeger.
0: En hoe komt dat dan?
2: Drie grote redenen. Reden nummer 1 zijn de trainingen. Die zijn veel meer gestuurd. Coaches weten veel beter wat een jonge sporter nodig heeft en kunnen trainingen daar exact op afstemmen. Reden 2 is de scouting. Die staat ook veel verder dan vroeger. Er wordt veel beter naar talent gezocht. Via data, testen, video kunnen ze talenten opsporen die vroeger eigenlijk verloren gingen.
0: Ja, ja, dus dankzij de technologie eigenlijk. En wat is dan de derde reden?
2: Begeleiding. Ja. Sporters krijgen tegenwoordig een heel team rond zich. Denk aan coaches, kinesisten, diëtisten, psychologen, noem maar op. En ook materiaal en technologie staan gewoon enorm veel verder dan vroeger.
0: Dus het is niet zo dat sporters sneller volwassen worden of zo. Nu, dan denk ik meteen aan die Lamine Yamal die je genoemd hebt. Zijn gedrag is daar misschien wel een goed voorbeeld van.
3: Inderdaad.
0: Ja, maar het is meer zo van, de 16-jarige van vandaag heeft eigenlijk de begeleiding van een topsporter van vroeger.
2: Ja, komt er ongeveer op neer inderdaad. Daardoor kunnen ze op veel jongere leeftijd al een niveau halen waarvoor vroeger veel meer ervaring nodig was. Je zou kunnen zeggen dat de sport gewoon sneller volwassen wordt ten opzichte van vroeger.
0: Ja, dus vroeger had je die jaren ervaring echt al nodig om wereldkampioen te worden en dat ligt nu wel vandaag een beetje anders.
2: Ja, vandaag volstaat talent eigenlijk een beetje.
0: Een talent hoor ik je zeggen en een goede coach, niet te vergeten, een data-analyst.
2: Ook.
0: En de mama die u op tijd naar bed stuurt.
2: Misschien moet ik dat ook niet vergeten.
0: Nog het belangrijkste denk ik.
2: Ja, de boterham gesmeerd.

0: bij Bram en Thibo.
1: Gaan we file raven, want er zijn nogal wat files op de Vlaamse snel- en ringwegen. Dus het is een beetje zo het lichtpuntje aan het einde van de werkdag voor veel mensen. En we gaan ook 950 euro aan tankbudget weggeven. We naderen de kaap van 1000 euro. Meespelen kan dus zometeen na 5. Hoe is die MC nu?

0: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
1: Op, alles is op.
0: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
1: Oké,
0: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
2: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
3: Het nieuws van 5 nu met Niels.
4: Een goedemiddag. De vakbonden bij de VRT reageren woedend op de nieuwe besparingsplannen van de Vlaamse regering. Ze kondigen zware acties aan. De VRT moet tegen 2029 10 miljoen euro extra besparen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist, maar volgens de bonden is dat niet realistisch. Je hoort Wies de Scheemaker van de Socialistische Vakbond.
5: Na een besparing in 2022 van 25 miljoen, in 2025 van 16 miljoen, is het nog maar een keer een heel zware besparing. Dit is gewoon onhoudbaar. Vorige keer hebben we al gezegd dat de VRT werd afgebroken. Nu probeert de regering ons in feite de doodsteek te geven.
4: De vakbonden zitten morgen samen om te bepalen welke acties ze gaan voeren. Er is opnieuw een chauffeur betrapt van busmaatschappij Het Ros Beijaard die te veel gedronken had. Dat bevestigt de lijn voor wie Het Ros Beijaard in onderaanneming rijdt. De controle gebeurde vlakbij de plek waar in mei nog 4 doden vielen bij een busongeval met een chauffeur van Het Ros Beijaard. Die maatschappij kwam daarna al meermaals in opspraak. Steeds meer jongeren proberen via de examencommissie hun diploma te behalen, de vroegere middenjury. Zo kan je je diploma secundair onderwijs behalen zonder naar school te gaan. 7 jaar geleden deden zo'n 5400 jongeren dat, vorig jaar waren het er dubbel zoveel. Lisbeth Merks van de examencommissie.
6: De flexibiliteit is iets wat hen zeker aantrekt, omdat ze zelf hun eigen tempo en hun planning kunnen bepalen. Een andere reden kan zijn dat ze zich niet thuis voelen in de schoolomgeving en dat ze daarom kiezen voor zelfstudie. En we weten ook dat het aantal leerlingen in thuisonderwijs gestegen is en in de eerste graad zijn examens via de examencommissie dan verplicht.
4: Het slaagpercentage daalt dan weer. Vorig jaar was ongeveer de helft geslaagd. En de co-piloot van de Fly Dubai-vlucht die een noodlanding maakte, is opgepakt. Dat zegt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Het vliegtuig was onderweg naar Israël en had bijna uitsluitend Israëlische passagiers aan boord. De co-piloot zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. Journaliste Birgit Herteleer volgt de zaak.
7: Wat er ook onderzocht wordt, is of en waarom de dader dan de Omaanse nationaliteit zou hebben. Dat wordt onderzocht en dat zou bijzonder zijn omdat piloten met Omaanse nationaliteit niet mogen vliegen op Israël. Die diplomatieke betrekkingen zijn absoluut niet goed, vooral niet omdat de Omaan de Palestijnse staat steunt.
4: De co-piloot probeerde de boordcommandant neer te steken. Beiden zijn daarbij gewond geraakt. De andere inzittenden bleven ongedeerd. Vanavond en vannacht trekken er buien over het land. Morgen krijgen we een regenachtige dag. Vooral in het oosten van het land kan er veel regen vallen bij maxima tot 20 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het droog met zonnige perioden bij temperaturen rond 20 graden.
3: 4 plaatsen op onze Vlaamse snelwegen waar je 20 minuten of meer kwijt bent. Op de E17, daar ben je 36 minuten kwijt tussen de Pinte en Kruishoutem. Op de Antwerpse ring richting Nederland dan 25 minuten bijtellen tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de A12 richting Antwerpen 22 minuten erbij tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord. En tot slot nog op de Brusselse buitenring 20 minuten extra tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem-Woluwelaan. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 20 minuten.
2: Dit is Top. Bram en Thibo.
3: Dit uur gaan we op zoek naar een gênant studentenverhaal voor onze topstudent 2026. Eerst file Raven.

0: Ik weet dat voor veel luisteraars van Top het beste moment van de dag er nu aankomt. Want het is tijd voor... Kijk eens hoe laat het is iets over zes, dus...
1: De file rave.
0: We gaan file raven. Er zijn nogal wat problemen. Ik heb vier stuks gehoord in jouw overzicht.
2: Klopt, zo. De E17, de Antwerpse ring richting Nederland, de A12 en de Brusselse buitenring. Dat zijn er vier plekken waar dat je meer dan 20 minuten kwijt bent. Dus viermaal... 1 is 4 minuten file rave. Amai, mijn rekenen wordt erger
3: en erger.
2: Shit, jongens.
0: Ik had toch ooit eens live op de radio moeten bellen naar jouw leerkracht wiskunde van vroeger.
3: Nee, niet doen. Gewoon om een babbelje mee te doen.
2: Laten we dat
3: we gaan
2: niet
3: vroeg of laat
2: doen.
3: Wel eens doen.
0: Maar nu eerst...
1: De file rave. Ja. Vaststaan is losgaan.

0: laat is het? Iets over vijf? Ja, acht over vijf. Ik heb er net gezegd iets over zes. Sorry, hè.
1: De Fila Rave.
0: Ja, kijk. Jij niet rekenen. Nee, ik niet rekenen en jij niet klok lezen, hè.
2: This is one DJ you don't wanna fuck with.

0: Jawel!
1: Ja, ook als je niet vaststaat, mag je meedoen natuurlijk, zoals Stefanie uit Kapellen. Iedereen is welkom in de File Rave.
2: De File Rave. Vaststaan is losgaan.
1: Dus ook bij het niet vaststaan willen we toch even gezegd hebben. Goed, ondertussen zijn die 4 minuten bijna om. Ja, heftig, heftig, heftig. Zoveel energie in die 4 minuten gepompt. Maar dat doet hij zo goed, hè, die Sef Santé. Want hij mixt hier elke dag onze filler race in elkaar.
3: Diepe buiging weer al.
1: Diepe buiging van ons.

0: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
1: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar 2,58 euro. Aldi, altijd slim.
3: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
4: Van plastic, metaal of drankkarton?
3: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
5: De Kinepolis Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.
6: It's a Sunweb holiday.
7: Op skivakantie vanaf 299 euro per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.

0: Topstudent 2026.
1: Nog twee studenten kunnen de finale halen van Topstudent 2026.
2: We hebben hier een verhaal binnengekregen van Auke. En Auke die studeert biomedische labotechnieken aan de Hoogent.
1: En zoals elke dag proberen we te bellen. Dus even luisteren of we Auke aan de lijn krijgen. Het is nu al elke dag gelukt, dus hopelijk ook vandaag, hè. Even horen.
3: Hallo.
1: Het is hier met Bram en Thibaut. We bellen voor Topstudent 2026, want jij hebt voor ons een gênant verhaal. Vertel.
3: Ja, wat is dit? Ik was al een tijdje bezig met zo iemand. Maar ik noem dat mijn situationship. We waren dan samen uit geweest.
1: Mm-hmm.
3: En ik mocht dan bij hem blijven slapen.
1: Oké, okay, ja, dus jij dacht dat wordt een leuke nacht.
2: Ja. Ja, het is de moment.
3: Ja, op een gegeven moment, ja, ik drink heel de avond een beetje, maar ik was toch iets zatter dan dat ik dacht. En we gaan dan naar zijn huis, we komen daartoe, dat ging nog wel. Ja, we waren dan begonnen, we waren dan bezig. En op een gegeven moment val ik gewoon zo in slaap al.
1: Dus je valt in slaap terwijl jullie aan het...
3: Ja,
1: okay.
3: Ja, dan op een gegeven moment begin ik gewoon over te geven over heel zijn bed.
1: Oh,
3: maar
1: oh
3: nog in mijn slaap, ik had dat zelf niet door.
1: Oh nee.
3: Dus hij moest mij dan wakker maken. En ik werd dan niet direct wakker. Dus ik had mij dan omgedraaid naar de andere kant van het bed. En dan ben ik daar ook beginnen overgeven.
2: Gans dat bed vol.
3: Ja, heel het bed vol. En hij moest de dag erna vroeg opstaan. Uiteindelijk heeft hij eigenlijk nog... En we nog, heeft hij heel de nacht nog ja, moeten kuisen en
1: ja.
3: Zo.
1: Dus ik ging je net vragen, ja. Wie heeft de brokken opgeruimd?
3: Hij, ja, dus. Hij heeft dat gedaan.
1: Oh, dat vind ik wel lief.
2: Ja, dat is mooi.
3: Ja,
2: dat is ja, chapeau.
3: Dat was wel lief, ja.
2: Het is een situationship gebleven.
3: Ja, inderdaad. Ja, ja.
1: Want hoe was dat dan achteraf tussen jullie? Hebben jullie elkaar dan nog gezien?
3: Ja, dat wel, maar we konden er wel mee lachen.
1: Ja.
3: Ik vond het wel gênant. Maar
1: gênant is het zeker. Dat is wel het minste wat we daarover kunnen zeggen.
2: Het is wel een fantastisch student.
3: En hij kon er ook mee lachen, dus dat is oké.
1: Dat is goed. Ben jij vrijdag vrij?
3: Ja, ik ben vrijdag vrij.
1: Ga jij vrijdag een kater hebben?
3: Dat weet ik nog niet.
2: Het kan zijn.
1: We gaan je uitnodigen bij ons in de studio en we willen hier ook niet de brokken opruimen. Vandaar dat ik het even vraag.
3: Nee, dat komt goed. Dat komt goed.
1: Ah. Oké. En mama, dan ben je welkom voor de grote finale en kan jij dat kotfeest winnen. Goed. Heel graag tot vrijdag. Bye bye.
3: Ja, vrijdag. Salutjes.
4: Als het leven even sukt, maak het dan lekker simpel.

0: Morgen een allerlaatste student aan onze lijn, want we zoeken nog één finalist voor Topstudent 2026, die hier live zullen strijden op vrijdag tijdens de Party Room bij Wouter om die titel van Topstudent. We gaan ons best doen om morgen geen kotsverhaal te selecteren, maar ja, dat is moeilijk.
1: Dat is moeilijk.
0: Er zijn er zoveel binnengekomen.
1: Ja, die studenten maken alleen maar kotsverhalen mee, dat is ongelooflijk. Ja,
0: spreekt voor jezelf.
1: Kots en seks.
0: Ja, daar gaan we door. Feel the love zo meteen onderweg voor jou, maar eerst dit overzicht met de verkeersproblemen.
1: Drie plekken waar je meer dan een kwartier kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. Op de Antwerpse ring richting Nederland, daar ben je 22 minuten kwijt tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de A12 dan 17 minuten bijtellen tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord. En tot slot op de Brusselse buitenring, daar ben je 17 minuten kwijt tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem-Woluwelaan. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan een kwartier.
0: By the way, als jij nog een straf studentenverhaal of een kotverhaal hebt, je kan het nog altijd insturen via onze website topradio.be of heel makkelijk via de Topradio B-app. Wie weet bellen we jou morgen nog op de valreep als finalist voor Topstudent. Dus je weet ons te vinden, hè, topradio.be.
2: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
3: Nog voor jij kan denken...
4: Ik heb gelijk geen energie.
3: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan... Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
5: Oh, mijn rug zit vast.
3: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
4: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
6: De Missed You Dutchess van Connections.
7: Allee, de US of A.
4: Ja.
7: De moeite zeker.
4: Oh, dat is echt crazy.
7: Je bent toch brisket gaan eten bij een pitmaster, hè?
4: Nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
7: Ah, spijtig. Maar toch zeker Alcatraz bezocht?
4: Nee, we zijn er niet geraakt, want we hadden niet vooraf gereserveerd.
7: Ah, dan toch over de Golden Gate Bridge gefietst?
4: Nee, gemist.
7: Oeh, zijn jij zeker dat je niet van land zit gemist?
8: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
9: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op kijtradebank.be.
10: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar €10. Ren dus snel naar...

0: zijn we zo meteen samen getuige van een heel euforisch moment.
1: Vol een bak!
0: Misschien al het hoogtepunt van jouw week, want wat hebben wij in de aanbieding?
2: €950 aan tankbudget bij Esso. Dat zit in onze volle bak op dit moment. En ik heb zo de indruk dat onze, ja, dat er sommigen onder ons al mega geconditioneerd zijn op basis van tijd. Want we krijgen 2-3 minuten geleden al allemaal berichten binnen. Volle bak, maar we hebben nog niks gezegd.
0: Die gaan de pot in, maar ja, jij kan er ook nog bij. Dus gewoon even vol een bak insturen via een berichtje. En wie weet zo meteen dan bij ons in het spel om vol een bak te spelen. Gewoon wat Activa vragen juist beantwoorden binnen de 30 seconden.
3: Het is eigenlijk heel gemakkelijk. Moeilijk is dat niet. Dus gewoon meedoen.
0: €950. Ze kunnen van jou zijn.

0: doe jij op die ladder?
1: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
2: Dan doe je beter beroep op Bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren, Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
3: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
4: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
5: Ik krijg dan niet om uges, hè.
6: Ze had ketel dus kies gezet. Kijk de kip bij Hoosjes, Aftrucks en Locristi.
5: Gooses, mijn geen op nee.
6: Het moet weer al juist te zien, wij.
5: www.gooseshaftrucks.be. Hola, die geeft tot een jaar garantie op hun tweedehands Aftrucks.
6: Dat kan je niet van sukkelen, hè.
5: Gooses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehands elektrische Aftrucks en nog veel meer.
7: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee? Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
8: Die dure brandstofprijzen ook de? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts €23.290. Kia Begin in Oostende en Brugge. Of begin.be.
9: Ga jij in die kleren naar dat feest?
5: Is het niet goed?
9: Nee, we gaan naar Cabano 67 in Oostkamp. Daar vind je direct iets dat perfect past.
10: Cabano 67 heeft de outfit voor de moderne man. Cabano67.be. Real Menswear.
11: Geen zittend gat, wel goesting.
12: Slagerij Maartens zoekt enthousiaste mensen voor verkoop en atelier in Sijsele en Brugge.
11: Een afwisselende job in een warme ploeg en goed loon.
12: Vacatures voor flexie, parttime en fulltime.
11: Check maartensbrugge.be. Maartens met AE.
13: Op zoek naar een job als operator of technieker? Ontdek de wereld van Agristo en kom er een patat op geven. Tijdens de Agristo jobdagen op donderdag 1 en zaterdag 3 oktober te Wielsbeke.
14: Dit hoor je op Top Schaamteloos.

0: Bound to Be van Reggie en Laura Tesoro.
1: Volle bak.
0: We gaan spelen met Jan uit Lievegem. Dag Jan, goedemiddag. Zeg, jouw werkdag zit erop en jullie zitten daar zelfs al aan het aperitief.
2: Ja, het is straks midden van de week, maar wel een keer.
0: Zeg, Jan, ik ga jou even moeten... Heb jij je gsm in het toilet of zo laten vallen?
3: Want
0: we hebben net even gebeld en die lijn was supergoed, maar nu je bij ons op de radio zit, is de lijn niet zo duidelijk.
2: Ik ben even buiten gaan staan.
0: Ah, nu wel! Ja, we horen nu terug.
2: Ah, voilà.
0: Amai.
2: Voilà.
3: Wat een verschil.
0: Zeg maar, vertel eens, jullie zijn daar aan het aperitieven.
2: Ja, we dachten het is woensdagmiddag, dat mag al een keer. Alleen op woensdagavond ondertussen, 11 van de week, dat moet gevierd worden.
0: Oké, wat is er uitgeschonken?
2: Bij mij een rum cola en bij mijn vrouw een, hoe noem je dat nu weer, met vodka en gemberbier. Moskamio, dat was.
0: Ah, een Moskamio. Goed, ik wil nu geen spelbreker zijn, maar ik hoop dat jouw reactievermogen nog altijd snel is. Met die drank op.
2: We zullen zien.
0: Hartslag wel lager. Oké. Stel dat je de volle bak wint van vandaag, €950 om te tanken, dan mag er wel een fles champagne open. Dus ik hoop dat die ook koud staat.
2: Ja, dat gaan we doen. Okay. We hebben geen in huis, denk ik, maar dan rij ik er nog hard. Mijn drank nog niet zo ver gevorderd was, lukt dat nog wel net.
4: Voilà, en je kunt erachter dan rijden, want je hebt tankbudget. He?
2: Voilà.
0: Opgelet natuurlijk met die bako als je het stuur nog neemt. Dat toch even gezegd. Jij wint die volle bak als je die 5 vragen uit de actualiteit binnen de 30 seconden juist kan beantwoorden. Als je het antwoord niet weet, heel snel pas zeggen, want bij een fout antwoord stopt het spel meteen. Dat zijn de regels en jij mag aftellen van je 3, 2, 1 en dan gaan we de tankbeurt laten starten van 30 seconden.
2: Oké, 3, 2, 1.
0: Let's go!
4: Hoe heet de verklaring die in september wordt gegeven als start van het Vlaamse politieke? Welk stadion heeft Clouseau volledig uitverkocht?
2: Het Koning Boudewijn Stadion.
4: Welke Bart is terug met een nieuwe zaalshow? Tip, zijn achternaam is een dier.
2: De Pauw.
4: Welke Ierse luchtvaartmaatschappij zal ondanks de stijgende brandstofprijzen hun ticketprijzen niet opslaan?
2: Ryanair.
4: Welke Portugese topvoetballer ligt in de clinch met zijn bondscoach?
0: Ronaldo. Ja, dat is... Dat. Yeah! €950, ze zijn voor jou om te tanken bij Esso.
2: Van mij, zalig.
0: €950, jongens.
2: Ja, ik zit al ganse week te luisteren en ik denk, allee, kom aan, dan moet het toch eens uit. En dan is het zand dat bij u gebeurt.
0: Dat denken wij ook bij elk spelletje dat we spelen. Maar kijk, heb jij toevallig nog een autovakantie gepland?
2: Een auto, ja. Wat is dat dan? De herfstvakantie. Uh-huh. Gaan wij naar een vakantiepark. Dus dat is sowieso wel even rijden, dus dat komt goed.
0: Oh, okay. Ideaal. Goed om te horen dat het van pas komt. Laat een aperitief daar nog smaken en veel plezier met het tankbudget.
2: Dank u wel.
0: Dag Jan.
1: Zelf ook een volle bak winnen? Stuur nu volle bak via de Top Radio BE-app en speel morgen mee.
0: Morgen staat die pot opnieuw op €150. Ook mooi toch als je daarmee gaat lopen, dus morgen kan je opnieuw meespelen.

0: Luisteraar Jan uit Lievegem heeft zo pas de volle bak van €950 gewonnen. Het is gebeurd. Amai, we hadden er zelf ook heel veel stress bij.
1: Ja, het is ongelooflijk altijd. Dat spelletje, jongens. Ja. Maar ik ben heel blij voor Jan. Hè. Die zit nu met de bako in zijn handje zo aan het genieten van dat moment nog eens zalig.
0: Hoe verdient hij op een door de weekse grijze woensdag zo voilà. €950 aan het budget in de pocket. Goed, het kan jou ook overkomen, want morgen staat die pot dus opnieuw op €150. En dat is ook niet mis, toch?
1: Nee.
0: Zometeen de partyroom. Wouter is al onderweg. Eerst nog de Bouwsaar.

0: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
1: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
2: 6 uur nieuws met de top headlines.
3: Een goeie avond. De vakbonden bij de VRT reageren woedend op de nieuwe besparingsplannen van de Vlaamse regering. Ze kondigen zware acties aan. De VRT moet tegen 2029 10 miljoen euro extra besparen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Maar volgens de bonden is dat niet realistisch. Je hoort Wies de Scheemaker van de Socialistische Vakbond.
4: Na een besparing in 2022 van 25 miljoen, in 2025 van 16 miljoen, is het nog maar een keer een heel zware besparing. Dit is gewoon onhoudbaar. Vorige keer hebben we al gezegd dat de VRT werd afgebroken. Nu probeert de regering ons in feite de doodsteek te geven.
3: De vakbonden zitten morgen samen om te bepalen welke acties ze gaan voeren. En ook de steden en gemeenten zijn niet te spreken over de besparingen. De Vlaamse regering gaat 247 miljoen euro besparen op het gemeentefonds. Een belangrijke bron van inkomsten voor de steden en gemeenten. Burgemeester Wim Dries van Genk.
5: Wij verwachten ook een overheid die voorspelbaar is. Wij hadden onze meerjarenplannen afgeklopt voor 6 jaar, zoals wij ook wettelijk moeten. Alle lokale besturen waren in orde. Ze waren in orde met hun leningen. Ze gingen daar niet over. Ze konden alles betalen. Nu wijzigt dat en gaan we weer moeten bijsturen. En ja, dat is niet gemakkelijk.
3: Steeds meer jongeren proberen via de examencommissie hun diploma te behalen, de vroegere middenjury. Je kan zo je diploma secundair onderwijs halen zonder naar school te gaan. 7 jaar geleden deden zo'n 5400 jongeren dat, vorig jaar waren het er dubbel zoveel. Lisbeth Merks van de examencommissie.
6: De flexibiliteit is iets wat hen zeker aantrekt, omdat ze zelf hun eigen tempo en hun planning kunnen bepalen. Een andere reden kan zijn dat ze zich niet thuis voelen in de schoolomgeving en dat ze daarom kiezen voor zelfstudie. En we weten ook dat het aantal leerlingen in thuisonderwijs gestegen is en in de eerste graad zijn examens via de examencommissie dan verplicht.
3: Het slaagpercentage daalt dan weer. Vorig jaar was ongeveer de helft geslaagd. En de co-piloot van de Fly Dubai-vlucht die een noodlanding maakte, is opgepakt. Dat zegt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Het vliegtuig was onderweg naar Israël en had bijna uitsluitend Israëlische passagiers aan boord. De co-piloot zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. Journaliste Birgit Herteleer volgt de zaak.
7: Wat er ook onderzocht wordt, is of en waarom de dader dan de Omaanse nationaliteit zou hebben. En dat zou bijzonder zijn, omdat piloten met Omaanse nationaliteit niet mogen vliegen op Israël. Die diplomatieke betrekkingen zijn absoluut niet goed, vooral niet omdat de Omaan de Palestijnse staat steunt.
3: De co-piloot probeerde de boordcommandant neer te steken. Beiden zijn daarbij gewond geraakt. De andere inzittenden bleven ongedeerd. Vanavond en vannacht trekken er buien over het land. Morgen krijgen we een regenachtige dag. Vooral in het oosten van het land kan er veel regen vallen, bij maxima tot 20 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het droog met zonnige perioden bij temperaturen rond 20 graden.
2: Dit zijn de langste files. De Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerp-West en Borgerhout verlies je 20 minuten. Ook 20 minuten de buitenring van Brussel tussen Wezenbeek op en Diegem. En 20 minuten op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Op een andere plaats in een vertraging, dat zou het niet langer mogen duren dan een kwartier.
1: Dit is Top. Wouter de Vries.
2: Wat was met dat bij Bram en Thibaut? Jan gaat lopen met 950 euro aan tankbudget. Ja, dat is zeker 4 maanden gratis tanken. Top.

0: Hey everybody, welkom. Dat was uit Duitsland, Colter.
1: Let's do it. 5, 4, 3, 2, 1. The party room.
0: Ja, ja. Gratis inkomen.
1: Come on. Vier het einde van je werkdag met Wouter.
0: Grijze wolken vanavond, gedruppel, niets wat we willen. Maar vanavond kan je dat allemaal vergeten in de party room. Straks weer tickets weg te geven voor Oktoberfest Wevelgem met Maxime, de organisator, op bezoek in de studio. En de insider verklapt een geheim van Chris Brown. Je afspraak na een dag van hard werken, dat is hier in de party room. Oké.

0: Heel veel verontschuldigingen in deze track van Topic en Becky G. En als je dit muziekje hoort, dan weet je dat we het weer gaan hebben over dat grote bierfeest.
1: Zaterdag kan je in Wevelgem naar Oktoberfest en organisator Maxime de Klerk is hier weer. Goedenavond, Maxime.
2: Hey, goedenavond, Wouter.
0: Je kent de weg al ondertussen, hè?
2: Klopt.
0: Gisteren zijn we door de line-up gegaan met onder andere Gebroeders Co. Is het de bedoeling dat het publiek ook verkleed komt, zoals in Duitsland?
2: Ja, dat wordt toch wel aangeraden. Eigenlijk bijna iedereen is verkleed in lederhosen of dirndl, dus het zorgt zeker voor veel sfeer.
0: Belangrijke vraag. Hoeveel liters bier moeten jullie voorzien op één dag Oktoberfest Wevelgem?
2: Over alle biersoorten heen zal dat toch wel bijna 10.000 liter bier zijn.
0: Wow, wow, dat is veel. Drink je zelf ook een pintje dan? Of drink je mee op
2: nee,
0: event?
2: Nee, als organisatie houden we het sober. Maar op een goede afloop wordt er dan wel eens een pintje gedronken.
0: Ja. Voorzien jullie zelf ook andere drankjes voor de niet-bierdrinkers?
2: Ja, we hebben eigenlijk een heel uitgebreide drankkaart. Van cocktails tot Aperol Spritz. En eigenlijk ook veel alcoholvrije dranken. Dus iedereen kan zijn zin zeker vinden.
0: Ja. Belangrijk is ook een fond leggen, zoals ze zeggen. Valt er iets te eten?
2: Ja, ja, tuurlijk. We hebben de echte Duitse braadworsten, frietjes, snacks, pastas. En we hebben ook iets nieuw dit jaar. Namelijk het snoepjeskraam van Linda uit Wervik. Misschien kent van Camping Kitsch. En zij zal er staan met ook popcorn, suikerspinnen en haar snoepzakjes. Dus dat is ook iets tof.
0: Klinkt goed en plezant. Maxime, ik heb nog een paar vraagjes voor je. Is het goed als je morgen nog eens langskomt?
2: Ja, met heel veel plezier.

0: toch al van 2017, deze track Marshmello en Khalid en Silence. Gaan we hier niet doen in de party room. Ik heb Maxime gevraagd wat nu eigenlijk zijn favoriete muziek is voor het Oktoberfest. Hij heeft hier een aantal titels doorgegeven. En over één track heb ik zometeen een vraagje voor jou, waarmee je een duo-ticket kan winnen.
1: De beste volle van maken, dat kan tellen.
2: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
2: Maffa.
1: Lidl, dat kan tellen. Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
3: Het Slagerfestival, de Disco Fever editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn discobol. Met onder andere Willy Sommers, Christophe, de Romeo's, Yves Segers en Laura Lin. Info en tickets via slagerfestival.be.
4: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar 5,69 euro. Aldi, altijd slim.
5: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
6: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
7: Xina.
6: Info in je winkel of op xina.be.
7: We make you move.
8: Top! Werken uit! Volume aan! Welkom!

Welkom bij de Magic van de Radio. Iedere dag weer. I miss this magic with you. DJ-licious was dat. Dit is Stop. Ik heb daarnet aan Maxime van Oktoberfest Wevelgem gevraagd welke track sowieso gaat passeren in de sets op zaterdagavond. En weet je wat, heeft me een hele lijst bezorgd. En er is één track die eigenlijk helemaal bovenaan staat. En dat is

En die stond afgelopen jaar ook in de schaamteloze 300. Maar mijn vraag voor een duo-ticket. Welk duo heeft Omé la Patate gemaakt? Als je dat weet, de makers, de uitvoerders van Omé la Patate, dan mag je dat nu insturen in de Top Radio BE app. Ik heb twee namen van je nodig en te winnen valt een duo-ticket voor het Oktoberfest daar in Wevelgem. Heel veel succes. De tiende die het hier juist heeft, die gaat winnen. En hopelijk kan je straks een vreugdekreet lossen.

0: Deze track hoorde je daarnet. Eentje die zeker wordt gedraaid op Oktoberfest in Wevelgem. Jens, vertel eens, wie zijn de twee uitvoerders?
1: Het is Omdat Het Kan en Avaaz Rob.
0: Zing de laatste nog eens.
1: Avaaz Rob.
0: Dat is op zijn Vlaams dan. Average Rob. Ik zal het goed rekenen, ja, vriend Proficiat. Jij mag gratis naar het Oktoberfest in Wevelgem. Amai, daar schrik je van, hè, zo te horen. Wie mag er mee?
1: Ja, dat weet ik nog niet. Wel mijn vriendin of wel een vriend.
0: Zou je vriendin doen, anders zijn het slechte punten. We sturen de tickets op. Prettige avond, Jens.
1: Oké, merci.
0: Beetje moeizaam gesprek, maar we hebben de winnaar, dat is duidelijk. Even kijken hoe het is onderweg. De Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerp-West en Borgerhout verlies je 20 minuten. Ook nog 20 minuten vertraging buitenring van Brussel tussen Wezenbeek, Oppen en Diegem. Op andere plaatsen een vertraging maximum 10 minuten. Zometeen Party Room Insider.
2: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
3: Zo zei jij toch niet, dit had ik niet van.
4: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
5: Elke woonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Veranda's van der Bouwideeën zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Van der Bouwheden. En geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Veranda's Van der Bouwheden. Op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
6: De Mistje Dutjes van Connections.
7: En, hoe was Thailand?
8: Oh, echt zalig. Veel gezien.
7: Goh. Ja? Zijden de olifanten in Khoi Bori National Park in het wild gaan kijken?
8: Nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
7: Ah, maar dan toch overnacht op Chow Lan Lake in Khao Sok?
8: Ook gemist.
7: Dan toch op de Skywalk op de Manakon Tower in Bangkok gewandeld?
8: Tje, toch ook gemist. Ik zal nog een keer moeten teruggaan.
7: Oh, maak mee. Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
9: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
12: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
13: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die

0: zotjes gedraaid afgelopen zomer op de festivals. Prospan, Clooney en Free Your Mind.
1: De Party Room Insider.
0: Ja, die gaat altijd op zoek naar juicy news, naar nieuws dat misschien niet mag geweten zijn. En daarom moeten we altijd zijn stem vervormen, maskeren. We moeten er een effect op zetten, want anders wil je het niet komen vertellen. En vanavond heeft hij iets te vertellen over Chris Brown, nummer Forever. Dat kan je wel, ik laat het zo meteen nog eens horen. Maar eerst laat ik eerst even de insider aan het woord. Want ja, maar wat is het dan? Dat geheim, die roddel misschien? Vertel het eens.
2: Dag Wouter, hey. Ik wil het vandaag hebben over Chris Brown en zijn nummer Forever. Want wist je dat dat eigenlijk origineel een song was voor een reclame? Meer bepaald voor een reclame van een kauwgommerk Double Mint Gum. De reclame sloeg zo aan en was zo'n leuke sound dat het management van Chris Brown dacht, laten we er een echte song van maken. De tekst werd aangepast en ook de titel Forever werd zo geboren.
0: Ja, maar wacht eens. Dus dat nummer Forever dat we allemaal kennen van Chris Brown, dat was eigenlijk origineel geen song, maar een tune van een reclamespot voor Double Mint Gum, voor kauwgom. Ik geloof Insider wel op zijn woord, maar ik ben het toch eens gaan opzoeken en kijk wat ik heb gevonden. Dit is een reclamespot.

Ja, toch. Wist je dat, zeg? Dus Chris Brown is 2 keer aan de kassa gepasseerd. Eerst dus het reclamespotje gemaakt voor Double Mint Gum, dat merk van kauwgom. En toen klonk het zo leuk, hebben

Sarah stuurt me een berichtje in de Top Radio BE app. Wouterke, zou het niet eens leuk zijn dat wij ook te weten komen wie de insider nu eigenlijk is? Ja, misschien wel, maar dat zal dan voor een andere aflevering zijn van The Insider. Zeg, wat ga jij vanavond doen? Gezellig met z'n tweetjes op de sofa televisie kijken? Of wordt het... 6'2", eyes blue, I'm into it. Walking strong, grip game, always a jet.

0: Ja, dames en heren, je hoort het. Er is hier heel wat sfeer op de Ray Eggermond-tribune. En de vraag die we telkens stellen, laten we een container leveren of gaan we naar het containerpark van Ray Eggermond? En we zijn vertrokken. De ambiance is fenomenaal. Ook gezien. En goal! Goal! Ray Eggermond blijft de kampioen in afval.
1: Ray Eggermond, filiersdreef in Deinze. Voor als je wil scoren. Ray-Eggermond.be.
2: Met z'n allen op stap, maar geen vervoer?
3: Geen zorgen.
2: Met autoverhuur Meerschaert zit iedereen samen in één minibus. Comfortabel, ruim en snel geregeld.
4: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
5: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
6: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
7: VR. Zeg, Sjokke, jij staat precies minder dan een afpomp.
8: Ga zo waggeren, ja.
9: Ik heb mijn uit laten optimaliseren bij BR Performance. Meer trekkracht, minder verbruik. En dat voelde erin.
10: VR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
11: Achtung, Bevelgem. 3 oktober. Das grootste outdoor Oktoberfest festival van België. Met Gebroeders Co. 5 stages, kermis en veel party.
12: Tickets Oktoberfest Bevelgem.be.

0: Daft Punk en Get Lucky, dat is iets voor vrijdag.
1: Word topstudent 2026.
0: De grote finale, excuseer, van topstudent 2026. Wie wordt het topstudent 2026? Hij wint ook het kotfeest met top DJ. Natuurlijk gratis pasta klaargemaakt door onze chef Thibaut van de Avondspits. Daarnet nog kandidaten ook geselecteerd bij Bram en Thibaut. Bedoeling is dat hun super genant studentenverhaal instuurt. En ik moet zeggen, Auke, ja, ze scoorden goed hoor. Luister, mocht je dat gemist hebben.
2: Ik drink heel de avond een beetje, maar ik was toch iets zotter dan dat ik dacht. We gaan dan naar zijn huis. We komen daartoe. Dat ging nog wel. Ja, we waren dan begonnen, we waren dan bezig. En op een gegeven moment val ik gewoon zo in slaap al. Dan op een gegeven moment begin ik gewoon over te geven over heel zijn bed. Ach, oh, maar nog God. In mijn slaap, ik had dat zelf niet door.
0: Ja, oké. Als je nog beter denkt te kunnen met je verhaal, je zal straf moeten doen, maar het kan natuurlijk. Stuur het nog snel in via topradio.be of in onze app. En wie weet ben je vrijdag nog in de grote finale van Topstudent 2026 tijdens Party Room XL. En nu terug naar het WK voetbal. Weet je nog wie het wereldkampioenschap voetbal won? Ah, denk eens na. Verklap het na deze. En niet opzoeken, hè.

0: Kurt, zonder het op te zoeken, wie won het WK-voetbal afgelopen zomer?
1: Spanje.
2: Straks, na 7 uur, op top.
0: Ja, dat is inderdaad juist. DJ wist het ook. Maar eerlijk gezegd, ik moest wel eens goed nadenken. Want wat mij het meest is blijven hangen, dat is natuurlijk ook danspasjes van Shakira. Ja? Maar tijdens de finale ook de beelden van Messi, die hij haalde met Argentinië. En ik denk dat hij aan het wenen was. En dan mensen zou het vergeten van ja.
1: Ik denk niet alleen, hij was ook echt aan het wenen, denk ik. Ja, ja, het was kijk, een trieste avond.
0: Met iedereen Argentinië, maar tegen wie ook weer. Het was 1-0, dacht ik. Hè?
1: Ja, zoiets, ja.
0: Oké, voilà. Ja. Mooie herinneringen van afgelopen zomer. Zometeen top request. Alles kan weer aangevraagd worden, zeker?
1: Dat is ook van een goede herinnering, maar je moet er alleen zelf voor zorgen. Het is te zeggen, je moet nu je favoriete track aanvragen. Als er zo eentje is die je al een tijd niet gehoord hebt op top, vraag hem aan. Als er eentje is die je wel al vaak gehoord hebt, maar je hebt er een goede herinnering aan, vraag hem aan. Via de Top Radio BE-app zet er die herinnering bij en dan maak je iedereen gelukkig, waaronder ook mij.
0: En kies misschien ook voor een zomersnummer, want ja, zeker. Na die prachtige dag van gisteren, een beetje in mineur, hè?
1: Ja, dat wel, ja.
0: Toch buiten, maar Kurt gaat het goed maken op de radio. Yeah. Het is nog Marshall Jefferson. Ja, Marshmallow ging ik zeggen.
1: Marshmallow kan ook, ja.
0: Nee, dit is juist bij deze. Marshall Jefferson. Ja, manneke stok.
1: Shaking the ass. Dit is mijn poep. Excuse.
0: Ben uitverteld, denk ik.

0: Party Room sluit de deuren. Bedankt dat je erbij was. Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Top Radio BE-app.
1: 7 uur, dan is er Niels met de Top Headlines.
2: Goedenavond. De steden en gemeenten zijn niet te spreken over de besparingen van de Vlaamse regering. Die gaat 247 miljoen euro besparen op het gemeentefonds. Dat is een belangrijke bron van inkomsten voor de steden en gemeenten. Je hoort burgemeester Wim Dries van Genk.
3: Wij verwachten ook een overheid die voorspelbaar is. Wij hadden onze meerjarenplannen afgeklopt voor 6 jaar, zoals wij ook wettelijk moeten. Alle lokale besturen waren in orde. Ze waren in orde met hun leningen. Ze gingen daar niet over. Ze konden alles betalen. Nu wijzigt dat en gaan we weer moeten bijsturen. En ja, dat is niet gemakkelijk.
2: Elia moet opnieuw werken stilleggen aan het Ventilus-project. Dat is de hoogspanningslijn in aanbouw die stroom van de windmolens op zee aan land moet brengen. Werken in de buurt van Brugge moeten stilgelegd worden. Een actiecomité was naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen getrokken en kreeg gelijk. Eerder moesten ook al werken in Lendeleden stilgelegd worden. In Antwerpen is een man van 20 aangehouden voor de aanslag op een woning. Hij liet in de nacht van zaterdag op zondag een bom ontploffen voor een woning in Borgerhout. Er raakte niemand gewond, maar er was wel veel schade aan de voordeur. De man heeft al schuld bekend. Het motief is te zoeken in het drugsmilieu. In Tennessee in de VS is de executie van een vrouw van 50 tegengehouden 1 uur voor die zou plaatsvinden. Ze werd veroordeeld tot de doodstraf voor een moord uit 1995. Ze was toen 18 en bracht een meisje van 19 om het leven. Net voor de geplande executie besliste een rechtbank dat er eerst meer onderzoek moet gebeuren. En de KU Leuven blijft de beste Belgische universiteit. Dat blijkt uit een jaarlijkse ranking van alle universiteiten ter wereld. De KUL staat op de 47e plek, dat is 1 plaats hoger dan vorig jaar. Alle 9 andere Belgische universiteiten in de lijst daalden. De UCL is de grootste verliezer en zakt naar plaats 205. Oxford in het Verenigd Koninkrijk blijft de beste universiteit ter wereld. Vanavond en vannacht trekken er buien over het land. Morgen krijgen we een regenachtige dag. Vooral in het oosten van het land kan er veel regen vallen bij maxima tot 20 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het droog met zonnige perioden bij temperaturen rond 20 graden.
1: Allee. Vanavond en vannacht, ja, dan is er kans op buien. Maar vanavond en vooral op dit moment is het aanschuiven op de R22. Dat is in Brussel tussen de Waverse Steenweg en de Waterloose Steenweg. Daar moet je er een kwartier bij tellen. En de Brusselse Buitenring ook een kwartier extra tussen Sint Stevens, Woluwe en Diegem, Woluwelaan.
0: Dit is Top. Top Request. Kurt Vermeijeren.
1: Ja, het is weer van dat. Jij bent de baas, maar dan moet je wel doorsturen via de Top Radio BE-app. Welke track je graag zou willen horen, stuur ze maar door. Nu dus via de app.

0: Another N45 Ultra en Talk to You. Ja, die Talk to You, dat kan wel eens gebeuren vandaag.
1: Top request.
0: Ja, en dat kan vooral gebeuren dankzij jou, dankzij de Topradio BE-app. Want ik ben op zoek naar jouw favoriete track. Als je er eentje in gedachten hebt, stuur hem eens door via de Topradio BE-app. En dan kan ik daar misschien wel voor zorgen. Het mag voorlopig zo wat alles zijn. Er zijn nog geen echte vaste regels. Ik bedoel daarmee straks na 8 uur, dan is er weer een bepaalde letter die er vooral voor gaat zorgen natuurlijk dat je denkt aan een bepaalde track. Maar nu mag je een beetje loco gaan. Maar dan moet je het wel doorsturen via de Topradio BE-app. Welke track wil je graag horen? En vooral waarom? Stuur het door. En dan komt dat dus misschien straks na de Shapeshifters en Lola's team in deze Raffi en Giving You misschien dus wel in orde.

Lola haar team, Lola's team dus en de Shapeshifters. Top request. Ja, welke track wil jij graag horen? Dat kan je nog doorsturen tot 9 uur via de Top Radio BE-app. En daar zitten soms tracks tussen waarvan de luisteraar zelf al denkt, goh, is het wel iets voor Top? Bijvoorbeeld heb ik een bericht gezien van Christophe uit Roeselare. Zijn berichtje begint als volgt. Ik ben zo'n 20 jaar geleden op vakantie geweest naar Brazilië. Alleen, staat erbij tussen haakjes. Ik was toen 19 jaar en in een van de zwembaden van het hotel hoorde ik het nummer van Fergie, Quando Quando. Ik heb het later nooit meer gehoord. Geen idee of het muziek is voor Top, dat staat er gewoon bij. Maar je weet maar nooit. Wel kijk, ik ben het eens gaan checken. Ik kan al vertellen dat in onze grote muziekcomputer het niet te vinden is. Dat is meestal al een teken dat het niet helemaal past bij ons. Maar dan is er nog altijd YouTube natuurlijk. En dit is volgens mij de track die je bedoelt.

Fergie, een aanvraag van de request van Christophe uit Roeselaar. Als ik dat zo hoor, beste Christophe. Dus helemaal alleen in Brazilië. En, toen je 19 was en dan deze muziek. Ja, oeh, zou ik ook wel zeggen eigenlijk. Dikke merci om die door te sturen. Het is niet helemaal iets voor ons, dat geef ik wel eerlijk toe, maar wel dikke merci om dat door te sturen. Een ander verzoekje zag ik ook nog verschijnen. Die komt van Pascaline. Pascaline gaat voor deze. Het was de keuze van de dochter, blijkbaar Eiffel 65 en Blue. En wel, kijk, bij deze is de dochter happy en ik ook een klein beetje eigenlijk.

0: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina, ja aan je dromen.
1: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
2: nog... Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, jong, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen. Ja. Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, ja, oh. Ja, schat,
4: je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Cadet. KBC beweegt met je mee.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
6: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
7: Joehoe!
3: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
7: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
3: Amai, zalig, merci.
6: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bebat-inzamelcubus in je brievenbus.
8: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
9: Voilà, zei, ons nieuw appartement is verzekerd.
8: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
7: Oh nee!
3: Oei, wat is er?
7: De frietketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
3: Oei?
7: Ja, wat nu?
9: Ik bel direct de makelaar.
8: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
10: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
11: Profel.
12: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
13: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
14: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar €10. Ren dus snel naar...
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
17: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
16: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
17: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
16: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
18: It's a sunweb holiday.
4: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
19: Dit is Top. We make a move. Jouw avond bij Top. Dit is Top Request.

0: Fats and Small en Feel Good. Top request. Ja, dat kan er ongetwijfeld mee te maken hebben met het feit dat het vandaag, oké, niet het ideaalste weer was. De zon scheen niet volop, maar qua temperatuur viel het goed mee. En misschien heeft onze luisteraar Frederik gisteren wel gewoon met zijn blote poep in de zon gelegen. Of beste Frederik, is dat wat tegengevallen de laatste twee dagen?
1: Nou, net niet, nee.
0: Vertel, het was werken, hè? Het was werken dat je hebt gedaan.
1: Ik heb sowieso gewerkt, gehad, ja. Ik ben eigenlijk dus een morgen om 8:30 vertrokken.
0: Ja?
1: En ik moet nog een uurtje rijden ongeveer naar mijn thuis, want ik werk voor een Nederlandse firma in verband met medische toestellen.
0: Ah, oké. Medische toestellen, dan stel ik mij voor zo een of andere joekel van een scanner bijvoorbeeld in een ziekenhuis. Zijn het zo van die zaken?
1: Nou, net niet. Het is eigenlijk meer een kleiner toestel. Mensen met bijvoorbeeld slaapapneu, COPD, die hebben ook een toestel voor hun beademhaling te reguleren.
0: Mm-hmm. Maar moet je daar echt zo ver voor rondrijden? Kan dat niet een beetje dichter bij huis? Nee.
1: We hopen volgend jaar te kunnen starten in België met onze zaak. Dat
0: Wel, kijk, dan gaat het misschien toch net iets vlotter gaan. Maar op dit moment ben je dus nog een klein uur onderweg. En je dacht, ik ben dan toch onderweg. Ik vraag een track aan die vroeger gegarandeerd ook al in de Zillion gepasseerd is. Even tussendoor, ben je ooit in de Zillion geweest?
1: Jammer, ik van niet.
0: Wel, maar de track die je hebt aangevraagd, die gaat je eigenlijk brengen naar de Zillion waar je nooit geweest bent. Want welke track wil je graag horen?
1: Heaven, de Zillion versie.
0: Beste Frederik, hij is al onderweg. Geniet ervan, hè. En een veilige rit naar huis, man.
1: Dankjewel.
0: Joe.
1: Hoi.

0: Ons mokke zei altijd, als je niet wilt dat de mensen op je neerkijken, hè, dan moet je zorgen dat ze naar je opkijken. Ik had het zelf niet beter kunnen zeggen.
1: De vergunning geldt enkel voor een polyvalente ruimte. Polyvalent.
0: Soms vragen ze mij, als je het allemaal opnieuw kon doen.

0: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
1: Ah ja, ja. Dan moet je eens kijken bij...
2: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
1: Nee.
2: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
1: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
2: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
1: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja. Droomhuis staat
3: vroeger op Immoscoop. Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoop, man!
4: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
5: Voor mij 2 grote met mayonaise.
4: Mm-hmm.
5: En dan ook nog 2...
4: Wat is dat alles meneer?
5: Geef mij ook nog 1...
4: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
5: Ja, en currysaus.
4: En dat is voor hier op te eten? Of?
5: Nee, het is voor...
3: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken

0: Ook deze werd aangevraagd. Swedish House Mafia en Happiness Is So Sad. Request. We gaan eens horen in Hasselt naar onze, denk ik, jongste luisteraar die op dit moment aan het luisteren is. Alhoewel, ik moet zien wat ik zeg. Goedenavond, Siel.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Siel, hoe oud ben jij?
1: Ik word 9 jaar in oktober.
0: Oh, en ik heb ook gehoord van jouw papa daarnet dat jij een enorme supporter bent van Genk, de voetbalploeg.
1: Ja, dat is waar.
0: Wat maakt ze zo goed? Waarom zijn ze zo leuk om naar te kijken?
1: Gewoon, ik vind het leuk om even naar de voetbal te kijken.
0: Maar dat snap ik helemaal, zeg. Maar er is iets anders wat je minder leuk vindt, hè. Je mist twee mannen die hier regelmatig op de radio waren, hè.
1: Ja, Jeroen en Koen.
0: Ja, je mist Jeroen en Koen. En waarom vond je Jeroen en Koen zo leuk?
1: Ze waren heel grappig.
0: Ja, ik snap het. En zo toevallig, ik zeg maar iets, zo een Kurt of iemand anders op de radio, zijn die ook grappig? Dat is de papa die aan het lachen is op de achtergrond. Siel, zijn wij ook grappig of valt dat een beetje tegen?
1: Die zijn

0: Ook wel
1: grappig. Oh, dankjewel, Siel. Maar vooral de reden dat ik met jou wil bellen, of wilde bellen, is, je hebt eigenlijk wel, en ik vind dat eigenlijk stiekem een heel goed nummer, een nummer aangevraagd dat volgens mij Jeroen en Koen, als ze hier zouden zitten tijdens de ochtend, die zouden dat gegarandeerd gedraaid hebben als jij dat zou aangevraagd hebben. Welk nummer wil jij heel graag horen, Siel?
0: Molle bolletjes links rechts.
1: Ah wel, snolle bolletjes links rechts komt eraan. Ga je daar in je kamer dan dadelijk heel ver rondspringen?
0: Oké.
1: Okay. Oké. Okay. Siel, geniet ervan, hè. En de groeten aan de papa daar, hè. Dag, Siel.
2: Ja, goedenavond nog.
1: Yo.
3: Sensation.

0: All Night. Ja, ik geef toe, zo lang gaan we niet door, maar wel tot 9 uur ben jij de baas via de Topradio BE-app. Welke track wil je heel graag horen? Stuur het door dus via diezelfde Topradio BE-app en zet er ook bij waarom je die track wil horen. Het kan dus nog tot 9 uur. Eentje die sowieso al passeert is Years and Years en King. En daarna gaan we nog eens kijken wat er binnenkomt. Ik zie hier onder andere al iets over een visje passeren. Het is een grote kanshebber.
1: Weekend van de klant bij Waasland Shopping op 3 en 4 oktober.
2: Laat je verrassen door onze fashion show op zaterdag of omverblazen door onze windturbine vol prijzen op koopzondag. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. Top, we make you move.

King van Years and Years. Top request. Ja, jij bent de baas via de topradio BE. Het is te zeggen natuurlijk, niet iedereen die een berichtje stuurt is vandaag de baas, maar er zijn nog top requests. Bijvoorbeeld morgen tussen 7 en 9 doen we het opnieuw. En toevallig is dan ook met mij, maar ja, af en toe heb je ook Jens die zorgt dat je je favoriete tracks te horen krijgt. Of af en toe kan je naast Jens ook Christophe aan het werk horen. En dan is het eigenlijk een beetje een kunst om ons een beetje, ja, te overtuigen van jouw keuze. Zo zag ik hier een berichtje van Michael of Michael, sorry daarvoor, een van de twee, uit Oostende. En ja, ik las dat en ik dacht van, dat wordt hem. Het verhaaltje dat hij heeft doorgestuurd, want zo lijkt het een beetje, gaat als volgt. Ik ben juist thuis van het werk en passeer altijd via de vijver in Oostende. En er waren twee gelukkige oude mannen aan het vissen. Nu, ik luister altijd naar Top met... luister altijd naar Top op de fiets, met één oortje weliswaar. Dus ik dacht direct aan How Much Is The Fish van Scooter. Meer heb ik niet nodig.

kan niet fout zijn als de muziek je religie is. Allee, als het toch zeker die muziek komt van Bebe Rexha. New Religion was dat. Request. Het is eigenlijk bijna 8 uur, maar er kan nog wel 1 request bij. En die komt van een man uit Sint-Truiden. Die ga ik blij maken met een track die nu niet elke dag wordt aangevraagd. En dat is ook een manier om een klein beetje op te vallen. Want ik ben eerlijk, er zijn een paar tracks die regelmatig worden aangevraagd. Maar soms zit er daar zo eens eentje tussen die je dus een hele week of misschien zelfs langer niet ziet passeren. Koen uit Sint-Truiden ging voor Groove Cats en Once in a Lifetime Groove. Alsjeblieft, zet die erbij. Het is een geweldige plaat. En dan 3 feestende emojis als ze al met z'n 3 zijn. Ho. See you still.

0: Voel uw kat haar zalig zachte vacht.
1: Ai, poesje.
0: Voelt hoe u een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
1: Poesje.
0: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
1: Een stoute kat.
0: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint ge spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit ge open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
2: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
3: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
3: Ja, ja.
2: En die prijzen, zijn die gecheckt?
3: Absoluut.
2: De Ford Kuga vanaf €24.500.
3: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
3: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
0: Ford.
3: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
4: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Top Radio BE-app.
5: Los 8 uur gepasseerd, dus hoog tijd voor Niels met de topheadlines.
6: Een goede avond. Het worden spannende dagen voor de Vlaamse regering, dat zegt politiek journalist Karel Latré. Na het hobbelige parcours van de begrotingsgesprekken zullen er de komende dagen meer details bekendgemaakt worden over de begroting.
7: Vandaag, morgen, overmorgen zal bekend raken waar precies in subsidies gesneden wordt. Welke verenigingen, welke organisaties het met minder geld moeten doen. Dat zal ook in zorg, in welzijn zijn, misschien mobiliteit. En dan is de vraag of deze ploeg nog in bij elkaar hangt. Hebben dan ministers zin om mekaars besparingen te gaan verdedigen?
6: Vrijdag is er in het Vlaams parlement een debat over de begroting. Elia moet opnieuw werken stilleggen aan het Ventilus-project. Dat is de hoogspanningslijn in aanbouw die stroom van de windmolens op zee aan land moet brengen. Werken in de buurt van Brugge moeten nu worden stilgelegd. Een actiecomité was naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen getrokken en kreeg gelijk. Eerder moesten ook al werken in Lendeleden worden stilgelegd. En in Tennessee in de VS is de executie van een vrouw van 50 tegengehouden 1 uur voor die zou plaatsvinden. Ze werd veroordeeld tot de doodstraf voor een moord uit 1995. Ze was toen 18 en bracht een meisje van 19 om het leven. Net voor de geplande executie besliste een rechtbank dat er eerst meer onderzoek moet gebeuren. Vannacht trekken er buien over het land. Het blijft zacht bij minima rond 17 graden. Morgen veel regen in het oosten van het land. In het westen hier en daar een bui, maxima rond 20 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het droog bij temperaturen tot 21 graden.
4: Dit is Top. Top Request. Kurt Vermeijren.
5: Yes, nog tot 9 uur ben jij de baas. Door jouw favoriete track door te sturen via de Top Radio BE-app. Al moet ik eerlijk zijn, we gaan een klein regeltje invoeren straks.

0: Just a little. Request the alphabet. Ja, het is iets over acht. Weet je al wat er gaat gebeuren natuurlijk? Dan halen we hier een zotte blender boven. Het is een blender waar een letter uitkomt. En die letter die bepaalt dan wat de, ja, de artiest is die je mag aanvragen. Of de DJ. Ik weet het, het is hier een klein beetje zoals in de klas. Als je zo in het middelbaar zit, dan heb je soms een strenge leerkracht. En soms heb je een leerkracht die net iets minder streng is. En bijvoorbeeld gisteren bij Jens mocht je een titel en een artiest doorgeven. Die starten met die bepaalde letter. Maar ik ben zo eentje die een klein beetje strenger is. En in mijn geval ga je vooral een artiest moeten doorgeven waarvan de eerste letter die is die toevallig nu uit onze blender komt.
1: De letter F.
0: De letter F. Goh, wie hebben we zo met de letter F? Ah ja, dit. Het is Fede Legrand en vooral ook Aida Core en Let Me Think About It. Dat zou perfect kunnen. En ook deze trouwens. Net zoals die vele andere tracks van Fateless. Want ja, Fateless, dat start met een F. Of misschien Felix Jeen.

Allee, het zijn maar een paar suggesties natuurlijk. Hey, maar ik ben er zeker van dat jij nog een veel betere suggestie hebt. Stuur me door via de Top Radio B-app. Of misschien gewoon een andere track dan die drie die ik net heb voorgesteld. Van een van die artiesten die wel gepasseerd is. Het mag allemaal. Laat jezelf maar gaan. Zolang de artiestennaam, de DJ dus, maar start met de letter F, dan ben ik tevreden.

Peggy Goo. Met de P vooral. Request the alphabet. Maar ik ben helemaal niet op zoek naar artiesten of DJ's waarvan de eerste letter een P is, maar wel de letter F. Daar zijn we naar op zoek. En ik ben zo aan het kijken naar wat er allemaal binnenkomt. Ik kan al verklappen, er zijn heel veel artiesten waarvan de eerste letter een F is. Ik denk dat ik al meteen een playlist heb tot vanavond de 9 uur. Dus dikke merci om dat allemaal al door te sturen. Dus ik ben nu vooral aan het kijken naar welke artiesten meerdere keren binnenkomen. En als ik een kleine top 3'tje moet maken, dan staat op dit moment Fiyoko op nummer 1. Een verschillende luisteraars hebben daar onder andere voor gestemd, voor die Fiyoko onder andere ook. We zien hier allemaal Jimmy uit de Leopoldsburg, die gaat voor Fiyoko. En wel bij deze. ABC. Request the alphabet. ABC. Is het in orde? ABC.

0: Al is wel een kleine valspeler, want DJ Fresh begint ook al met een D. Maar ja, oké, goed, ze zit een F in. Straks passeert Marshmello, dat is geen artiest die start met een F. Maar daarna gaan we nog eens kijken wat er allemaal binnenkomt. Artiesten met een F, ze zijn nog welkom tot 9 uur. We make you
1: move. Ah, wel weten, ik ga er nu eens iets confessen. Ik eet dat echt elke dag. Op mijn boterham, voor de tv. Echt niet gelogen. Die smaak, zo intens en zo lekker. Je gelooft dat niet, hè? Oud, jong, dan word ik echt niet beu. Astma, beemstress.
2: Beemsterkaas. Lekker, echt lekker.
3: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
4: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
3: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
5: Code Yellow!
2: Beemsterkaas. Lekker, echt lekker.

Marshmallow en Another Drink. Request the Alphabeat. Ja, dat is een spel dat we altijd spelen tussen 8 en 9 in Top Request. Het idee is in mijn geval toch dat de artiest begint met een F. Want die F is straks uit onze blender gedarteld, gevallen, gerold. Het is hoe je het noemen wil natuurlijk. Af en toe mag je ook eens kiezen dat de titel ook start met een F. En dan is er iemand zoals Eddy bijvoorbeeld uit Tielt die ineens twee keer bingo heeft. Want hij heeft een track aangevraagd waarmee ik nu al zeker weet dat ik een pak retro-liefhebbers al blij ga maken. Alleen als dit al horen. Ja, meer hebben die retro-levers niet nodig, hè. Het is For an Angel en For a Jumper. Dat is twee keer een F, dus bij deze dubbelprijs. Welke artiest kan jij nog bedenken waarvan de eerste letter een F is? Je mag hem altijd puur voor de fun nog wel eens doorsturen via de Topradio B-app. En misschien passeert hij dan wel tussen dit en 9 uur hier in

0: stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
3: Voor mij twee grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog twee...
2: Was dat alles meneer?
3: Geef mij ook nog één.
2: Ja, en die twee... Moet dat medaillantjes?
3: Ja, en currysaus.
2: En dat is voor hier op het eten? Of?
3: Nee, het is voor...
1: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.

En ook telkens met een andere track. Bijvoorbeeld, dit heb ik zien passeren. Ja, dat is ook Jennifer Lopez, dat is waar. Maar vooral ook Fisher natuurlijk en Waiting for Tonight. Wat zat er ook allemaal tussen? Ah, deze. Van diezelfde Fisher is ook voorgesteld door een van jullie. En ook dit zag ik passeren. Het was onder andere Bieke uit de Mechelen die daarvoor ging voor Fisher met Stay. Maar ik heb nog een andere track van Fisher zien passeren. Het is er eentje waar Bjorn uit Sint-Gillis aandacht.

Luister nu via topradio.be of de Topradio BE-app. Top. We make you move. Dit hoor je op Top Schaamteloos.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move. Ook de volledige Top Radio

0: Supermode en Tell Me Why.
1: Top request.
0: Nou, ik ben vooral op zoek naar de artiesten van de eerste letter een F is. En ik kan al verklappen, dat zijn er veel. Veel suggesties zijn binnengekomen via de Topradio BE-app. Dus ik ben een beetje aan het kijken welke suggestie ik meerdere keren zie passeren. En onder andere Felix uit Ranst, maar ook Jimmy uit Leopoldsburg. Die zijn, zonder dat ze het van elkaar weten, eigenlijk gegaan voor dezelfde artiest. Ze dachten allebei aan Felix de House Cat. En bij deze passeert hij nog eens. Dit is Felix

0: Deze week onze top tune of the week van Google Shine.
1: Top request.
0: Ja, dan zijn we nog mee bezig tot 9 uur. Maar als je naar de klok kijkt, dan valt dat wat tegen, want het is bijna 9 uur. En ik was van op zoek naar artiesten, DJ's van de eerste letter een F. Want dat komt allemaal dankzij onze beatblender die daarvoor gezorgd heeft. Er zijn heel veel suggesties binnengekomen. Alvast een dikke sorry aan iedereen die ik niet heb kunnen helpen vanavond. Maar weet je wat? Morgen is er een nieuwe top request. Dat is al beloofd. Morgen om 7 uur. Het is ook met mij trouwens. Tussen 7 en 9 kan je weer je favoriete tracks aanvragen. Maar eerst moeten we nog twee mensen gelukkig maken. Zo heb ik onder andere zien passeren via de Top Radio BE-app, dat Funkerman en Speed Up ook wel een goede suggestie zou kunnen zijn. En ik dacht, oh ja, kijk, als het dan toch een goede suggestie is, dan gaan we daar zeker voor zorgen. En er is ook nog een andere DJ die ik vaak heb zien passeren. Het is een klein beetje gevoel, ik weet het. Hij begint eigenlijk met de D van DJ, maar daarna staat er een F, een U, een R, een A, een X. Ik heb het over DJ Furex en Big Orgus. Onder andere Benny uit Beernem heeft daar voor gestemd. Heeft hij doorgestuurd via de Top Radio B-app. Dus bij deze weet je al wat de twee afsluiters zijn van deze top request. Funkerman komt er dus nu aan met Speed Up. En daarna is dus aan DJ Furex en Big Orgus. Geniet van de avond en tot de volgende. Ciao.

0: geen normes.
1: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app. Top Headlines.
2: Een goede avond. Minister-president Matthias Diependalen geeft toe dat zijn regering moeilijke maatregelen neemt, maar die zijn volgens hem nodig om de toekomst te verzekeren. De Vlaamse regering gaat de komende jaren 3 miljard euro besparen om geen tekorten te hebben op de begroting.
3: Ik denk dat het belangrijk is dat we dat begrotingsevenwicht hebben. We schuiven geen schulden door naar de volgende generaties. We gaan onze kinderen en kleinkinderen niet opzadelen met ons gebrek aan moed. Dat gaan we niet doen. Daartegenover staat inderdaad dat er moeilijke maatregelen op tafel liggen.
2: Vanmiddag stelde Diependalen zijn begroting voor in het Vlaams parlement. Vrijdag volgt daar een debat over. En in Brugge heeft Koen Surdiacour de eed afgelegd als gouverneur van West-Vlaanderen. Hij deed dat bij minister Broens, die zijn zieke collega Crevits verving. Surdiacour was sinds 2021 de kabinetchef van de gouverneur. Hij zal de functie tijdelijk uitoefenen tot eind oktober. Tegen dan komt er een nieuwe definitieve gouverneur. Er zijn sterke aanwijzingen dat Iran achter de verijdelde aanslag zit op de Britse luchtmachtbasis Fairford, dat zegt premier Andy Burnham. 5 Britten werden zondag opgepakt in de buurt van de basis. Ze hadden een grote hoeveelheid benzine bij. Het Amerikaanse leger gebruikt de basis voor aanvallen op Iran. Vannacht trekken er buien over het land. Het blijft zacht bij minima rond 17 graden. Morgen veel regen in het oosten van het land. In het westen hier en daar een bui, maxima rond 20 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het droog bij temperaturen tot 21 graden.
1: Dit

0: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
1: Hallo.
0: Kijk op telenet.be/voor je zaak.
2: Ja.

Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI-vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.

0: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
1: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
0: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
2: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
0: Doen we wel. Argenta. Zo snel.